0: bijvoorbeeld. Lennon, op een gegeven moment heeft hij het allemaal wel een beetje gehad met die Beatles. Heeft hij het zeker niet gehad, want hij gaat er nog heel veel mee hebben met Yoko Ono. En zoals alles met Lennon, hij was altijd op zoek naar de grenzen van alles. Dus ook alle chemische enhancements die er maar te vinden waren, wou hij wel proberen om te zien wat het gaf. En een van de vele dingen die op hun pad kruisten in die woeste eind jaren 60, begin jaren 70, was de Janov-therapie. En dat is dan de schreeuwtherapie. Het komt er eenvoudig gezegd op neer dat je onder toezicht van een therapeut, in dit geval Janov himself, en dat was in Californië denk ik, uiteraard, gaat zitten in een kamer en daar helemaal probeert terug te gaan naar de diepste kindertijd en je trauma's en dat al roepend en krijsend probeert uit te drukken.
1: Dat is ook een beetje gestoeld op Freud's visie.
2: Weet ik niet.
1: Ja, als we teruggaan naar een kindertijd en herinbeleving. Ja,
0: klopt.
1: Dat alles vastgelegd wordt. Ik ken het niet van buiten.
2: Je onbewuste.
1: Ik zit niet echt naar Freudiaanse.
2: Roept vanuit je onbewuste.
0: Ja. Nee, want als je Freud nu leest, dat is toch wel af en toe om serieus je braaksel in te houden wat dat hij vindt veroorzaakt heeft. Hij heeft een aantal dingen natuurlijk wel benoemd die heel handig zijn. Maar hij heeft ook zoveel miserie. En het is ook een smeerlapje, echt een klootzakje onder zijn collega's. Maar goed, terug naar Lennon. Dus voor Lennon was het natuurlijk gevoelens frissen, want rock'n'roll is ook gewoon een brultherapie en een schreeuwtherapie. Voor het eerst in de muziek waar je jezelf gaat wap babaloemama, lap bam boom. Dus er was ook wel het enig en het ander te verwerken voor John Lennon, want toen hij is geboren in 40, met een vrij losse moeder, een promiscue moeder, die meer de pret en het plezier van het avondelijk en het nachtleven belangrijkste vond, belangrijker dan ook een kind hebben of dan andere dingen die ze geacht werd te doen. Gewoon een vrijgevochten, maffe, mooie vrouw. Zijn vader was een zeeman, de Fred Lennon, en die ging dan langer op de vaart.
2: Afwezig, dus afwezige vader.
0: Ja. Die kwam dan een half jaar aan wal of wat dan ook. En dan was hij weer een jaar weg. Maar op een gegeven moment was het een ruzie. Ze wouden scheiden, want dat werkte dan natuurlijk niet. En dan werd hem als klein jongetje van 5 jaar hem gevraagd. Hij werd bij zijn ouders geroepen. Zijn moeder en zijn vader zaten er. En die zei tegen die 5-jarige, knul, kies maar tussen ons. Je moet nu kiezen. En als je voor de ene kiest, dan zie je de ander nooit meer terug. Want vader ging de dag daarna, naar Australië varen met een schip. En moeder bleef dan hier. Is het verhaal dat hij dan echt in het treinstation eerst achter zijn vader liep en dan weer terug naar zijn moeder. Hij is dan bij zijn moeder gebleven, ook eigenlijk weer niet, want de moeder was eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in een kind, laat staan de opvoeding ervan. Dus hij is dan met zijn tante terechtgekomen en die heeft hem een vrij burgerlijke, tamelijk strenge opvoeding gegeven. Die wou gewoon het beste voor dat neefje van haar. Toen hij 16 was, is zijn moeder door een dronken politieagent nog eens voor hun huis doodgereden toen Lennon thuis was. Dus dat is wel genoeg stof om eventjes...
2: Kon hij even gaan schreeuwen. want ik begrijp ook dat hij dat heeft gebruikt, zelfs op zijn platen. Hij heeft een plaat gemaakt en daarin dat nummer eindigt in schreeuwen of zoiets. Hè? Hij heeft dat letterlijk gebruikt
0: ook. Dat is zijn eerste soloplaat. En wat mij betreft is dat de beste soloplaat van de Beatles, van alle 4 de Beatles samen. Waar hij teruggaat naar een rauwe bron, zonder enige viool of wat dan ook. Puur de akkoorden die er zijn, de piano. Hij vraagt ook Ringo om te drummen. Hij vraagt ook heel simpele muzikale begeleiding. En wat daarin komt, zijn eigenlijk bijna allemaal pareltjes, juweeltjes van eenvoud. Helemaal alles gestript van alles wat er mee is. En het nummer waar de plaat mee opent. Dat heet dan ook niet toevallig Mother.
2: Moeder. Oh ja.
0: En dat, ja, you had me, but you didn't want me. En father, you left me, but you didn't take me, enzovoort. En dat eindigt inderdaad in een bij wijle moeilijk te aanhoren krijsen van hem, waar hij telkens in een mantra dat herhaalt. Ja.
2: Dus creatief heeft het wel wat opgeleverd, zijn therapie, zijn schreeuwtherapie. En ja, je zou maar een promiscue moeder hebben. Dan kan het sowieso nooit goed met je aflopen.
0: Nee, want hij hield enorm van zijn moeder.
2: Stel je voor, een moeder die met verschillende mannen seks heeft. Het is wat.
1: Het is toch niet slecht afgelopen met John Lundström? Lundström,
0: die de Zweedse afkomst.
1: Ja, dat is de dikke. Zijn achternaam is van een Zweedse vader, zeker?
0: Ja.
1: Maar zijn moeder werkt niet toch gewoon in het Schipperskwartier?
0: Ja, zeker.
2: Ja, nou stel je voor, een moeder die dan ook nog hoer is. Het kan niet slechter.
1: Oei.
2: Maar goed, over therapie gesproken.
1: Oeps.
2: Over therapie gesproken, want ik zet nu even door met de therapie. Hè? Dus ik heb, omdat ik wat opgezocht heb. Dus je kan daadwerkelijk gewoon naar school gaan. In Gent en ook in Antwerpen.
1: Schooltherapie.
2: Muziektherapie te studeren. En ik heb dat gewoon snel een beetje opgezocht. Ja, oké, als jullie er alleen maar mee gaan lachen.
0: Nee.
2: Ik stop nu. Doei.
0: Ik hoorde het woord schooltherapie en dat vond ik een heel merkwaardig woord. Oei, ja, onze Birgit is eventjes... inderdaad gestopt, omdat we met het woordje schooltherapie aan het lachen waren, los van wat zij aan het zeggen was. We drinken er nog een theetje of een koffietje op.
1: Vlog Peters, hè?
0: Vlog Peters dan, ja.
1: Vlog Peters speelt Vlog Peters.
0: Het was die compositie van hemzelf. Dan,
1: de Passacaglia und Fugue, opus 42.
0: Oké, en terug op de Mechelse, vrij recente orgel, het orgel van de Mechelse kathedraal, de Rombouts kathedraal.
1: 1958.

0: het ziet er niet uit als het einde, zegt Jan, maar het is het wel. Ja. Dat is met alle einde zo, hè. Het ziet er niet naar uit dat het gaat eindigen, maar uiteindelijk bleek dat het het einde was van bijvoorbeeld Amerika en Trump. Maar we hadden...
1: dus ik ga nog eens een gooi doen. Ik ga nog eens proberen over therapie te spreken. Maar ja, waarom eigenlijk? Ik hoef het ook niet te doen. We kunnen ook gewoon muziek draaien. Kunnen we ook doen.
2: Nee, ik zou het toch vertellen, want ik moet mijn platen draaien en zo.
1: Is dat de enige reden?
0: Ik ben heel benieuwd wat jij ervan gemaakt hebt.
1: Ah, nou ja. Het was maar het thema, dus ik heb het opgezocht. Maar in ieder geval, ik was op de site van de school in Gent. En er bestaan dus allerlei methodes. Er zijn allerlei methodieken om muziek als therapie te gebruiken. Je hebt de improvisatorische technieken van Brucia, de contactmodi van Schumacher, de muzikale identiteit volgens Benenson, het gebruik van de stem volgens Diane Austen. Zo staat het ook op de site. De componententheorie van Hegi en liedbegeleiding. Okay. Dus ja, maar het is bijvoorbeeld... als we even naar Schumacher kijken, ja, dan gaat het erover dat... Ja, ze proberen gewoon een soort van... Ja, hoe kan je dat nou noemen? Zo'n therapeutische methode wordt er gewoon helemaal uitgeschreven. Dus je leert natuurlijk op die school hoe je via die verschillende methodieken kan werken met mensen die dat dan nodig zouden hebben of dat willen. Uiteraard is de stem... Ik ga gewoon gelijk even over... Oh ja, dat vond ik wel interessant eigenlijk. Het, vooral ook met ritme. Dat je met een trommelstok, als je natuurlijk... Dat las ik inderdaad, een soort case van iemand die eigenlijk ook met dementie... of met autisme was het, geloof ik. En dat die begeleider dan eigenlijk dingen met ritme doet. Waardoor die andere persoon dat kan spiegelen en daarin kan meedoen. En op een bepaald moment is er een vraag-antwoord. Dus heb je een hele communicatie via ritme. Wat ik denk ik wel heel... Dat vind ik boeiend. Want communicatie tussen mensen verloopt natuurlijk niet alleen maar via woorden. Veel non-verbale communicatie en ja, muziek en ritme is iets heel essentieel. Hè? Ook in de dans. Dus ja, dat vond ik wel boeiend. En? En dan natuurlijk de stem. Stem is natuurlijk ook iets wat... Stem is, dat hangt zo samen met je, dat klinkt zo stom, met je ziel, maar dat is wel zo, denk ik. Sommige dingen kunnen echt op je stem slaan, dat is ook zo. Je hoort dat ook in zingen, ook als jij gewoon zangles neemt, dan is je stem echt iets wat weerspiegelt hoe je je voelt en of jij ook vrij kan maken. Dus... ik heb zelf een stembevrijdingsworkshop gedaan.
2: Een stembevrijdingsworkshop?
1: Ja. Mm-hmm. Ja.
2: Wil ik wel meer over weten?
1: Ja, dat is... ik vond dat super boeiend. Want je hebt natuurlijk zang en dan heb je de zogenaamde natuurstem. Mm-hmm. En de natuurstem is eigenlijk iets wat gewoon heel dicht bij... Laat ik het heel kort zo zeggen. Als mensen moeten gaan zingen... Want ik heb zelf ook in mijn regieprojecten heb ik vaak gewerkt met zang. En heel veel mensen zeggen, zingen, dat kan ik niet. Nou, dat klopt niet, want iedereen kan zingen. En vaak als mensen gaan zingen, gaan ze echt iets doen. Ze hebben een soort idee in hun hoofd wat zang is. En dan gaan ze dat doen. Waardoor je juist eigenlijk iets blokkeert. Terwijl als je meer naar die natuurstem gaat, dan ga je naar iets wat veel dichter bij je spreekstem ligt. En dat je eigenlijk vaak ook met insteek van beweging of meer iets vertellen. En dat je van daaruit naar klank gaat. En dan kom je eigenlijk bij je natuurstem. En dat is iets, en dat kan iedereen. En dat als je daarin kan tappen, zeg maar, als je daarin kan haken, als je daarin kan meestappen, dan voelt dat ook daadwerkelijk bevrijdend.
2: Oh, dat kan ik me wel voorstellen. Ja.
1: En dat is heel tof om te doen. En wat het mooie ook is, als je dat in groep doet en je gaat samen zingen, dan op basis van improvisatie, je hoeft niks af te spreken. Op een bepaald moment ben je samen in harmonie. Omdat die stemmen al... De mens zoekt harmonie met elkaar. En dat is iets... Ik vond dat een magische ervaring. Dus je spreekt niet, je zingt in groepsverband, hè, maar je spreekt niks af. Je improviseert samen en op een bepaald moment schakelt dat in elkaar en gaat dat zijn eigen weg volgen. En dat was ik vond dat een magische ervaring. Muzikaal fantastische ervaring. Dus dat was voor mij stembevrijding.
2: En wat voor dingen worden er dan gezongen? Of dat is volledig afhankelijk van wie dat raakt zingt?
1: Ja, je spreekt niks af.
2: Spreekt niks af.
1: Improvisatie, okay. Pure improvisatie. En die stemmen die zoeken elkaar op in klank. Zonder iets af te spreken. Die klanken doen dat. En dat is natuurlijk wel, ja, dat is heel bijzonder.
0: Ja, voor mij opent het heel veel associaties met dingen die je kent. Je hebt in Spanje, ik weet of het nu nog is, maar een bepaalde streek waar in dorpjes er op trommels gespeeld wordt. En dat is dan de wijken. Die dan een, ja, zeg maar een vervaren of zoiets hebben, dat gevoel. En die beginnen dan ergens op een avond te spelen, elk in hun wijk. Dus dat is dan Sint-Andries en Stuivenberg en Zout, zou dat bij ons zijn. En die paraderen door dat dorp of dat stadje. En die komen elkaar tegen en die blijven hun eigen ritme spelen. Die twee fanfares tegenover elkaar. Totdat er één niet anders kan dan overgaan in die andere. En dat eigenlijk die twee terug één worden. Maar die gaan dus verder. En die komen dan weer een andere groep tegen die misschien ook al versmolten is.
1: Super cool.
0: En dat duurt dus 12 uur aan een stuk. Ja. Totdat er maar één riep nog overblijft. En dat al die fanfares allemaal in dat ene geïmproviseerde ritme elkaar allemaal vinden. En dat één natuurritme wordt.
1: Ja.
0: Ja. Maar ja,
1: super cool. Ja.
0: Ook met jouw stemmen. Interessant genoeg zei jij, Jan, in het begin ook al. Religie en therapie zitten vaak dicht tegen elkaar. Ik denk dat natuurvolkeren sowieso hun religie beleven als een therapie ook. Hè. Daar worden dan soms geestes vooruit met de middelen genomen om ergens naartoe te gaan. Of daar wordt op zijn minst met de stem samen in mantra's of in patronen.
2: De term therapie nooit kunnen vatten, omdat alles wat onder therapie valt, dat zijn enorm veel dingen. En eigenlijk komt het er gewoon op neer dat je dingen gaat doen waar je zo van plezier in vindt. Dikwijls op bepaalde manieren en afgebouwd, zoals een spel. Maar ik denk dat de basis van de therapie erin ligt dat mensen hun tijd wijden om iets wat dat hun beter doet voelen. Niet per se plezier, maar een betere ziel breed.
1: Ja, absoluut. Ja. Ik volg nu EMDR-therapie.
2: Elektromagnetische resonantie.
1: Ik weet de afkorting niet meer. Maar dat is eigenlijk. Het is iets heel bijzonder. Het is zo. Dus je bespreekt van tevoren wel met de therapeut waar je het over wil hebben. Dus over, dat gaat natuurlijk soms over zaken uit je kindertijd die zo wel iets hebben. Je noemt het, kan het trauma noemen, maar je kan ook gewoon iets opleveren wat je later in je leven nog wel in de weg kan zitten.
2: Een trauma is in principe een wonde, hè? Dus.
1: Precies. Ja. Waar gewoon bepaalde patronen bij zitten die wat belemmerend kunnen zijn. Maar de therapie is eigenlijk dat je dat dan bespreekt. Maar zij, dus die therapeute, die doet ze de hele tijd haar vingers. Dus je ogen gaan de hele tijd op en neer.
2: Zoals bij een hypnose.
1: Ja, dat is het dus niet. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je die associatie hebt. En je vertelt daarover. En ze blijft vragen stellen. Ik weet niet meer precies. Maar ze stelt vragen. Dus je gaat wel terug naar bepaalde zaken. Maar ook wel hoe je het opnieuw zou kunnen aanpakken. En tegelijkertijd doe je de hele tijd die ogenbewegingen. En ja, dat levert dan op. Het is heel bizar. Maar dat levert dan op dat je die dat je het los kan gaan zien. Dus dat die wonde inderdaad, dat trauma wat erop zit, dat niet meer erg is. Het is iets wat wordt gepraktiseerd en wat ook wel een bewezen effect heeft. Dat zal te maken met de werking van je hersenen te maken hebben.
2: Oh ja, dus geassocieerde emoties uitwissen door de rem erover te plekken.
1: Ja, zoiets. Ja, of dat die zwaarte eraf gaat. Maar het is dus gewoon door die ogen heen en weer te doen. Dus ik weet nog niet, ik heb het nu 2 keer gedaan. Dus
2: en zou het anders zijn? Moesten je ogen niet over en weer doen?
1: Ja. Ik moet wel zeggen, ik weet niet of het bij mij iets gaat opleveren, maar ik vind het wel super ontspannend. Ik voel me altijd super ontspannen als ik daarna buiten kom. Ja, maar ik weet niet of het... Ik moet nog zien, het is nog te kort om te zien of het echt... Maar het schijnt wel dat bij mensen met ja, specifiek trauma, dat het wel... Het heeft wel al resultaten opgeleverd. Dus ik heb me niet verder onderzocht hoe het precies ontstaan is of zo. Maar ja, ik vind het wel, wel boeiend eigenlijk. Ja.
0: Ja, heel breed, hè. Nou, op een gegeven moment kan je zeggen van alles is therapie, maar het is een bepaalde vorm van zelf...
2: veel dingen die onder therapie vallen zijn volgens mij dingen die altijd bestaan hebben, maar die in ons huidige tijdperk als therapie benoemd worden.
0: Ja, klopt.
1: Ja, en is natuurlijk ook veel...
2: Misschien is carnaval ook een therapie.
1: Oh, zeker. Absoluut. Dat denk ik wel, ja. Even alles lossen op die paar dagen. Uiteraard, ik denk rituelen sowieso. Hè. Rituelen zijn heel therapeutisch. Hè.
2: Zoals bijvoorbeeld heel bewust stilstaan bij de seizoenen.
0: De herfst.
1: Maar ja, maar dan inderdaad wel een ritueeltje eraan plakken. Dat je dan met wat bladeren gaat gooien of zo. Weet ik
0: of een naald oppikt en die dan op een stuk zwarte...
1: Als dat voor jou een betekenis vinyl. Heeft, is het een ritueel?
0: Ja. Is het een ritueel, hè?
2: Ja. De zomer komt eraan, hè?
0: Ja.
1: Oei, ja, de langste, de kortste, wat is het? De langste dag, de kortste nacht.
2: De kortste nacht, de jingle is kwijt.
1: Oh ja.
2: dus even vermelden, hè. In de Stormkop op 19 juni is het de kortste nacht en de jingle is kwijt. Met het shamanenorkest, gegarandeerd therapeutische werking.
1: En hoe laat begint dat eigenlijk daar, in Stormkop?
2: Als ik me niet vergis, om 6 uur, 18 uur.
1: En, om 6 uur, oké. Okay.
0: En er is heel veel...
2: Van 6 tot 6, denk ik.
1: En wat is er te doen eigenlijk?
0: Hij heeft heel veel succes, hè, Jan. Daar, die Jan van daar.
2: Ja, ik ben er de vorige edities geweest en er komt altijd meer en meer volk en het wordt altijd plezanter en plezanter. Dus,
1: Dus je moet er zelfs op tijd bij zijn, want anders kan je er niet meer bij.
2: Jawel, er is buiten nog allemaal ruimte in.
0: Ja, maar nee, inderdaad. Toch maar beter snel.
1: Ik denk wel, toch snel. Hè? Voorverkoop, denk ik, wel belangrijk.
2: Het is de kortste nacht. Het is de bedoeling dat je heel de nacht doordoet. Dus je moet ook niet te laat komen tijdens de helft van de nacht gemist. Hè?
0: En t-shirts en merchandising te koop. Ja. Los van onze plan.
2: En dat is ook zo ongeveer het moment dat de zomer begint. Hè? Ja. Ook heel belangrijk.
1: Heel

0: De zomer van Vivaldi.
1: Dat hebben we dan ook weer gehad, de zomer. Die is al voorbij voor u begonnen is.
0: Ja, dat is deel van een veel grotere concertenserie. Die is in heel zijn geheel echt al bij elkaar. Ja.
1: Meer dan de vier seizoenen?
0: Ja. Vier seizoenen is onderdeel van Il Boa, die Cimintiero. Ik zit even kwijt. Mm-hmm. Stond hier opnieuw.
1: En het blijft nog gezellig door... Het is een concert om in de stoel te gaan zitten en te luisteren naar het orkest gemaakt. Het is geen opera, geen dans,
0: Het is een concerto. Ja. Een concerto. Ja.
2: Wanneer is het geschreven? Ook alweer? Nou, kan jij dat zo oplepelen? Ja, dat denk ik dan. Hij weet dat direct.
0: Ja, maar ik heb wel info. Ik weet het niet van buiten. Okay. Ik dacht... 1600 en zoveel.
2: Toch wel echt oud.
0: Ja, barok, hè. Mm-hmm. Italiaanse barok.
2: Ja. En nog steeds heel populair.
1: Het is van 1723.
0: Ah, 1723.
2: 1723, ja, oké. Okay. Ja.
1: Onze Quattro Stagioni van Antonio.
0: Ah, oh, nee. Ja. Ja, juist.
2: Ik krijg wel zin in pizza ineens. Hoe zou dat nu komen?
1: Ja.
2: Wat gaan we nog de herfst en de winter ook... gaat dat nog lukken?
0: Oh, dat weet ik. Ik dacht eigenlijk van...
2: Maar jij dacht iets anders.
0: Iets totaal anders te spelen.
2: Ja, super.
0: Een prelude in fugue on BACH.
2: Oké.
1: Bachjes.
0: Van de Frans Liszt.
2: Aha.
1: Want BACH, dat was ook... Bach, die componeerde ook iets en die had dat dan op met zijn initialen van zijn naam, of de letters van zijn naam, heeft hij een compositie gemaakt, de BACH.
0: Sila Do Simon, denk ik. Mm-hmm. Zoiets.
1: Dat is misschien wel de beruchte hash die er is in Duits insluit.
0: Hashmol.
1: Hashmol. Ja, maar nee, dus Liszt. De listige Liszt.
0: Ja.
1: Met de grote pianohanden.
0: Ja, het is een meesterwerk. Het is op orgel, hè.
2: Ah, het is een...
0: op orgel.
2: Speelde hij zelf ook orgel, Liszt? Ja, sorry, ik stel allemaal vragen. Nee, je hebt helemaal niet voorbereid. Maar...
0: ik zit gewoon in een platenkast
2: gedoken. Ik denk dat jij gewoon geantwoord hebt op alles.
0: Ik heb een plat naar de andere opgezet en dan...
2: Oké, maar dat...
0: Ik denk het wel, eigenlijk. Ja, ik zit er eigenlijk vrij zeker van. Ik heb foto's gezien van Liszt achter het orgel.
2: Ja. Bij orgel heb je toch ook echt zo'n voetenwerk met die stokken en zo?
0: Ja, ik heb drie klavieren eigenlijk.
2: Dat is ook waar. Zo. Je zit zo.
0: Ja, en dan kun je allerlei registers trekken.
2: Ja.
0: Het is de oudste vorm van geluidssynthese. Dus de orgel staat ook op het trompet. En dat zijn eigenlijk allemaal lode pijpen. En dan die worden benoemd in hun lengte: 32 voet, 16 voet, 8 voet, 4 voet, 2 voet. Dat zijn telkens een dubbele lengte is een octaaf. En 32 voet is echt diep.
2: Oh, wauw.
0: 64 voet, dan denk ik dat je de vloer gewoon voelt trillen en dat je niks hoort.
1: Dan valt de toren van de kerk.
0: Ja. En dan door al die registers te combineren, kun je verschillende timbers maken. En dan kun je de timbers maken die...
2: Zit je dan... Wat moet ik mij voorstellen als je aan zo'n ding trekt, of op die voetpedalen, zet je dan iets open? Of sluit je dan iets? Of...
0: Ja, dat is eigenlijk zo'n systeem dat lucht blaast door pijpen.
2: Mm-hmm.
0: En eigenlijk zet je kleppen open en dicht...
2: Ja.
0: Waardoor je kiest door welke pijpen dat ik ga. Hè.
2: En gaan die, kunnen ze ook soms half dicht gaan? Of niet? Ja, weer een vraag waar je misschien geen antwoord
0: hebt. Dat weet ik niet. Ik wil eigenlijk wel eens op een orgel spelen, maar het is nog niet gelukt.
2: Ah.
1: Okay. De lucht werd vroeger ook manueel door jongetjes in de kerk gedaan. Hè. Die moesten in een soort rat rondlopen en dat produceerde de luchtdruk. Hè.
2: Dat meen je niet.
0: Ah, ja. Zo'n rattenmolen. Ja. Dat is een van de methodes.
2: Ja.
0: Rattenmolens, blaasbalgen, fietsen... en dan kwamen de motoren. In het begin was het ook heel plezant, want de motoren die werden dan zo ook binnengezet.
2: Oké, daar moet natuurlijk constant lucht door geblazen worden. Daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan.
1: Kan je je voorstellen, zo'n pijp wat hij zegt van 36 voet, wat een enorme luchtverplaatsing moet zijn om daar klank aan te krijgen. Ja. Dat is hallucinant.
2: Het is wel goed verzonnen eigenlijk. Ja. Hè?
0: En die namen van die voeten, dus op elektrische orgels komen die nog altijd voor, is nog altijd in voeten. En ook sommige synthesizers, bijvoorbeeld Moog, gebruiken ook nog altijd voor de standaard van de octave de voeten.
1: Ach, god. Tof. Ja, ik heb het heel eventjes heel klein opgezocht. Liszt componeerde en bewerkte spectaculaire voor het orgel. En hij was met name geïnspireerd door de bouw van het monumentale Ladegastorgel in de Dom van Merseburg. Mm. En Liszt is van 1811-1886, dus ergens, ja...
0: Dit stuk is gecomponeerd in de periode 1850 tot 1865. Dus hij heeft er echt wel zijn best voor gedaan.
1: Ja, ja, ja.
0: 15
1: ja.
0: jaar.
1: Dus het was Franz Liszt, de Orgelman.
0: Ja, gespeeld door Fernando Germani op het orgel van de Selby Abbey in Yorkshire.
1: Oh, in Engeland, ja.
0: Ja, UK. Ja, het is his master's voice. Mm-hmm.

0: Ja, ja. Nou, orgeltherapie.
1: Kan die orgelmuziek af?
0: Ja, ik heb wel een therapie. Hè. Ik heb een therapie verzonnen. Ja.
2: Je zei tegen Jan, zoek jij maar de therapeutische muziek.
1: Ik ga donderdag weer naar mijn EMDR.
0: Ah, is EMDR?
1: Ja, zo heet dat.
0: Electromagnetic Dissonant Resonance.
1: Ja. Ja, ik ga eens zoeken waar dat een afkorting van is.
3: Ja, nee, heerlijk. En ook, zoals het hoort,

0: see freaks, listen to the freak show.
1: Half negen geweest, tijd voor Freak Scene, tijd voor Water Damage. U hoort uit Instruments, een release van vorig jaar mei, hoort u de track Real 28. Water Damage in het najaar terug in België en als ik mij niet vergis speelt ze in AB. Dit is Water Damage, Instruments. Real 28, welkom bij Freak Scene.

U hoorde achter en volgens Water Damage met Real 208 uit Instruments. Daarna Messages met Tambura komt uit After Before. En The Message, zo heet ze de track, die u als derde hoorde van Religious Knives, komt uit Smokescreen. Ignat speelt volgende week een uniek concert in Droppenhaus op de piano van Fred van Hoven. 14 juni is dat in Droppenhaus. Ter gelegenheid van het eenjarig bestaan daarvan. Tussen 2 en 10 uur 's avonds. Ignat speelt in de namiddag. Dubbel concert wordt dat met Gwen St. Rose. Twee groepen of twee acts op het label By the Bluest of Seas. Ook een expo van het fotowerk van hun te zien zondag 14 juni. Dit is Ignaz uit de release op dat label I Don't Know. Hoort u de track On a Different Scale.

Where are they hiding? Where are they

van Ignaz met On a Different Scale uit I Don't Know ging het naar Cabaret Voltaire, Makes My Mouth Go Funny en Yashar. Hoorde u achterin volgens Cabaret Voltaire speelt nu vrijdag een concert in AB, uitverkocht als ik mij niet vergis, en Ignaz samen met Gwen St. Rose speelt op zondag 14 juni in Droppenhaus. Ignaz en Gwen St. Rose. Dit is Eline Koud uit LP 13 Pieces. Hoort u het openingsnummer? Eline Koud. Eline Koud 1.

Je track 1 en track 3 uit 13 Pieces van Eileen Kalt. Op woensdag 17 juni in de studio in Antwerpen en op 23 juni, dat is een dinsdag, in Pilaar in Brussel, speelt de Separatist Party van Mike Reed featuring Ben Lamar Gay, Bitchin Bagas en Marvin Tate. Twee Belgische concerten om naar uit te kijken. Nieuw materiaal verschijnt pas in oktober. Maar dit is Mike Reed en de Separatist Party uit het titeloze debuut LP.

up. Send me out. Show me out. Blow me up.

U hoorde Your Soul van Mike Read en The Separatist Party. Gevolgd door Skylarking in de versie van Pidgin Bagas, origineel van Horace Andy. En de rij van drie werd afgesloten opnieuw door Mike Read en The Separatist Party met Rashaan in de Serengeti. The Separatist Party is Mike Read dus met Pidgin Bagas, Marvin Tate en Ben Lamar Gay op woensdag 17 juni spelen ze in de studio en op dinsdag 23 juli spelen ze in Pilar in Brussel. Mike Read en de Separatist Party. Nog meer concertnieuws op donderdag 11 juni in de Nor. Kan u naar trio van Sakina Abdou, Marta Warelis en Thomas Goubin in een dubbelbil met Evan Parker en Bill Nees. Sakina Abdou bracht dit voorjaar een LP uit op Dropadisc samen met Kobe van Kouwenbergen op gitaar en Mariam Redzai op draaitafels. U hoort twee tracks eruit, of althans een en een halve track. Takver en Occupations of Uninhabited Space. 1984 uit de Forward Process.

0: What should I be wearing?
1: All I've got to my credit.

Zoom in on the... Oh, baby, I'm doing it. Oh, I'm sorry.

0: Als je hebt gekozen, alle winter wil je komen met een Nike. Ik kan vijf, zeg je moeder, ik wil ook een Nike. Je moet zeggen, ga rat op jongen, ik heb geen geld voor een Nike. Deze jongen moet zelf gaan kijken hoe het kan mee een Nike.
1: Maar je hoeft toch geen Nike te hebben?
0: Nee, maar die leven gaat zo. Maar waarom draag jij een jas eigenlijk, spijkerjas? Waarom kom ik in plastic jas of zo? Je loopt toch met die monopie. Waarom blijf je met die moderne apparaten naar voren gaan? Waarom blijf je met die enige wel roepen? Huh? Je loopt toch met die monopie. Is dat toch simpel? Oh nee, oh nee, oh nee.

zelf gevonden.

later. Maar ik heb niet wat zijn visies op de wereld. En ik heb me altijd tegen alles van die shit afgezet. En ik ben meer een soort van gaan zoeken binnenin mezelf naar wat ik belangrijk vind als persoon, zeg maar, als human being. Ook in de vorm van community. Ik heb veel meer een soort van zo na gaan denken.

Nee, man. Gewoon mezelf zijn en alle gewoon zijn. In elke cirkel. Maar niet dat ik niet ben. Waarom zou ik iets blijven doen dat heel moeilijk gaat en heel zoek gaat? Als if that's not me. Zeg maar. Dat komt uit mijn hart. Ik ben het goed zelf zal moeten voordoen dat ik niet ben. En daar 100% achter de dan dit zijn mensen aan het doen. Ik ben het op een bepaalde punt en dan ga je het op. Ik denk dat dat mijn

zien de killere bergen in wonderbaarlijke talen. En smit benieuwd tongen de diepere gronden. Zonder ooit vallen op monden zonde. Mijn broeders opstijgen of met z'n allen ten onder. Etiketjes van kleding poppen, de sandal, bata sokken. Denken de season als papa Fiji O.D. met de nagedruk. Is het raar gelukt of is het raar mislukt? Denken de season als papa Fiji O.D. met de nagedruk. Is het raar gelukt of is het raar mislukt?

oude buddies oprapen. Toch moet ik weer vroeg opstaan. Blaas als orkaan, de stoppen doorslaan. Dus kijk me niet zo dom aan. Naar de top gaan we buddies oprapen. Laat slapen, stik in het gapen. Studio dagen langer, dat cheat ze haren kan me doormappen. Of tikken beats in als ramen. En wie is die dame? Nu is het mijn dame. Mijn bloem geeft de water het seizoen. Het was best waterig, had de vlot wel op boot. Zee zal dat snot in mijn noos. Golf je dat splashed in mijn close. Wet eet geen pussy met place. Met place, taste, dat is iets dat ik eet naast beats. De fooi is heet,

0: Verlièvre d'Isabelle.
1: Passerelle, grand gagnage.

0: Jimmy.
1: Kak. Muziek van Henri Pousseur. Trois visages de Liège. L'air et l'eau, voix de la ville en Forge, uiteraard Forge de Clabecq. De muziek werd gecomponeerd in 1961 met de bedoeling om het lichtspel op het congrespaleis van Luik te begeleiden. Het noemde Forms and Lights en het werd gemaakt door Nicolas Schoeffer. Maar het werk van Henri Pousseur werd bijna onmiddellijk verwijderd door de stedelijke autoriteiten, omdat zij vonden dat dat niet kon. De muziek was te wild en ze moest vervangen worden door rustigere muziek. 1961. Wij sluiten ook rustig af met het gezelschap Polyphonie, onder leiding van Stephen Layton, met Christopher Bowers Broadband op het orgel. Een nummer van Arvo Pärt. My Heart is in the Highlands. Tot een volgende keer.

0: Hallo, hallo, hallo. Dit zijn de wolkenbreers op Radio Centraal 106.7. Je kunt ons ook op internet volgen. We zitten hier maandag. Het is de 8e juni 2026. Yes. En ik hoor u al, dus de micro werkt. Die micro werkt dus duidelijk.
1: Kei goed. Hallo. Hallo Antwerpen. Mag ik roepen? Of vinden de luisteraars dat niet zo leuk?
0: Ik zal het proberen u uit het rood te houden.
1: Oké, ik zal een afstand nemen van de microfoon. Nee, hallo Antwerpen.
0: Ik zal gewoon de micro hier, het knopje een beetje dempen, dus doe het maar.
1: Hallo Antwerpen. Hallo luisteraars. Kan iedereen mij goed horen?
0: Ik kan u in ieder geval goed horen.
1: Ah, voilà, kijk. Dat is al heel belangrijk. Leo, dank je om ons uit te nodigen bij Wolkenbreiers.
0: Graag gedaan. Dus niet de eerste keer dat je hier zit, denk ik?
1: Nee, de laatste keer was 15 jaar geleden, klopt. Ik zit hier praktisch elke dag. ja, maar dank u voor ons opnieuw uit te nodigen, want er is een heel speciale dag die er snel aankomt. Dus op 20 juni hebben wij een open deurdag op het opvang in het opvangcentrum te Linkeroever bij het Rode Kruis, waar ik werk. Ik zal mezelf misschien eerst even voorstellen. Ik ben Donia Shahali, integratiemedewerker bij het Rode Kruis opvangcentrum te Linkeroever. En op 20 juni organiseren wij onze open deurdag. We starten om 2 uur en het zal doorlopen tot 9 uur. Het is volkomen gratis en het is eigenlijk een ultieme kans

0: zijn. En kort een woordje uitleg geven over hoe zij binnen hun werking asielzoekers, verzoekers internationale bescherming eigenlijk, dat is de betere benaming, hoe zij hen helpen om hun weg, hun plekje te vinden in de samenleving. Dus dat is een van de zaken die wij aanbieden op deze Open Deurdag. Maar er zal ook heel veel muziek gespeeld worden. Dus we hebben verschillende artiesten uitgenodigd, zowel Antwerpse artiesten startende als net iets gekendere artiesten, waaronder, ik ga even mijn programmaatje erbij halen, dat ik helemaal mee ben, maar we zullen bijvoorbeeld eindigen, ik begin altijd bij het einde en dan ga ik verder naar het begin, maar we zullen eindigen met Wouter Hoed, als ik mij niet vergis, van Disco Bar aan Moeder. Die zal heel de dag afsluiten, dus het zal sowieso geëindigd worden, eindigen met een heel mooi feest. Maar ook Jacoba Clara zal op het podium spelen. Zij is een startende kleinkunstenares uit Antwerpen die net afgestudeerd is op het conservatorium. En een nieuw album heeft uitgebracht en dat bij ons enkele nummers zal brengen. Ook afwisselend zullen er bewoners uit het opvangcentrum zelf een streepje muziek brengen uit het thuisland van waar ze komen. Dus een beetje meer traditionele muziek. Dat zal ook plaatsvinden op het podium. We zullen ook Stef Camille Kellens uitnodigen op het podium. Dus er zal heel veel wil zijn voor al die graag naar goede muziek luistert. Even kijken, wat hebben we nog allemaal op de planning? Het is een hele drukke dag, een heel drukke dag. Dan zullen we ook nog twee rondleidingen organiseren, zowel voor jong als voor oud. Dus één rondleiding is eerder gericht naar naar de jongeren, naar de kinderen, om zelf te bedenken hoe zij een groot feest zouden organiseren in het opvangcentrum. En ook een rondleiding georganiseerd voor de volwassenen, om een kijkje te nemen binnenin het centrum. Ik ben vergeten Splinter te vermelden, die ook komt spelen op het podium om 5:00. Dus het wordt echt een heel rijk gamma aan muziek, rondleidingen, panelgesprek. En ook de kinderen krijgen... Dus het is echt een familiefeest ook. Dus ook voor de jongeren is er veel animo voorzien. Van minigames tot een bouwhoek. Een peuterhoek voor de allerjongste. Een Eritrese koffiehoek voor de volwassenen is er ook. Ik blijf het maar opzommen. Het wordt echt een enorme, enorme grote feestelijke dag. Dus ik ben heel blij dat ik hier de tijd krijg om dit wat in de verf te zetten, zodat er zeker ook genoeg mensen komen. En onze Open Deurdag. Had jij nog vragen, Leo?
1: Wie heeft het programma samengesteld?
0: Wie heeft het programma niet samengesteld? Dat is eigenlijk de vraag. We hebben dus de laatste paar maanden hebben wij echt als een volledig team onze hoofden bij elkaar gezet. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid gekregen, zal ik zo zeggen, over de dag. En dan hebben we meerdere begeleiders die elk een toevoeging hebben gedaan voor die dag zelf. Dus we hebben begeleiders... Ja, het is eigenlijk een beetje een mix van het hele team geweest die toevoegingen heeft geboden aan de dag zelf.
1: En uit wie bestaat dit team?
0: Wij zijn een team, een dertigtal medewerkers werken momenteel in het opvangcentrum, waaronder ons administratief team, ons logistiek team. Shout-out to ons administratief en logistiek team. Zonder hen zou het centrum gewoon niet kunnen draaien. Dan hebben we ook nog een twintigtal begeleiders in dienst. En zij richten zich op verschillende deeltaken binnenin het centrum. En het centrum, dus die deeltaken, die focussen zich ook op een verschillend aspect, een begeleidend aspect eigenlijk. Van zowel psychosociale begeleiding voor onze bewoners, tot medische begeleiding, tot procedurale begeleiding tijdens hun asielprocedure, tot integratiebegeleiding. En dat is wat ik en mijn collega Emzo opvolg. En zo vormen wij eigenlijk een volledig team dat binnenin de procedure voldoende begeleiding kan bieden aan de bewoners in het centrum.
1: En wat doet uw collega Emzo?
0: Emzo geeft mij heel goede tips over wat ik zeker niet mag vergeten te zeggen tijdens dit interview. Want wat ik zeker niet mag vergeten is dat 20 juni het eigenlijk ook de internationale Wereldvluchtelingendag is. Dus op internationaal

0: internationaal niveau wordt op 20 juni er aandacht gegeven aan het vluchtelingenthematiek. En dat is ook de reden waarom dat wij 20 juni hebben uitgekozen om onze open deurdag op te organiseren. Maar daarnaast is Emzo samen met mij integratiebegeleider. En ja, wat wij eigenlijk samen organiseren binnen in het centrum zijn voldoende activiteiten die ervoor zorgen dat het opvangcentrum geen geïsoleerde plek is die weinig voeling heeft met zijn buurt, met de stad Antwerpen. Dus wij organiseren eigenlijk meerdere activiteiten die die wisselwerking tussen de buurt en het opvangcentrum kan garanderen. Waaronder bijvoorbeeld een open deurdag, maar ook onze maandelijke volkskeukens in het bos of in Café Camion horen daarbij. Wisselwerkingen met kunstenaars in Antwerpen die graag iets nieuws willen uitproberen binnen het centrum. Dat is ook allemaal zeker mogelijk, zodat er genoeg kruisbestuiving is binnenin met de buurt eigenlijk waarin het centrum zich begeeft.
1: Het Rode Kruis waar jij over spreekt, dat is net naast het
0: FPC.
1: De vijver noemt hem.
0: Galgeweel.
1: Dat is net naast het Galgeweel.
0: Klopt,
1: hè?
0: Aan de fietserstunnel.
1: Want eigenlijk, ik dacht, toen ik in het begin zei, het Rode Kruis, dacht ik, joh, ergens diep op Linkeroever, maar eigenlijk is het gewoon naast het Galgeweel.
0: Het is helemaal niet zo ver. Je bent er eigenlijk redelijk snel. Misschien iets minder snel, nu dat de metro toch een paar maanden out of business is, van Groenplaats richting de Linkeroever. Maar dan nog is de P5-bus heel veel klappen aan het opvangen. Of maak het toch makkelijker bereikbaar, Linkeroever.
1: En hoe lang werk jij er al?
0: Ik zit nu bijna aan mijn vierde jaar.
1: En wat zijn uw ervaringen?
0: Oh, wauw. Goeie vraag. Goed, hè, Leo. Heel goed, hè. Wel even positief. Ik ken het alleen. Het woord dat bij mij naar boven komt, is gewoon rijk. Het is een rijke periode geweest. En rijk wil zeggen heel rijk, heel gevuld, heel het centrum. Binnenin het centrum wonen er meer dan 30 verschillende nationaliteiten. Er zijn heel veel verschillende profielen. Dus ja, je komt in aanraking met heel veel mensen, met verhalen. Dus dat maakt het een hele rijke, leerzame periode. En ik zie het ook als een enorme kans om bij deze open deurdag mensen echt uit te nodigen om het ook voor hun eigen ogen te zien, om in dialoog te treden met ons, met de bewoners, met anderen, om zo ja, iets meer bij te kunnen leren, nieuwe mensen te leren kennen, hun perspectief misschien wat te verbreden of te vergroten. Zo zou ik het eigenlijk benoemen, die 3,5 jaar. Heel rijk.
1: Maar je bent zelf ook actief als kunstenares?
0: Ja, ik heb mijn creatief verleden gehad, ik zal het zo zeggen. Mijn wilde jaren van creativiteit hebben daar inderdaad in gezeten. Ik heb zelf een tijdje op het conservatorium gestudeerd. En dan nog als actrice ook actief geweest nadien. En ook zelf eens een band opgestart en ook met mijn band wat muziek gebracht. Dus creativiteit zit er voor mij wel in. Ik vind en ik probeer ook in het centrum creativiteit en verschillende mogelijkheden tot creativiteit binnenin het centrum tot aan onze bewoners te krijgen. Omdat naar mijn eigen ervaring is creativiteit super empowerend. Opent dat heel veel deuren om uzelf te tonen, maar ook uw verhaal verteld te krijgen, om ook het wat speels en leuk en licht te houden. Maar ook evengoed biedt het ruimte om zwaarte te delen met anderen. Dus ik ben altijd, ik zou eeuwig en altijd een voorstander zijn van creativiteit. En ik sta ook altijd open, Emzo en ik, wij staan altijd open voor samenwerkingen met creatieven, met kunstenaars, met open geesten, met mensen die graag met ons en met de bewoners iets nieuw willen bedenken. Om die verbinding aan de hand van creativiteit, maar ook gewoon dialoog te kunnen vrijwaren.
1: En als je je eigen muziekgroep hebt opgericht, wat soort muziek moet je mij daarmee voorstellen?
0: Folk. Ik heb kleinkunst gestudeerd, dus het was sowieso verhaalvertellerij. Ik ben altijd... Hou het authentiek, hou het dicht bij jezelf en vertel je eigen verhaal. Dat vind ik altijd heel fijn om naar te luisteren, maar ook heel fijn om over te schrijven en te delen. Omdat er gewoon zoveel verhalen zijn, maar zoveel interessante verhalen. En het, hoe dichter bij jezelf, hoe universeler het wordt. Dus dat vind ik... Dus ik probeer dat ook in mijn teksten te leggen, maar dat dat gelukt is... De band bestaat niet meer, dus ik denk dat daar het antwoord wel ligt.
1: Je hebt die band opgegeten.
0: Alsjeblieft?
1: Je hebt die band opgegeten.
0: Ik had heel veel honger, Leo. Het was een hele magere zomer en die hebben het niet overleefd, jammer genoeg.
1: En je was er straks ook aan het vertellen dat je mensen zocht om artistiek actief te zijn in je centrum.
0: Ja. Om maar een voorbeeld te geven, wij hebben een theatermaker genaamd Alexander de Mare. Die heeft net in de laatste paar maanden heeft hij theaterworkshops aangeboden aan onze bewoners. Nadien heeft hij aan diegenen die nog interesse hadden, repetitiemomenten aangeboden om samen aan een voorstelling te werken. En die voorstelling is gisteren voor de eerste keer in het bos in première gegaan. Prachtige voorstelling, superpakkend, een prachtige manier om de verhalen van onze bewoners en de deelnemende bewoners eigenlijk te horen. Dus wij zijn eigenlijk nu volkomen nog op zoek naar theaterhuizen, geïnteresseerde locaties, plekken waar wij die voorstellingen nog zouden kunnen programmeren en plaatsen. Dus als u dit hoort en u kent een ultieme plek voor de voorstelling van Alexander en van onze bewoners op podium te brengen, dan mag u altijd contact met ons opnemen. Hoe neemt u contact met ons op? Dat is een heel goede vraag, Leo.
1: Dank u.
0: Dat is via... dat kan via ons e-mailadres. Dat is integratie.oclinkeroever@rodekruis.be. Dus ik herhaal integratie.oclinkeroever@rodekruis.be. En ik ben Donia, of Emzo, mijn collega, die leest die ook gegarandeerd. Dus dan...
1: Maar je hebt in Burgerhout heten. Heb je zo'n soort gezelschap dat ik direct zou denken, die zouden wel kunnen geïnteresseerd zijn. Maar ik zei, kan die aan een naam komen? Zelfs wel.
0: Je hebt wel wat interessante werkingen, inderdaad. En we gaan ook eens bij Tutti Fratelli aankloppen. In de hoop dat die misschien ruimte hebben. Maar, of Fameus, Zaal Circus. Dara Sheikh van Arenberg, die invite ook soms creatievelingen.
1: Aan de Mombasa, daar een districthuis in Burgerhout, heb je Erik Nijs, die heeft ook zijn eigen zaaltje.
0: Hmm.
1: Hoe heet dat? Madame Fortuna?
0: Ah, klopt, ja.
1: Madame Fortuna, dat is zoiets dat mij direct binnenvalt.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Fameus Kop. Ja.
0: Maar Kop, bestaat dat nog? Ik heb nog gewerkt bij Kop en ik werk er niet meer.
1: Je hebt ook zo'n soort organisatie die in de kelder van de kerk aan Stuivenberg jazzconcerten organiseren.
0: Ah, ja.
1: Fundamental noemen die, denk ik.
0: Ah, ja.
1: Fundamental.
0: Ja.
1: En de gast die daarmee de kerk trekt, dat is Werner Soors, dat is een collega van de radio.
0: Mm-hmm.
1: Die organiseert vooral jazzconcerten,
0: mm-hmm.
1: zoals vrijdag in het oude badhuis.
0: Lucia. Ja, klopt. Maar als je dus zelf een kunstenaar bent en je hoort dit en je denkt van ik heb eigenlijk wel een creatief idee of ik heb iets dat ik graag zou willen uitwerken, dan mag je echt altijd contact met ons opnemen. Wij staan altijd open voor samenwerkingen. Dus laat dit het teken zijn. Stap naar uw laptop, open je e-mailadres en schrijf die e-mail naar integratie.oclinkeroever@rodekruis.be.
1: Ik denk als je nu gewoon zo van het flyertjes mokt en je hangt die in het werkhuis en in het bos en in het alternatieve café's, Bar Paniek en weet ik veel, dat je eigenlijk veel mensen gaat hebben die graag iets willen komen doen, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: Rij, dat is zo mijn eerste... Dat zou ik zelf doen, moest ik in uw plaats zijn om daar...
0: Ja, dat is waar, om het wat verspreid te krijgen, die boodschap, dat is zo. We hebben bijvoorbeeld ook in onze in het restaurant, in het opvangcentrum, een hele mooie mural gemaakt door Juliane Nol, die 3 jaar terug samen met de bewoners aan tafel heeft gezeten om te bedenken van hoe kunnen wij een mooie mural bedenken die we kunnen uitschilderen op de muur in het restaurant. En die staat er nog steeds. En dat is echt een heel mooie aanwinst en toevoeging aan het centrum. Dus het kan ook iets heel uniek, heel klein, maar toch betekenisvol zijn.
1: En hebben jullie ook af en toe een beetje sponsoring of niet? Of?
0: Wij vragen met specifieke projecten, kunnen wij subsidies aanvragen? En wij krijgen ook budgetten vanuit het Rode Kruis, vanuit Ferrazeel ook, voor bepaalde activiteiten en projecten. Ja.
1: Ik zal maar een muziekje spelen, zeker even.
0: Zet anders een muziekje op. Ah, wel, ja.
1: Ik zal mijn best doen om niet te hard technisch in de kluns te gaan.
0: Go for it, Leo. Maar niet vergeten iedereen, 20 juni, Beatrijslaan 100, open deurdag van het Rode Kruis, het opvangcentrum Linkeroever. Jullie zijn van harte welkom en hopelijk zien we jullie daar.
1: Het is ook een zaterdag, hè?
0: Zaterdag, inderdaad, ja. Yes.

Thank you.

Centraal 106.9.

0: En laten we hopen dat we wat beter weer hebben, zeg.
1: Deze is echt wel mijn kloot.
0: Dat is misschien nog wel een leuke.

En dan zijn we nu wel klaar voor na de nachtshift. Het is weer vrijdag 12 juni 2027. En vanuit de droge studio 106.7 Radio Centraal uitkijkend op de heen en weer deinende lindebomen. En het grijs van de stad. Het grijs van het Schild. Het grijs van de hemel. Het grijs van de asfalt. Het grijs van de huizen. Het grijs van de mensen. Het grijs van de heersen. Nog tot 8 uur. Nog tot het ontbijt met Deb zit hier. Techniek-Jan met de nachtshift. En hopelijk duikt onze gast hier droog binnen. Anders, zal ik het alleen moeten doen. Wees wel ingetuned op de Radio Centraal. Blijf nog gerust in jullie nest liggen, want het is precies toch niet de moeite om eruit te komen als het niet moet. Draai de nog even om. Fine-tuned, de tuner.

Goedemorgen, vroege vogels. Dit is na de nachtshift de technici aan het werk. Deze heel grijze 12 juni 2026. Ik hoop dat mijn gast er nog doorkomt. Het is ondertussen iets na 7. Ik wacht nog even af. Want eigenlijk heb ik het programma zo'n beetje rond hem en zijn informatie opgebouwd. Maar als dat niet lukt, dan doen we wel iets anders hoor. Maar laat ons nog even wachten. Goedemorgen. Hopelijk hebben we volgende week vrijdag tijdens de kortste nacht wat beter weer. Dan kunnen we met z'n allen nog meer genieten van die prachtplek die de droogdokken zitten nu reeds is. En daar zal het allemaal te doen zijn volgende week vrijdag tijdens die kortste nacht vanuit Stormkop uitgezonden en live mee te maken. Want u bent natuurlijk ook van harte uitgenodigd om te participeren, om mee te doen of aanwezig te zijn en van de visual

Ik ben Oosterweel daar straks weer gepasseerd om tot in de studio te geraken. En dat einde is nog niet in zicht, 2030, et cetera.

0: Dat weten we nog niet. Er zijn nog veel, veel mogelijkheden, maar weinig geld. Viaduct van Wilraak. Oh. Begin ik net aan een ander onderwerp. Maar, oké. Okay. Bon, de gast is toch nat aangekomen. Het druipt van zijn voorhoofd. Maar, we hadden het over de A12 en de N177. En ja, binnen afzienbare tijd zei ik wel, dit was de eerste dialoogmarkt, zoals dat heet, van 9 juni 2026 in Wilraak was dat. Het was een van de 9 punten van die A12 die aangepakt worden of zullen worden. Maar dit was wel de meest, of dit wordt wel de meest intense van die 9 punten, omdat het nu eenmaal over die brug gaat en die dubbeling met regionale gewestwegen. Het loopt allemaal nogal door elkaar. En zoals u weet is dit er ook nog heel wat nijverheid vlak naast. Eerste dialoogmarkt waar men meteen wist te vertellen dat er nog veel zullen volgen. Die ideeën worden meegenomen. De suggesties zijn allemaal welkom. Maar dit zou maar de eerste stap zijn in een onderzoek en afwikkeling of voorwikkeling die 10 tot 15 jaar kan duren. Naar gelang de politieke, de beleidsbeslissingen natuurlijk die daar omtrent zullen, die knopen die moeten doorgehakt worden en ja, zij zijn het nou verantwoordelijk voor en wie weet binnen 10 tot 15 jaar, laten we hopen dat een ander bestuur is, iets socialer, smakelijk en een goede morgen. Dit was de eerste dialoogmarkt waar men focuste op vervuiling, leefomgeving. Openbaar vervoer zat er ook bij. Natuurlijk werd er ook aandacht aan KMO gegeven enzovoort, enzovoort. En daar kon je dus je suggesties kwijt. Ik heb dat boekje meegenomen. Ik kreeg er maar eentje, dus ik heb het voor mezelf gehouden. En er zullen er nog wel heel wat van komen. Ik sloeg wel achterover toen ik 10 tot 15 jaar hoorde. Maar het is natuurlijk wel een zeer complex iets. En toch wel zeer omvattend, want je denkt van, ah, dat is maar een stukje en dat ligt buiten Antwerpen, maar nee, Antwerpen reikt. Als u daar gaat fietsen, per meke, dat wordt daar de zoveelste groot warenhuis dat er komt, het zoveelste kantorencomplex dat er bovenop gezet wordt, de zoveelste appartementen die daar bijgezet worden, de nood is hoog blijkbaar, met een ondergrondse parking. Ik rij regelmatig voorbij de put, ik word haast duizelig als ik recht naar beneden kijk en het is een vrij kleine site. Ik denk dat ik kan, mocht ik beneden staan, dan claustrofobisch. Zo. Maar tot zover, mocht je er in de buurt wonen, of ik zei net van het is Antwerpen omvattend eigenlijk. Dit bepaalt heel, heel veel voor Antwerpen zelf en voor die leefomgeving. Er valt nog heel wat te beslissen. Maar onze gast is aangekomen, dus die laten we rustig acclimatiseren. Hij heeft de mond nog vol. Dankjewel. Merci. Maar dan zal ik misschien al beginnen met een gepaste cd. Ik zal deze eruit gooien. Er zijn uiteindelijk 2 platen, 2 cd's en dan nog eens opnameapparatuur, 5 schuiven vogels en omgevingsgeluiden.
1: Tropische vogels.
0: Krokus?
2: Tropische vogels?
0: Tropische vogels. Nee, eigenlijk Duitse vogels. Dat was Garden Birds.
2: Oké. Okay.
0: En wat er nu nog op staat is.
2: Ja.
0: Ja?
2: Mm-hmm.
0: Ja. Heel. Heel wat lokale vogels.
2: Maar ik lees hier op een, de hoes van een cd, tropische vogels,

0: Misschien past dat bij het volgende onderwerp.
1: Maar helaas is dat niet meer de cd. De cd past niet meer.
0: Of het wordt meneer Tsamani?
1: Wel, dat, je kan kiezen, want ik heb er hier toch wel een aantal. Nee, deze niet. Of...

0: opnames. Goeie akoestiek.
1: Deze ken ik niet.
0: Tja. Dat is vreemd. Ik zou denken dat ik die van jou... Ja. 2006? 20 jaar geleden?
1: Nou, ken ik niet.
0: En die, deze is ook 2006.
1: 5.
0: Nou, 2005, oh, meer dan 20 jaar geleden.
2: Ja. Dat is misschien de Big Bang.
0: Nee, dat is ophoeteren.

为了什么？为了你付出。我给你，我给你。

0: Dat is hoofdman Alvaro Tucano, die zeer uitzonderlijk voor de tweede keer buiten zijn woongebied is getreden. Het woongebied, Jan, dat heb je zelf ook kunnen zien. Dan zitten we aan de Valpes-regio in het punt waar Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru en Brazilië samenkomen. Ja. Dus Noordwest-Brazilië of Zuidoost-Colombia. Rio Negro is de grootste rivier die daar vloeit. En hij is van de Tucano-stam. Hij was, hoewel hij zeer teruggetrokken leefde, naar, het is 4 dagen reizen doorheen de jungle naar het dichtstbijzijnde dorpje, is hij dus naar Europa gekomen. Voor de tweede keer is, nog maar, is hij buiten zijn oorspronkelijk woongebied getreden. De eerste keer was in 1980. En dit was dus de tweede keer. Heeft Denemarken en Amsterdam aangedaan. In Amsterdam was hij op de ICPR-conferentie. En wel om een trieste zaak, slaakt een noodkreet naar iedereen die kan helpen. Liefst mensen met grote portemonnees. Om dus de jungle waar hij wonen op te kopen, zodat zij daar kunnen blijven wonen. Want die wordt in rap tempo ingepalmd en
1: geëxploiteerd.
0: Ja, wat wil dat zeggen, Jan? Geëxploiteerd.
1: Ik moet denken aan de fototentoonstelling.
0: Neergehaald, verbrand. En dan wel wordt daar een tammetje gezet of daar wordt goud gedolven met de bijhorende afvalproducten. Of daar wordt soja geteeld of daar worden koeien gezet. Maar de Tucano kunnen daar niet meer leven, dat is wel duidelijk. Zeer zeldzaam dus om deze man aan het werk te horen. Hij stamt van een schier oneindige of onafzienbare lijn van hoofdmannen, shamanen. Dat is dus ook een politieke functie. Zijn overgrootvader heeft het eerste kopje kapi, want zo noemen ze het, geschonken aan Richard Spruce, de 19e eeuwse botanist. En het grote voorbeeld voor Richard Evans Schultz. En het is dus ook, het zijn dus ook de Tucano die de naam hebben gegeven aan de Latijnse naam van de Banisteriopsis, kapi. Want zij zeggen kapi tegen de Yahe ayahuasca. En iedereen kent Richard Spruce, maar niemand kent Ikito, was de naam van zijn overgrootvader. Dat was in 1851 en dat is, voor zover we weten, de eerste westerse wetenschapper die de kapi gedronken heeft. En daarmee moeten we afsluiten, denk ik, Jan.
1: Ja, nog 30 seconden.
0: Ja, ik heb hier mijn boeken over de toekano meegenomen van Gerardo Reichel Dolmatov. Nog eens Gerardo Reichel Dolmatov, de illustere Colombiaans-Duitse wetenschapper. Met zijn zeer uitgebreid etnografisch onderzoek, etnobotanisch. Zo.
1: Tot een volgende na de nachtshift. Fijn ontbijten met Den. Bye bye.

Centrale 106.7 FM.

Beste luisteraars, goedemorgen. Dit is het programma De Ochtendjuweeltjes van Psycho Kuifje. Het is vroeg, dus ik hoop dat je er klaar voor bent. Bedankt aan Deborah en het programma Dip and Breakfast. En we beginnen dadelijk met de uitzending. Eigenlijk is de uitzending al begonnen. We beginnen op het gemakske.

Eerlijk gezegd was de bedoeling om, eigenlijk met wat rustige jazz te beginnen. Ik heb dat ook bij. Maar op een of andere manier zijn we niet eens bij Suicide aanbeland. Wat altijd goed is. We begonnen met Throwing Gristle, vervolgens Dirty Beaches, dat is een LP die ik denk 12 jaar geleden heb gekocht op een optreden hier in Ofterloon toen nog, of Trix, al in de kleine zaal. En dat is een LP met, ik weet niet, 10 of ik weet niet, 12 nummers. Maar er stond geen één slecht nummer op, er stonden alleen maar heel goede nummers op of fantastische nummers. Natuurlijk. Die Dirty Beaches, die mixt zo een sfeer van rockabilly met noise. Ja, en dan zijn we natuurlijk heel snel bij Suicide beland. Ik had dat wel, het was wel gepland dat ik dat zou spelen, want ik heb het ook bij, maar ik dacht eerder later op de avond. Hè. Allee, later op de voormiddag. Ik ben al wakker van 6 uur trouwens, dus ik ben best wel wakker. En gisteren ben ik met Dr. Benway naar de kat geweest. Maar omdat de bediening er zo vriendelijk is. En maar op tijd thuis, dus dat is goed. Hè. Dus op de achtergrond nog altijd Rocket USA van Suicide. En ik heb zoals elke vrijdag de tijd en de krant bij. En opnieuw op de eerste bladzijde in de tijd beursgang van SpaceX in cijfers. Hè. Op de eerste bladzijde en nog eens op het midden, in het midden zo 2 volledige bladzijden. Countdown naar SpaceX in 10. Essentiële cijfers, hè, dus de beursgang van Elon Musk's ruimtevaartprogramma. Die hebben het er elke dag over. Hè. Elke dag in de tijd 2 bladzijden daarover. Dat is blijkbaar de grootste beursgang in de geschiedenis. Je kunt het aandeel kopen nu 100 keer de waarde van de omzet. Dus de omzet is 100 euro. Dan betaal je het aandeel 10.000 euro. Want dat is 100 keer de waarde van de omgerekende omzet per aandeel. Dus dat wordt een grote test voor de beurzen wereldwijd. Mocht u dat interesseren. Nog meer beursnieuws. Jan Jambon, van de Belgische regering, de federale staat, had beslist om de bank Belfius, toen wel te denken aan Malfidus van Harry Potters, Belfius, om daar een stuk van te verkopen. En het eerste idee was, wat misschien logisch was, we verkopen dat dan gewoon op de beurs aan de kleine aandeelhouder, de kleine man, de goede huisvader. En toen werd er beslist dat ze dat niet gaan doen. Niet op de beurs, maar gewoon rechtstreeks een partner, een financiële partner betrekken die dan 20% van de aandelen koopt. Zou dat ongeveer 2 miljard aandelen, miljard euro zijn voor de staat. En nu zegt de tijd, ja, maar wie wil dat kopen, die 20% van Belfius? Rabobank, ING en CVC, dat zijn allemaal buitenlandse banken. Is dat wel verstandig van de Belgische staat om dat te doen? Omdat uiteindelijk de Belgische staat is die garant stelt als het misloopt. Dat is elke keer zo geweest. Hè. Al die banken die internationaal opereren, in 2009 en de bankencrisis, ja, als die moeten worden gered, dan lopen die naar de hoofdzetel, naar het land van de hoofdzetel, dus in dit geval België. Met de vraag, alsjeblieft, help ons. Dat stond er dus allemaal op de eerste bladzijde van de tijd. Voilà, dan moeten we dat niet meer lezen. Ik had het ook beter misschien niet gelezen. We gaan verder met opnieuw Dirty Beaches met Horses. Ik zeg, dat zijn LP, daar stond alleen maar goede nummers op. Ik heb hem al vanochtend beluisterd 2 keer en gisteren ook. En ook nu dan, tijdens de uitzending. Voilà.

regering, niet de Belgische, maar de Vlaamse staat, het Vlaams gewest, die gaan 120 miljoen pompen in Volvo Gent. En Vlaanderen gaat ook bieden op de terreinen van Van Ool in Lier, want die dus in een paar hectare en ze willen daar een industriegebied van blijven maken. En de Vlaamse overheid gaat ook investeren in, of gaat eigenlijk een chemiefabriek in Tessenderlo, Vinnova, gaan ze ook redden. Ik weet niet of dat allemaal zo verstandig is, omdat Volvo heeft een paar jaar geleden een gok genomen. En die gok was om volledig elektrisch te gaan en nogal... toch eerder zo in de richting van de Green Deal van de Europese Unie. Geen leer meer in de auto's en zo richting duurzaamheid, want dat was toen ook wat Ursula von der Leyen en haar acolyte, hoe heet hem dan weer, Felixke Timmermans uit Nederland. Daar zijn ze allemaal van afgestapt, maar Volvo zit nog wel met die plannen van vroeger. Met als gevolg dat Volvo nu een overcapaciteit heeft in zijn fabrieken in Europa. Er worden veel meer Volvo's geproduceerd dan er eigenlijk worden verkocht. En er komt nog een fabriek bij in Teplice in Oost-Slowakije. Waardoor dat... waar dat allemaal goedkoper is dan in Vlaanderen om te produceren. Waardoor dat... zo goed als zeker Volvo in Gent dicht zal gaan. Dat is heel erg. Dat is de realiteit. Dat is gebeurd met Opel in Antwerpen. En met Renault in Vilvoorde. En met Volkswagen in Vorst. En met Ford in Genk. Onder met Verhofstadt. Dat we er miljarden in al die fabrieken hebben gestoken van ons gemeenschapsgeld. En dat die autofabrikanten dat geld dankbaar hebben ontvangen. En dan daarna toch de boel hebben gesloten. Wat met Volvo Gent ook zal gebeuren natuurlijk. Maar natuurlijk, geen ene politieker durft te zeggen dat hem niks gaat doen of niks probeert te doen. Maar eigenlijk is dat helaas... een verloren zaak, hè? De industrie en ook de chemische industrie, helaas in Europa. Erg, hè? Heel erg.

Slavië nog bestond. Dan mochten deze groep, alleen de groep van daarnet, een beetje furoren op MTV. Dat was Psychomodo Pop. Dat waren er nog wel weer dat dan Kroaten uit Zagreb en geen Jugo's meer. Iedereen heeft het recht om zich te identificeren hoe hij of zij wil natuurlijk. Dus dat was dan ineens een Kroatische rock'n'roll groep. En Marcel van Tiltje had vroeger een programma op MTV en die was een fan van die gasten. Want die waren wel een beetje wakko. Maar Joegoslavië had wel altijd een heel sterke alternatieve scene in Belgrado en in Zagreb in Kroatië en in Ljubljana in Slovenië. En daar waren dus wat exponenten van, hè. Psychomodo Pop. Met het nummer Ramona, wat een cover is van de Ramones. Een groep die ik echt niet graag hoor, de Ramones. Ik heb nooit iets gehad met de Ramones. Dus dit is natuurlijk voor mij, hè, wat mij betreft, een beter dan het origineeltje. Beter dan het origineel. Nou ja, wat lees ik hier nog in de krant? Je weet, in het Brussels Justitiepaleis. Boven de Zavel is dat. Als je Brussel een beetje kent, je weet waar dat is. Daar zijn ze in 1985 begonnen met de renovatie van de gevel. We zijn in 2026. Die renovatie is nog altijd bezig. Die gaan pas geëindigd zijn in 2035, schatten ze. Dus dan zijn die 60 jaar bezig geweest met de renovatie van al die gevels. Ondertussen is de voorgevel klaar, die kunt bekijken, maar de andere gevels nog niet. Ik denk dat dat 10 keer zo lang is als dat een bouw van dat gigantisch justitiepaleis in Brussel heeft geduurd, de renovatie. En echt zo, ja, zo een Belgische grap, hè, op den duur moesten die stellingen worden gerestaureerd. Hè, die stellingen die er al stonden sinds 1925, die moesten ze dan restaureren. Ja. Op sommige momenten zitten ze dan gewoon sprakeloos, hè, nogthans. Enfin, ik ben echt aan het aftellen. Hoe lang nog? 9 uur 22. Echt, jong, nog 38 minuten. Precies 38 lange jaren van de herstellingen van Brussels Justitiepaleis. Er is trouwens zo'n urban... Ik weet niet of het een mythe is, maar het is gelinkt natuurlijk aan de Brusselse vrijmetselaar. Omdat ook de architect van het Justitiepaleis was, een logebroeder. Dat er vanuit het Brusselse Justitiepaleis een lift is naar beneden, met trappen en zo. En dan komt het recht in Brussel. En dat is zo een parallel universum in Brussel. Waar natuurlijk geheime handdrukken en bijzondere rituelen en ritualen. Rituelen en ritualen, want dat is niet hetzelfde. In het geheim plaatsvinden.

0: Avec amour, dégustez-les.
1: Een van de vele, vele nummers van Lely Miniana over longanis, over de bijzondere, pikante worst die ze in hun streek, dus dat is dan Perpignan, maken. Hè. Zijn Catalan, zijn ook Franse Catalanen. Of Catalaanse Fransen, of weet ik veel. Pff. Ik zeg het, iedereen moet zich maar identificeren met gelijk wat, hè. Dat hoort blijkbaar bij het mens zijn. Maar die hebben wel geweldige muziek. En die komen trouwens naar Shock, maar ik kom er niet naartoe. Ik heb ze al gezien trouwens in november. Geweldige groep. Dus het is wel een aanrader. Ik ga nooit naar Shock. Ik ga niet naar festivals op mijn leeftijd, jong. Kom. Zeg, oh, en al die mensen, jong. Nee. Op bladzijde 4 in de tijd. Nog iets interessants. Kort, hè. Het gewest Brussel stapt naar de rechter omdat de vliegroutes boven Zaventem zijn veranderd. Vroeger altijd in een nadeel van de Nederlandstaligen, hè, want die vliegtuigen die vlogen maar s'nachts over Vlaamse gebieden. Dan is dat een beetje aangepast. Vlaanderen is trouwens 20% eigenaar van Brussel, van Zaventem bedoel ik, van de luchthaven. En nu gaan de Brusselaars er tegen protocollen. Nochtans, de twee partijen die dat in gang steken zijn Vooruit en Les Engagés, die dan juist ook in de federale regering zitten. Dat is een beetje raar, hè. Dat is zo de ene klak tegenover de andere, norgelang. Bon. Wat er ook zo is dat dus onze premier De Wever is blijkbaar een van de populairste premiers van België sinds lange tijd, lees ik. Die heeft een kat en dat is een heel koddige beest. Ja, ik ben wel een beetje een kattenmens. Ik ben toch wel een kattenmens. En dus dat is een schattig beest. En dat beest wordt dus volop als marketingstunt gebruikt met succes. Dus slim van de N-VA. Onderaan de bladzijde staat er iets anders. Over Jordan Bardella, dat is de leider van het Franse Front National. Wat een staatsnationalistische partij is. En die gaat naar de volksnationalisten van het Vlaams Belang. Wat een... Ja, iets anders is. Hè. Een volk en een staat is niet altijd hetzelfde, zeker niet in België. Want het Vlaamse volk hè, is... Enzovoort. Dus die komt hier, Tom van Grieken, een hart onder de riem steken over een immigratiepact, waarvan dat Tom van Grieken zegt, van de EU, waarvan Tom van Grieken zegt dat niet goed is. En de andere links zegt ook dat niet goed is. En de andere zegt dat wel goed is. Ik kan me allemaal niet boemen. Ik kan me echt niet boemen. Wat ik wel interessant vind, is dat ik zoiets een jaar of twee of drie of vier of vijf geleden, weet ik veel. En toen mocht die een Tom van Grieken zo'n beetje furoren. En dan kwam die in een reportage in een kasteel. En dan had hij een aperitief in een afgesloten ruimte met leren foto's met Bart De Wever. En dan kon je dus zien dat die Bart De Wever een pesthekel had aan die Tom van Grieken. En dat hij ook vond dat Tom van Grieken regelrechte onzin vertelde. En heeft hij dan ook volledig, die zijn theorieën, volledig met de grond gelijk gemaakt. En sindsdien is Tom van Grieken nog meer dan anders zo'n beetje de geslagen hond. Ik denk dat dat intellectueel geen hoogvlieger is, denk ik, Tom van Grieken. En ik zeg altijd, en ik herhaal het... De fout hè, van de linkse BRT is altijd geweest het cordon sanitaire en dat ze het Vlaams Belang toen nog het Vlaams Blok niet genoeg op de tv lieten. Vroeger, hè, het Vlaams Blok, dat was die dinges, dat was zo'n gast die kwam regelrecht uit de Tweede Wereldoorlog. Dinges, hè, hoe heet die dan nou weer? Dille. Dille? Ja, Dille. Wacht, Dille? Dat was zo'n vent, een bejaarde, in zo'n lelijk kostuum, denk van de CNA of zo, met een gigantische, mottige bril. En die kon ook niet lachen, altijd zo'n verbeten stripje, Karel Dille. En ik vond dat altijd, als je op tv kwam, dan wist je, het Vlaams Blok weer minder stemmen. Want als je die zag, en wat die zei, en wat die eruit zei. Dus we zouden die toen volop de volle spotlights moeten geven, en het Vlaams Blok nooit, vind ik hem. En hetzelfde over Tom van Grieken, die is toen zo door de mand gevallen in dat debat met dinges, met Bart De Wever, dat hem sindsdien echt marginaal is. Wat lees ik hier nog? Koolstoftax, weet ik veel. De Albanese, die zijn in protest tegen... die is heel Albanië in rep en roer, omdat dinges, de schoonzoon en de dochter van Trump, die hebben dan een eiland gekocht. verlaten eiland, met lege militaire basissen. Maar er vliegt blijkbaar al eens een flamingo over en ook al eens een zeehond, hebben ze er ook al eens gezien. Dus dat is een indicatie dat die Amerikanen... Maar de grap is, dus de schoonzoon van Trump is een Jood. Maar het kapitaal voor heel die dingen, voor dat eiland, dat er een luxe resort zou moeten worden, komt het Saudi-Arabië, wat toch hardline muzulmanen zijn. Bon. Kan ik eens wat goede muziek spelen, denk ik. Ik denk dat er meer dan tijd voor is. Goed. Dit is zo'n schoon nummer. Dat zijn van die nummers van zo'n schoonheid dat je er tranen van in de ogen krijgt. Dat bestaat. Ja, natuurlijk, als Mr. Montenegro in zijn ochtendbrol het verkeerde nummer opzet, dan is het gedaan met de dingen. Hè, van het... Dat zou dat wel moeten zijn, maar dat is een verkeerde versie. Godverdomme, hè. Weet je wat, ik zet dit anders op. Niet vergeten, hè. Dus die Nino Ferrer heeft gelukkig nog andere nummers gemaakt die ook heel erg goed zijn. Hè. Maar zo'n klassieker is een swingend nummer, is geen nummer waar je tranen van ontroering in de ogen krijgt. Maar dat gaat over een hond. En dat gaat over een hond. En die loopt altijd maar weg. Dat is een beetje de grap van dat liedje. En dat is ook met een heel goed orgeltje, een beetje swingend. Ik zal dat dan maar spelen, hè, als ik, want dat is een cd en je weet dat ik er niet zo thuis in ben. Maar je rust, hè, hier zijn we.

0: Satan en Mirza!
1: Dus ik zeg het, die hond die loopt altijd maar weg. En die loopt maar weg, en die loopt maar weg. En dat is een heel grappig nummer. Ik heb, omdat ik een beetje in slaap aan het vallen was, heb ik hier in de studio, ik heb het raam dicht gedaan, dat de buren geen last hebben. En heb ik de studio speakers luid gezet. In de tijd. Die hebben ook altijd zo één volledige bladzijde over één cultureel item. En vandaag is dat Nathalie Broods. Volgens mij was hij vroeger een model. Was hij vroeger een model? Nathalie Broods. Nathalie, laatste letter I, hè, vergis je niet. Ik denk dat hij vroeger een zo'n supermodel was, niet? Ik denk dat hij vroeger zwart haar had en nu blond. Of is dat iemand die helemaal anders dan wie dat ik het... Dus wat gaat hij doen? Die gaat 24 uur lang, 100 keer dezelfde scène spelen ergens in Gent. Dan denk ik bij mezelf, maar dat heeft een Daniel van Radio Centraal al 20 jaar geleden gedaan. Ergens in 2000, weet ik veel. 2000. Ergens in 2000. Nee, 2010. En dat is onze voorzitter, de Daniel. Toen nog in de Gunter, dat was het pan van Dennis Tiefes. Eten is 25 uur lang, de Daniel, zonder pauze, zijn een muziek gemaakt. Enfin, als je dat muziek kunt noemen, het was meer eerder zo muziek concreet, hè, met cassettes die zo... En dat was geweldig, 25 uur lang. Die is er zelfs mee op ATV gekomen. Dat is wel wat anders, hè, de Nathalie Broods in de tijd. En dat was geweldig. Dus, voilà. Daniel was eerst. Ik ben echt gezien dubio, want ik heb hier twee dingen klaarstaan en ik weet niet waar ik hier zou spelen. L'embarras du choix, gelijk ze zeggen, is gewoon Vlaams. Dus ik heb hier enerzijds, aan de rechterkant heb ik de messerchups, toen ze nog nojniki chups heten, dus een messerchups in het Russisch. Met het nummer Tjomnete. Wacht, wat is dat? Ik ga een bril pakken. Ja, Tjomnete is de dingen, hè, is duisternis. Tjomnete droeg maladioji. Maladioji. Dus de duisternis is de vriend van de jeugd, bijvoorbeeld. Ofwel, links heb ik escapism. Ik kon eerst escapism spelen. En dan de Mr. Chops. Die trouwens aan toeren zijn in de Verenigde Staten. Want daar mag dat wel. Hè, en hier mag dat dan niet. Want die komen dan... Ja, die zijn van Sint-Petersburg. Wat een ongelooflijke beschaafde stad is. Maar toch. De EU zegt niet. We mogen niet binnen. Jammer genoeg. Echt een geweldige groep. Dus, maar ja, escapism hebben we dan onlangs gezien in de studio. En dat was ook een geweldige groep.

in... In de pers, of in Engeland is er eigenlijk veel te doen. Over die, van de week was er dan een soort van onthoofding op straat in Belfast door iemand van Somalische afkomst die dus de keel oversnijdt van een onschuldige voorbijganger. Dat is in een rellen. En vorige week was er dan dat geval, die betogingen, omdat in Londen, omdat een Sikh... een Pools-Britse jongen had doodgestoken en de flikken, je kent dat verhaal, die geloofde dan eerder de dader, omdat ze niet racistisch wouden zijn, enzovoort. En dan was er ook dat schandaal van Maarten Boudry en een BRT en etniciteit en religie en betrokkenheid bij allerlei dingen. En daar mag allemaal niet over worden gesproken. Dus ik kon erover spreken, maar in mijn eigen context. Dus mijn radionaam is Mr. Montenegro en dat komt niet uit de lucht gevallen, want mijn roots, etnisch gezien, behalve Vlaming en België en Antwerpen, daar ben ik ook Montenegrijn. Maar ik ben geboren in Belgrado, toen de hoofdstad van Joegoslavië en nu de hoofdstad van Servië. Maar in Belgrado is er een georganiseerde misdaad. Er zijn verschillende clans die elkaar naar gewelddadige clans, wereldwijd opererende clans, in Belgrado. In Servië. Maar die leden van die clans, dat zijn geen Serviërs. Dat zijn geen etnische Serviërs, dat zijn vaak Montenegrijnen. Dat is al sinds de jaren 60, tijdens het socialisme was dat, en nu is dat nog altijd. Dus de onderwereld in Belgrado, dat zijn geen lokale mensen uit Belgrado, dat zijn altijd vooral dan mensen uit... Ja, die worden dan zo'n beetje gezien als primitieve barbaren uit Montenegro. Dus ook als ik dan in Belgrado ben... Ik spreek met een Montenegrijns accent en ik kom graag in Belgrado, maar ik weet dat ik daardoor al niet direct de beste indruk maak bij de hoofdstedelijke inwoner. Want die denken van, ja, hier is er zo een of andere, weet ik veel, onopgevoede, patserige, weet ik veel. Dus wat als die link er is, ook in mijn eigen nadeel. Hè? Ik weet ook, zeker in de jaren 80 of zo, hier in Antwerpen, was er bij de BOB, bij de bijzondere opsporingsbrigade van de Rijkswacht, was er een speciale cel, speciaal gericht op de Joegoslavische criminaliteit. En die heette de cel Belgrado. Dus als dat de feiten zijn, dan vind ik niet dat we die mogen verzwijgen, ook al is het dan in mijn eigen nadeel, vind ik. Ook al ben ik wel opgevoed en gecultiveerd en vredelievend en al wat je maar wilt. En misschien geen klootzak of misschien wel. Voilà. In Rusland ook. Hè. De onderwereld in Moskou, dat is... Lang waren dat Tsjetsjenen die daar proberen de dinges te zwaaien. Natuurlijk, de Russen die zijn met veel en die hebben ook natuurlijk hun eigen misdadigers die dan rechtstreeks gelieerd zijn met de geheime diensten. In Servië trouwens ook. Heb ik al eens over verteld. Trouwens, in Servië, wie zit er in het leger? Dat zijn allemaal mensen, eigenlijk Montenegrijnse of Bosnisch-Servische. Het zijn altijd mensen uit de provincies, nooit mensen uit het centrum. Dat is de trieste realiteit. Bon, ik heb hier dus een cd opgezet van de Messerchups, maar ik hoor niks. En ik denk dat ik dat vorige keer ook had, met die rechter-cd. Dus zo is dat erg. Op zich is dat niet erg, want ik heb ondertussen op de linker-cd het juiste nummer gevonden van Nino Ferré, dat ik wou horen. Hè. Je weet wel, of dat ik je wou laten horen, het nummer dat je zo tot tranen toe bewogen wordt van de ontroering en van de sentimentaliteit en van de pracht van de melodie.

Dus ja, dat was het nummer dat ik eigenlijk wou spelen 10 minuten geleden. Oh, zo schoon. Oh, dat is toch zo schoon. Ik moest er juist een beetje lachen bij het economisch nieuws. Kijk, enfin, je hebt dus dan die Duitse keten, Hugo Boss, waar ik helemaal niks mee heb. Pas op, ik ga wel van goede design, maar dan moet het wel design zijn. En geen Hugo Boss, maar gewoon een beetje overprijsde. Ik weet niet. Bon, maar dus er zijn wat aandeeltjes te koop van Hugo Boss. En dan is er een zekere Mike Ashley, waar ik nog nooit van mijn leven voordien van had gehoord. Maar die is wel een self-made miljardair. Hij heeft onder andere de ketens Sports Direct, ik denk dat dat kak is, en House of Fraser, dat ken ik niet, dus dat zal dan ook kak zijn. En die heeft dus geboden op aandelen van Hugo Boss. Een bescheiden bedrag dat hem biedt, waardoor dat is heel grappig. De reactie van de Duitse hoofdzetel van Hugo Boss is behoorlijk cool te noemen. Dit overnamebod is niet afgestemd op het bedrijf. Luidt het in een korte mededeling. Ik vind dat goed. Ik hou van subtiliteiten. Eigenlijk zegt Hugo Boss, bolle daf met mijn brol. Maar je zegt dat niet op die manier. Hè. Je zegt dat het gewoon dat het niet is afgestemd op de behoefte van het bedrijf. Dus ik had het al gezegd. Nathalie Broods, 24 uur lang. God die dus 100 keer hetzelfde doen. Zij leveren als kik. Dan nog iets over Ursula von der Leyen. Ik denk dat dat de meest catastrofale persoon van de EU is, sinds lang. Dus ja, ik denk dat ik het allemaal heb voorgelezen, hè. Dacht ik. Ik heb nog wat dingetjes opgeschreven, maar dat zal toch niet de moeite zijn. Volvo, en dan heb ik iets opgeschreven. KB, gewoon niet meer door, 9000 leerlingen. Ik weet niet waarover het gaat. Iets met 9000 leerlingen. Ah ja, Rick van Kouwelaert. Vorige zaterdag. Je had het over Hendrik de Man, dus de voorzitter van de Belgische Socialistische Werkledenpartij in 19, eind jaren 30 tot 1940, 45. Die is een beetje in de vergetelheid gerokt, omdat hij een beetje pro-Duts was, pro-Nazi was en pro-koning Leopold III, die daar zelf ook een beetje Duitse sympathietjes had. Het is dan ook een Duitser, hè. Ons koninklijk huis, dat zijn Duitsers, hè. Van Sachsen-Coburg. Dat zijn dus... Het zijn dus Duitsers, hè. Maar het Engels Windsor zijn ook Duitsers, hè. Lord Mountbatten, dat is Herr Battenberg, dat is ook een Duitser, hè. De Windsors, de Duitsers. De Bulgaarse koning, een Duitser. Echt, jong. Ja, de Habsburgers, dat waren weer Oostenrijkers. Niet dat dat iemand anders is. Dus Hendrik de Man, hè. En het grappige aan wat hem schrijft, Rick van Kouwelaert, is dat hij was tot het einde van zijn leven trouw gebleven aan de koning, aan de vorst. Maar, zegt Rick van Kouwelaert, er is één ding dat Hendrik de Man is vergeten. Er zijn twee instituten in België die geen dankbaarheid kennen en die ook geen erkentelijkheid kennen. En dat is Laeken en Mechelen. Dat betekent dus het Koninklijk Huis en de Katholieke Kerk. En ja, ze hebben hem ook gewoon laten vellen, hè, zowel de kerk als en zeker het Koninklijk Huis. Hè. Hendrik de Man is dan ergens verbannen. Ja, wat wilde met die sympathie? Hij is dan ergens verbannen naar... is dan in Zwitserland gaan wonen. En is dan zo ergens begin jaren 50 is hij dan tegen een trein gereden met zijn auto en doet het. Tegen een trein rijden en dood, dat is een beetje... wat er hier... juist is, een beetje... Ja.

Alles, hè. Wat vrolijke muziek voor de ellende hier, te verdoezelen, zeg. Ja, ik heb hier dingen op staan. Ik heb hier dingen opgezet. A Night in maar die mama, dat is toch drukke muziek? Daar word je toch krikkel van. Van heel die Perez Prado, zeg. Amai, ja. Voilà, af, weg. Nee, ik heb A Night in Tunisia in de versie van Charlie Parker klaar liggen. Wat natuurlijk een klassieker is, A Night in Tunisia. Niet dat hij mij veel zou zeggen, Een Nacht in Tunesië. Nochtans wel altijd de meest vooruitstrevende of de minst conservatieve van de Noord-Afrikaanse landen geweest, Tunesië. Blijkbaar. Er is niet trouwens een Tunesische film. Ik moet hem nog gaan zien. Ik heb zo'n abonnementje dat je dingen zegt. Je betaalt dan €20 per maand en dan moet je onbeperkt naar de film. Er is nu een Tunesische film in de cinema à voix basse over homoseksualiteit in Tunesië dus. Het gaat over een begrafenis van een onkel. En die onkel was dan eigenlijk homo. Hè, maar dat nichtje is eigenlijk lesbisch. Die uit Parijs komt meer liefje dan. Ook een vrouw. Enfin, ik ken het plot niet. Ik moet de film nog zien. Ik kreeg geen goede kritieken, maar ik wil hem toch zien. Hè. Daar heb ik eens een kanneke zeggen dat ik... Dat mijn filmkeuze ook divers is. Divers, dat is altijd goed als je een greet wilt versieren, dat je zoiets kunt zeggen.

Ja, dat is natuurlijk een klassieker die je allemaal al heel vaak hebt gehoord, hè? Night in Tunisia. Dat is heel grappig. Ik heb thuis ook zo'n verzamel met Italiaanse jazz, filmmuziek, jazz. En er is dan, staat dan een nummer op, A Night in Algeria. Wat eigenlijk hetzelfde nummer is, maar ja, die Italianen zullen dan gedacht hebben dat ze slim zijn of dat dat niet gaat opvallen, of weet ik veel. Ondertussen ben ik hier een andere cd aan het insteken, hè. Of wat dacht je, dat ik hier mijn vingers zat te draaien, of hè? Nee, hardworking man. Oké. Het volgende is wel prachtig schoon. Het volgende is... is echt geweldig. Dat is Hank Williams. Geweldig nummer. Een van zijn bekendste nummers, Rambling Man. En dat is, gaat over, maar het is niet zijn schuld. Het is God die hem zo heeft gemaakt dat hem een Rambling Man is. Hij kan er niet om doen. Het is de schuld van een ander. Het is de schuld van God. Van Yahweh. Jehovah. Dus beste mensen, bedankt dat je dat toch hebt uitgehouden. Ik heb het amper kunnen uithouden hier. Druk. Ik heb het helemaal niet druk. Jawel, ik heb het wel druk. In mijn kop is het al te druk. Goed, dus bedankt voor het luisteren. Dit waren de ochtendjuwelen van Psycho Kuifje. Naar analogie met de juwelen van Bianca Castafiore. Tot volgende week. En dadelijk is het, het ecologisch programma, denk ik, vrees ik. Het zou wel zoiets zijn. Bon, allez, Hank Williams.

0: Voilà, tot uitgeperst tot de laatste druppel. Hank Williams, of Hank Willems. Hè. Hank Williams, tragisch figuur. Gestikt in zijn eigen overgeefsel op de achterbank van zijn Cadillac decapotable in ergens in 1949 of zo is hij gestorven. 1950, 51, zoiets. Eigenlijk voordat de rock and roll doorheen kwam. En ja, dat was natuurlijk een alcoholverslaafde en die pakt ook barbituraten. Dat zijn dan downers. Die worden soms nog in de psychiatrie gebruikt, maar weinig omdat dat zo extreem verslavend is, hè, barbituraat. Voilà, het is ondertussen 10 uur. Ik weet niet of onze opvolgers er zijn. Ik kan even niks zeggen. Wacht, hè.
1: Ja, ik ben er. Oké, dit is Ecologica op Radio Centraal 106.7 FM. Een programma over sociaal-ecologische kwesties en met aandacht voor muziek. Today is the day, daar beginnen we mee. Today is the day van Yo Latengo. En we gaan het vandaag veel hebben over artificiële intelligentie. Artificiële intelligentie, de bedrijven daarachter, de datacentra. En welke nadelen dat allemaal met zich meebrengt en zo. Oké. Okay. Today is the day.

Dit lied dat kwam uit een album uit 1985. Een album genaamd Artificial Intelligence. En je hoorde Dying on the Vine van John Cale. Ja, Artificial Intelligence. Er valt daar heel wat over te zeggen natuurlijk. Steeds meer. Onder andere omdat er vorige week een rapport van de Verenigde Naties is uitgekomen met de ronkende titel The Environmental Cost of Artificial Intelligence, Carbon, Water and Land Footprints. Dus ja, de milieukost van AI, als het gaat over koolstof, water en het land. AI's rapid growth drives huge energy, water and land use, raising environmental and equity challenges across its global infrastructure. Dus ja, artificiële intelligentie, dat is heel snel aan het groeien. En ja, dat heeft heel wat repercussies als het gaat over waterverbruik bijvoorbeeld. Dat verbruikt heel veel water, die datacentra die daarvoor nodig zijn voor AI. En ja, er is ook heel wat energie voor nodig. En land dat men dan inpalmt. En ja, dat leidt dan tot protesten van omwonenden, want ja, dat heeft ook heel wat negatieve gevolgen voor die omwonenden en zo. We gaan het daar straks ook nog wat meer over hebben. Maar dus ja, het brengt de aarde en de natuur op die aarde verder uit balans en serieus door de grote infrastructuur waarbij daar voor nodig is. En dus slaat de VN alarm. De AI die slokt dus enorme hoeveelheid water, stroom en ruimte op. Dat wordt alleen maar erger. En ja, we zien ook dat AI ons leven is binnengestormd. Het schrijft eigenlijk veel teksten van mensen, van studenten en zo. Het genereert beelden en beantwoordt al onze vragen. Beelden waar dat dan ook heel veel energieverbruik en waterverbruik voor nodig is. En ja, er hangt dus een stevig prijskaartje aan. Dat nieuwe VN-rapport, dat maakt duidelijk dat de datacenters die AI aandrijven binnen 4 jaar zoveel stroom, water en ruimte verbruiken dat miljarden mensen wereldwijd de nadelen ervan gaan ondervinden. De schade gaat veel verder dan alleen CO2-uitstoot. En het is niet zo dat de technologie zoveel efficiënter wordt dat het probleem vanzelf oplost. Zeker niet. Zeker niet. Nou ja, dat veel energie kost, dat is misschien intussen wel al wat bekend bij veel mensen. Maar ja, we moeten toch ook naar de milieurekening kijken op een andere manier dan dat veel mensen doen. Die schade van de AI die wordt vaak afgemeten aan de uitstoot van de broeikasgassen.

150 miljoen inwoners. We gaan eens naar wat muziek eerst verder van Bill Callahan. Die heeft onlangs, niet lang geleden, een nieuw album uitgebracht. Later dit jaar staat hij ook voor een concert in Borgerhout. En uit dat nieuwe album hoor je nu Computer. MUZIEK

sing. And free speech is almost over. I'll sit and listen.

Uit dat nieuwe album van Bill Callahan was dat Computer. Dat nieuwe album genaamd My Days of 58. Ja, en je raadt het al hoe oud Bill geworden is intussen. Een suggestie die hem gedaan werd door zijn jonge zoontje. Zo van, waarom noem je je nieuwe album niet My Days of 58? En zodoende. AI dus, of artificiële intelligentie, ook het waterverbruik daarbij is gigantisch. Er zijn berekeningen gebeurd en daaruit blijkt dat de watervraag van de datacenters

die voor die AI zorgen in 2030 naar verwachting gelijk zal zijn aan de minimale jaarlijkse huishoudelijke waterbehoefte van alle 1,3 miljard inwoners van Sub-Sahara-Afrika. En ja, die AI-infrastructuur die zal daarbij dan meer dan 14.500 vierkante kilometer aan oppervlakte nodig hebben. Dat is meer dan een derde van Nederland. Dus ja, heel veel oppervlakte. Ik kan het natuurlijk ook nog wat hebben over de technische details, maar misschien moet u die zelf wat beginnen op te zoeken als u dat nodig vindt om daar meer over te weten. Laat me nog zeggen ook dat niet elke AI-opdracht even belastend is natuurlijk. Dat is dan misschien een opluchting, maar... Een eenvoudige chatbot-vraag bijvoorbeeld, dat kost al ongeveer 200 keer meer energie dan een basale tekstclassificatie. En het genereren van een AI-afbeelding vraagt zelfs 1400 keer zoveel energie. Bij video is het helemaal groot of gigantisch, dat verbruik van energie. Een korte AI-video verbruikt evenveel elektriciteit als 200.000 spamcontroles bijvoorbeeld. En ja, mensen denken dan, ja, die AI, dat wordt wel beter en efficiënter. En dat zal dan ook minder impact gaan geven. Maar het tegendeel is het geval, want dat breidt zich maar verder uit. Wat er dan tegen 2030 verwacht wordt van AI-verbruik, dat is, of energieverbruik bij AI, dat is gigantisch. En veel mensen denken dan dat de milieu-impact van AI vanzelf afneemt doordat de technologie efficiënter wordt. Maar dat is dan slechts een deel van het verhaal. Want goedkopere en zogenaamd efficiëntere AI leidt juist tot meer gebruik. Ja, oké. Okay. Ik zal even gaan naar John Trudell. Wounded Indians.

Wounded Indians uit het gelijknamige album. Het verscheen in 2024. John Trudell zelf deels van inheemse afkomst. En over Wounded Indians gesproken. Er is ook van alles aan de hand natuurlijk in de VS rond die datacentra. En ik vond daarover een tekst bij de website van Truth Out. Een tekst geschreven door Paul Messersmith Glavin. En die tekst die draagt de titel Everybody Hates Data Centers. Het gaat er dan over dat anarchisten, vakbondsactivisten, inheemse organisatoren en ontgoochelde voormalige Trumpisten zichzelf terugvinden in protesten tegen die datacentra die zoveel AI verbruiken en die hele buurten en dorpen ontwrichten door dus de massale landimpact onder andere die dat heeft. Dat gaat dan over het verliezen van water, toegang tot drinkbaar water en zo. En veel bomen die verdwijnen, dat soort dingen. U kan dus de tekst zelf terugvinden op truthout.org. Everybody hates data centers.

Kim Gordon was dat met Blackout uit haar recente album Play Me. We gaan het daar zelfs nog wat meer over hebben. Ik wou even terugkeren naar dat album van Bill Callahan en dat lied dat we hoorden, Computer. Want ik las ook iets van Koen Dinjef van de muzieksite Dansende Beren. En die schreef daar ook iets interessants over. Op Computer horen we overstuurde blazers en Callahan die vertelt dat hij zich een beetje tracht te amuseren met dat heikele werkstation, maar dingen ziet en leest die een normaal mens eigenlijk niet zou moeten zien. En eerlijk, we snappen de zanger. Die verslavende rotschermen de hele tijd, is dat nog wel menselijk te noemen. Maar hey, we zijn geen robots, we zijn mensen. Een pakket stront, water en bloed, bij elkaar gehouden door vege huid en breekbare botten.

Kim Gordon met Dirty Tech, ook uit dat album, dat nieuwe album Play Me. En het is zeker de moeite om ook daar eens de liedjesteksten zo wat van te gaan lezen. Dan ontdek je van alles van waarom dat ze dat album gemaakt heeft en waar die liedjes over gaan. Ze heeft ook in een interview een tijd terug gezegd: I was kind of musing about it. Is my next boss going to be an AI chatbot? En ze voegde er aan toe dat we are the first ones whose lights are going to go out, not the tech billionaires. It's so abstract that people can't comprehend.

Ja, en ook nieuw is dit lied van Peter Smeulen, Kom in mijn slaap. En, je hoorde de stem van Jos Verlooy van het duo Elvis Peters. Oké. En we gaan nu naar de band Fat Freddy's Drop, want die stonden deze week twee keer live in Borgerhout hun ding te doen. Ik ben er naar gaan kijken op woensdag. Dat was de tweede avond en ook de tweede avond was uitverkocht in die zaal in de Roma. En ja, een energiek optreden, veel enthousiasme bij het publiek. Ze vierden eigenlijk hun 21ste verjaardag van een album. En we gaan eens een lied uit dat album draaien. Case Craze.

Based on a True Story, zo heet dat album van in 2005 van Fat Freddy's Drop. En ja, ik hoorde daar in de Roma allerlei invloeden van soul, elektronische muziek, misschien ook wel wat hip-hop, maar toch ook veel ska. En ja, dat had ik niet zo verwacht. Nou ja, het is ook een band die ik pas nu echt goed leer kennen. Ja, dat viel me toch op, die blazers op het podium en dan die ska-invloeden in de muziek. En dan was ik daarna zo richting uitgang aan het gaan en dan was daar een DJ die daar een liedje speelde, een oud liedje van Althea en Donna. Uptown Top Ranking. Ik dacht, ah ja, interessant. Misschien moet ik dat ook eens draaien. Uptown Top Ranking.

Uptown, top ranking van Althea en Donna. En ja, er zijn ook huiszoekingen gebeurd deze week bij vermeende activisten van de Code Rood-beweging. Waarom? En waarom dat dat dan allemaal zo buitenproportioneel gebeurt? Want ja, ze vallen daar dan binnen, weken voordat er actiedagen van Code Rood zijn gepland. Ja, ik weet het niet. Misschien is het wel omdat Code Rood toch ook wel wat weer de vinger op de wonden legt. Zo lees ik bijvoorbeeld op hun website: de tech-industrie verspreidt haar ideologie via mediabedrijven, denktanks en politici. Die zij beïnvloedt met hun enorme lobbykracht, valse verhalen over efficiëntie, concurrentievermogen en groei en de belofte van individuele bevrijding door technologie zijn de rechtvaardiging geworden voor deregulering, de uitholling van digitale rechten en de technocratische herstructurering van de samenleving. Tegelijkertijd worden angst voor buitenlandse mogendheden, de AI-race en geopolitieke dominantie gebruikt als argumenten om de overname van regeringen, legers en inlichtingendiensten door de tech-industrie te legitimeren. Autoritarisme, totalitarisme, nationalisme, militarisme, corporatisme, racisme, seksisme, propaganda. De klasse van techmiljardairs cultiveert actief het fascisme en vergaart enorme rijkdom en macht in het proces. Dit ziekelijk proces moeten we stoppen. Al dus Code Rood. En ja, ook het middenveld, het maatschappelijk middenveld, is er niet akkoord mee hoe die dan worden aangepakt en hoe daar dan vermeende activisten van worden aangepakt met die huiszoekingen en dan het arresteren van mensen en dat die dan lang gevangen zitten en zo in een cel, in een politiecel. Ja. Er valt veel over te zeggen, maar zullen we misschien toch gewoon nog wat muziek draaien? Want vanavond is er ook in Borgerhout een Patrick Watson. En die is daar dus live in concert. We gaan horen, we gaan luisteren naar het lied Je te laisserai des mots. Ja, Patrick Watson uit Canada.

Zo, bent u wat tot rust gekomen? Dan kunnen we er zelfs nog uitgaan met wat up tempo muziek. Want ja, dit is het einde van Ecologica. Binnen 2 weken is Ecologica er niet, maar dan is er wel Antwerpisch. En ja, we zullen er een beetje Ecologica van proberen te maken. Maar zelf ben ik er dan dus niet. Zullen we nog eens iets laten horen van Sugar? Sugar die zondag in Borgerhout staat voor een live concert. Sugar van Bob Mould, ook bekend van de band Husker Du bijvoorbeeld. En ja, we zullen nog een stukje laten horen. Hè. Is dat een goed idee? Ja, het lied heet ook A Good Idea. Hier is Sugar.

Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur, teruggelezen.

0: Hallo?
1: Ja.
0: Ik hoor je niet meer, maar ik neem aan dat je mij wel hoort.
1: Ja, goed, hierdoor zeker, ja.
0: Die is nog altijd toch even flashy als vroeger, Jarke Nauwer geworden. Misschien moet je een klein beetje iets aan de lijn doen, maar voor de rest loopt het toch wel bijzonder opvallend nog in zijn feestkledij zoals steeds. En dan waren we aan de volgende hoofdslogans gekomen, nietwaar? De jongeren hadden we gehad, de eindterm in het onderwijs. Er zijn hier massa's jongeren, echt vele honderden, wat toch wel een zeer warm gevoel van binnen geeft, als ik het zo mag uitdrukken.
1: Mm-hmm.
0: De volgende grote slogan die we hier hebben is positieve media-aandacht. Een aantal mensen lopen hier zo mee een tv'tje rond met hun eigen kop daarin. Het is duidelijk, ik denk dat we meer en positiever op tv en in de media in het algemeen willen komen.
1: Mm-hmm.
0: En op de radio natuurlijk ook, behalve centraal, want daar hebben we natuurlijk geen probleem, dat weten we. Hè. Maar là bon, misschien is het moment om een uur meer zendtijd te vragen, Roger. Hè.
1: Ja, zeker.
0: Weet maar nooit. Maar goed, we zullen nog eens even klappen. Er komt hier een hele schietenmuile wagen langs. Wat is dat voor iets? Oh, een Bentley of een Groover of een Rolls Royce? Een echte muile crème kleurige Rolls Royce. Met zo'n paar flashy dames in, zal ik maar zeggen. Ze zien er verschrikkelijk jaren 30 uit. Zeer, zeer mooi. En wie zit er achter het stuur? Moet ik even gaan kijken, een beetje dichter. Ah, dat is een meneer. Dat ziet er een echte meneer uit, met een donkere brilletje, zo met een schoolkostuumetje. En voor de rest drie dames op de achtergrond, met pluimen hoeden en een flashy dame naast je. Het is mooi. Wat krijgen we hier? Een roze waas. Hallo?
1: Ja?
0: Ja. Ik ben toch nog altijd aan het vertellen, of niet?
1: Ja, zeker. Hoor jij me?
0: Verder vertellen, hè? Ja.
1: Ja.
0: De ouders, voor de ouders hebben we hier nog iets, wat is dat, belastingen betalen, iets recht te halen. En ook veel kleurige paraplu's. En dan Luc van Malen komt hier voorbij, iets met de Nerman. We zijn rechts op antenne op de radio, dus wil je even bonjour micro zeggen hier?
2: Bonjour micro.
0: Voilà,
1: bonjour Luc.
0: Dat was Luc van Malen.
1: Ja.
0: De outsiders zijn er ook in grote getalen. Hoewel het voor het eerst toch een zeer jonge, zeer dynamische optocht is. Dan kinderen en ouders één front is een nieuwe slogan. En daar zijn ietsje oudere dames en heren. Dat is de werkgroep ouders natuurlijk. Hè. Ik ga misschien... er komt hier een onderbroek voorbij. Wow, wat is dat?
1: Een roze?
0: De ouders. Voilà. Ik ga misschien even Dave doorgeven. Misschien kan hij iets meer vertellen over die soort groepen. En dan gaan we wel allemaal. Dan gaan we een beetje verder achteruit. Ja. Dus de ouders zitten hier en dan geef ik Dave even door die verder commentaar gaat geven.
1: Ja.
3: Nee?
4: Ja, hallo. Ja. Wat misschien ook nog leuk om te vertellen is, dat is, ik heb dus net gezegd dat er iets eerder in de optocht een bestelwagen was met een enorme roze olifant daarop. Geen echte natuurlijk, maar in plastic. Wel, daarnet is die een beetje binnen kantelen, die roze olifant. En helemaal mensen hebben aan touwtjes zitten trekken om die terug recht te krijgen, maar dat is niet helemaal gelukt. Dus als er ergens
5: hij is
4: nog wel overeind nu. Ja, hij heeft hem terug overeind gekregen blijkbaar. Maar als er straks een roze olifant over Brussel waait, dan weten jullie waar dat van komt. De werkgroep ouders waren er daar net. De werkgroep ouders die ook nogal veel in de media zijn gekomen vorig jaar. Dan de muziek die je nu waarschijnlijk hoort is weer al een lager waarop een hele hoop vooral alle van treden als nog meer aangekleden jongens en meisjes staan van Gay Meisjes. Dat is een Vrijtalig homo-magazine. Dan zitten we al aan de negende en voorlaatste slogan. Dat is reconnaissance par le culte, homo, lesbo en gelovig. Dat zijn dus de gelovige woorden. En daar lopen wel heel opvallend heel weinig mensen achter die slogan. Ik denk dat er een hele hoop na de kerkdienst deze morgen misschien gewoon vertrokken zijn. Ik weet het niet of anders zullen ze niet achter die slogan lopen. Er lopen, ik denk dat dit toch wel de slogan is met de minste mensen daarachter. Er is ook geen enkele andere slogan behalve de die daarachter. Staat. En dan komen we aan het einde, dat is deze terug gaan voor te kunnen lezen. Homoseksualiteit van frontières, homo's zonder grenzen. Dat staat natuurlijk op de solidariteit met andere onderdrukte minderheden zoals daar zijn, de migranten en dergelijke. Dan
5: buitenlandse groepen.
4: Ja. En, we zien daar ook inderdaad dus een groep van Lin die er ook vorig jaar waren, Lesbian Gay Pride Lin. Ook met een half uur lawaai. Met een wagen met daarop, daarachter nog een lege bootvlag, iets kleiner dan degene die in dan de optocht wordt voorbij gedragen. Dan de association Parents Gay et Lesbiennes. Dat zijn ouders die denk ik verloren zijn gelopen ofzo, want die lopen duidelijk een beetje verkeerd. Maar het zijn buitenlandse ouders, dat kan natuurlijk ook. Dan is het waarschijnlijk moeilijk om te beslissen waar ze dan zouden moeten lopen. Ja, Franse ouders. Het is ook toch wel een steun in Frankrijk blijkbaar vandaag. Dan nog weer een jeep die een klein aanhangwagentje vooruit doortrekt. Van de
2: vrouwelijke motaar.
4: Ja, en daarachter een aantal vrouwelijke motaars. Twee om exact te zijn. Dan krijgen we Telkel, een van de toch belangrijkste Franstalige homobewegingen uit ons land. Die ook nauwelijks tijdschrift uitgeven. Of zijn dat last? Om het eerst even te kijken. Het is toch wel aan Brussel, dus die lopen hier ook tussen. En dan nog een vlag met een draak daarop, dat dat juist betekent, weet ik niet, misschien is dat teken van Telkel. Dan is het niet de laatste eis, maar de voorlaatste. De laatste is samen tegen racisme, toets of toets, controle racisme. En daarachter loopt, dat is dan ook meteen het einde van de optocht, het roze actiefront. Met allereerst een spandoek van het roze actiefront. Daarna een spandoek waarop staat samen achter, prikkeldraad, samen voor gelijke rechten. En de optocht werd afgesloten door een vrachtwagen ook van het roze actiefront. Met daarachter een politiewagen. Dat is natuurlijk een zeer mooi beeld. Maar die hoort niet meer echt bij het roze actiefront natuurlijk, nog bij de optocht. De vrachtwagen van het Roze Actiefront is net zoals op de objectiefbetoging van achter met prikkeldraad versierd, als ik dat zo mag noemen. Er zijn ook een aantal gevangenen, dat staat natuurlijk op de concentratiekampen. Er wordt nog altijd. Nummer 4713 onder andere en nummer kan ik niet lezen. Mooi in het gestreept wit en zwart. En dan zitten we dus nu inderdaad, zoals ik al zei, aan het einde van de optocht. Ik denk dat hier niet meer zoveel aan toe te voegen is. Het is nu, dat u heeft, half vijf, dus ik neem aan dat we binnen ongeveer een half uur aan het Vossenplein zullen arriveren met de hele optocht. We zullen dan naar onze studio ter plaatse gaan, oftewel naar het café. Ja. En proberen daar nog een aantal mensen te interviewen. Ik stel ook voor dat we ons niet tot bekende personen, dat we ons niet alleen daarop houden. Want die zijn er niet echt veel meer. Echt politiek heb ik niet gezien, behalve een paar van de SP. Wel kunnen we misschien spreken met iemand van het kabinet van Zikasio, Peter Fioen, de schrijver, die werkt daar blijkbaar ook. Maar verder denk ik dat het ook interessant is om gewoon een aantal mensen van de organisaties zelf eruit te plukken om een aantal dingen te zeggen straks na 5 uur.
1: Ja, tot straks.
4: Ik denk dat we het hier gaan ophouden, Guido, misschien nog iets. Nee, Guido, doet teken van niks. Nee.
1: Ja, Dave, bedankt. Hè.
4: Dan horen we jullie straks terug in een half uur of een uur waarschijnlijk.
1: Ja, Dave, tot straks. Dag. Bedankt. die kan niet ophouden en hij verstaat ons niet omdat er ginder veel te veel lawaai is. Er is wel sfeer, hè, zo te horen.
3: Nou, veel sfeer. Ja. Oh, misschien is zijn aandacht gewoon afgeleid.
1: Ja, maar ik denk dat hij ook echt niet luistert, hoor. Het zal wel moeilijk te verstaan zijn, ook in dat lawaai, ginder. Dat
6: is nu, kan ik me voorstellen. Ja. Iets voorbij half vijf. Wat doen we nu?
1: Ja, nu gaan we verder met de elitaire.
6: Tot de laatste nog tijd, want ik vraag me dat wel even.
1: Ja, ik begin me ook af. Nou, we zullen wel zien. Hè. Als jij tijd hebt om hier te blijven, dan mag dat tot 7 uur.
6: Nee, ik kan blijven, maar er zijn nog veel dingen te spelen en veel commentaar. In ieder geval, voor de interventie uit Brussel hoorde u de vijfde symfonie in 10 mineur, derde bedrijf van Gustav Mahler uit de soundtrack van de monumentale film uit 71, Dood in Venetië, dus van Luchino Visconti. We kunnen misschien best voortgaan met de volgende notering. Wat denk je? Ik had er dan heel net eigenlijk over, maar ja, we kunnen het misschien best besparen.
3: Als je de LP's of 45 toeren speelt, dan zijn we toch veel vlugger klaar.
1: Dat is een voorstel typisch Daniel, denk ik.
6: Ja, ik heb dus een hele biografie van die film, ik zal die dan maar besparen, want anders gaan we zeker in tijdnood komen. Het is nu al zover volgens mij. Ja, we gaan maar ineens voort met andere filmmuziek, in een ander genre ook wel.

0: de Zuid-Londense Thames Medwijk. En illustreert heel goed hoe twee jongens tot de ontdekking komen dat ze homo zijn. De vooroordelen daaromtrent en hoe daarmee proberen om te gaan. Beautiful Thing is bij momenten diepgaand, maar nooit moraliserend. Bovendien lopen er nogal verschillende ongewone figuren rond die voor een typische Britse dolkomische nood zorgen. Hij laat ook een bijzonder tedere affectieve relatie zien tussen twee jongens. Beautiful Thing is van origine trouwens een toneelstuk van Jonathan Harvey, die zich voor de soundtrack liet inspireren door de high-class folk rock van Mama Cass Elliot. Succesvol zowel solo als bij de Californische Mamas en Papas, midden jaren 60 tot bij haar overlijden in 74. Maar het schijnt gestikt tijdens het eten van een sandwich. De teksten van Mama Cass uit Californië gaan, hoe dan het ook mag klinken, perfect samen met wat die twee Britse jongens dus doormaken. En volgens Daniel is het zojuist gehoorde nummer, dus Dream a Little Dream of Me, niet van...
1: Ik dacht dat het een jazznummer was, want ik heb dat in een versie van Ella Fitzgerald.
0: Ja, dat zal waarschijnlijk een cover zijn.
1: Van nu ben ik het weer vergeten. Louis Armstrong? Of? Ja. Het is een duet in ieder geval, origineel. Ja. Nee, het is zo een van die diepe jazzstemmen.
0: Het is in ieder geval een prachtige cover, maar de mamas en de papas hebben ook ooit nummers van de Beatles gecoverd. Ook heel overtuigend. Ja. Dus, de Beatles waren trouwens zware fan van Mama Cass.
1: Ik vind ze fantastisch.
0: Mama Cass is
1: ongelooflijk. Dat contrast tussen die verschillende figuren.
0: Ja. In die film zelf?
1: Nee, de groep. De mama.
0: Oh ja, tuurlijk.
2: Mama Cass, enorm.
1: Dus met haar laarsjes zo. Die van die laarsjes. Fantastisch.
0: Vond ik wel een fantastische groep ook wel. In ieder geval op 25 aangenoteerd in deze lijst. Dus die prachtige film van vorig jaar, Beautiful Thing. Ook een aanrader trouwens, die volledige soundtrack, die eigenlijk een goed beeld geeft van wat Mama Cass solo heeft gedaan, maar ook samen met de mama's en de papa's. En het thema zelf van die film, dus dat is ook niet te versmalen, dat is toch wel...
2: Ja, natuurlijk.
0: Is dan wel instrumentaal, maar wel heel mooi. In ieder geval, we gaan voort nu met iets totaal anders. Het enige hip-hop nummer in deze lijst, maar dan wel heel goed.

0: The Disposable Heroes of Hypocrisy met een nummer dat heet Language of Violence. Genoteerd op 26 in de lijst. Een van de weinige hip-hop nummers met een homo-thema. Language of Violence is een verhaal, Daniel, over een jonge homo die vermoord wordt door een bende potenremmers. Een van de daders belandt in de gevangenis waar hij een koekje van eigen deeg krijgt. Hij wordt verkracht door de oudere inmates. Dit nummer is te vinden op de enige LP van de Disposable Heroes of Hypocrisy. Genaamd Hypocrisy is the Greatest Luxury, zo heet die LP uit 92, op het Ford & B-Way label verschenen. Een cynische, realistische en indringende plaat waarop rapper Michael Franti uit San Francisco een stortvloed van verwijten en aanklachten op inventieve wijze weet te ondersteunen door hip-hop ritmes, samples en staalpercussie. Wat mij betreft de beste hip-hop LP aller tijden.
1: Allee. Daar hebben we niks aan toe te voegen, Danny.
0: Nee, ik vind het echt een ongelofelijke plaat. Die man die moet niet motherfucker en bitch en zo gaan roepen om echt overtuigend over te komen. Dus ondertussen zijn die uiteen, dat bestaat dus niet meer, maar in ieder geval één goede LP. Wij gaan voort met de lijst?
1: Ja, we gaan voort. Er is nog geen nieuws uit Brussel, maar dat zal niet lang meer duren, want de stoet zou stilaan gaan arriveren op het Vossenplein.
0: Ja. Nu nog iets over homofobie.

0: Plots gedaan, The Senseless Things met de Homophobic Asshole op 26A genoteerd in de Roze E40. Een enthousiaste punk-popgroep uit Twickenham die hun handen niet omdraaien voor boude uitspraken. Deze furieuze single, Homophobic Asshole, werd in 92 door de BBC in de ban gedaan vanwege het tekstonderwerp zijnde homohaat. Verschenen op Epic, dus onze CD-single. En gaan wij nu eens met die...
1: We zouden nu moeten overschakelen naar Brussel. Hallo?
2: Hallo, ja.
1: Ja?
2: We zijn nu op het Vosplein.
1: Ja?
2: Is alles goed te verstaan toch?
1: Jazeker, ja.
2: Oké, prima.
0: Ja, er gaan
2: we. We zijn hier nu op het Vosplein en de drapeau, de rode regenboogvlag is net toegekomen. Dus dat is behoorlijk ambiance. De mensen lopen er wild mee rond. Het weer is hier ook fantastisch schoon te noemen.
1: Hier ook hoor.
2: Ja, prima. Over heel België vermoed ik.
1: Ja, ja.
2: Dus dat heeft blijkbaar ook een heleboel homotjes en lesbos en sympathisanten naar hier gelokt. En het is een bijzonder kleurrijke optocht geweest. Iedereen van elke politieke partij was er wel iemand aanwezig. Tom Lanois is blijkbaar ook persoonlijk hier aanwezig. De mensen van Objectief zijn er. Het is volle bak hier. Misschien nog iets te vroeg wat betreft interviews, omdat de eerste spandoek komt nu eigenlijk op het plein. Dus we vermoeden dat de medewerkers die in de stoet opliepen nu de mensen wel zullen naar hier brengen voor de verdere interventie. Er is minder excentriciteit op te merken dan verleden jaar. Er lopen natuurlijk wel enkele fliks tussen, maar toch, het is allemaal heel keurig en behoorlijk netjes allemaal gehouden. Voor de rest, ja, het is hier zeer leuk en aangenaam vertoeven. Misschien tot even.
1: Ja, dat kan wel even duren, want de twee andere reporters die lopen aan het einde van de stoet. Dus,
2: ja.
1: Ja, dus die zullen bij de laatste arriveren. Hè, dus het kan nog even duren. Maar dan komen we zeker bij u terug.
2: Oké.
1: Ja, bedankt.
0: Ja. Wij gaan ondertussen gewoon voort met de roze 40 of 50, Roger?
1: 40 à 50, ja.
0: 40 à 50. Ja. Op 27, nee.

0: Ute Lemper. Daar is toch wel iets over te zeggen. Dat is in een speciale reeks. Ik ga beginnen waar het eigenlijk ontstaan is. Toen de nazi's aan de macht kwamen in 1933, begonnen ze al vlug met het verbieden van wat zij dan een taart uit de kunst noemden. Hieronder werden alle kunststromingen verstaan die om een of andere reden niet aanleunden bij de fascistische ideologie. Bijvoorbeeld kunst van Joodse artiesten, volksvreemde muziek zoals jazz, bijvoorbeeld, en dat heeft op meer plaatsen onder vuur gelegen, jazz. En ook de frivole en taartete liederen die in de Berlijnse cabarets ten gehoor werden gebracht. Voor de machtsovername door Hitler en zijn trouwanten was Berlijn het homo-mekka van Europa. En dat is wel geweten, hè, dat in de jaren 20, eerste helft van de jaren 30, Berlijn echt het homo-mekka was. Nu, in die bars en cabarets die daar heel veel te vinden waren in Berlijn, werden vrijelijk liederen ten gehoor gebracht rond het thema homoseksualiteit. En in de reeks Entaarte de kunst werd onlangs een unieke cd uitgebracht waarop Ute Lemper cabaretliederen zingt die door de nazi's werden verboden. Een groot deel van de opgenomen liederen gaat dan ook over homoseksualiteit. Wen die beste vriendin toentertijd het lijflied van de Duitse lesbiennes, Raus mit den Männern, Masculinum Femininum. En ook, ja, ik heb een beetje moeite met het Duits. Ik begin nu ook het Nederlands al in het Duits. En ook dat Lila-lied, wat we nu net te horen hebben gekregen. Let op de tekst, maar het is al te laat natuurlijk. Wir lieben nur die Lila-nacht, die schwul is, weil wir ja anders als die anderen sind. Anders als die anderen, een geëikte uitdrukking voor homoseksualiteit, was trouwens ook de titel van de eerste homofilm aller tijden.
1: Ja. Meer schoelerijen nu, maar dan wel op de luchtige kant.

0: mocht niet ontbreken in deze lijst, de Kings op 28 met Wonderboy. Een lang actieve Britse groep die vooral geschiedenis maakt als muzikale chroniqueur van het swinging Londen uit de jaren 60, onder leiding van singer-songwriter Ray Davies, met zijn nasale stemgeluid aangevuld met de karakteristieke stem en sound van solo-gitarist en broer Ray Davies, ondersteund door pompende bassen en solid drumwerk. De Kings sound... Dus, hè, alles samen. Ray Davies had de naam Beatles zijn, getuige daarvan het zojuist gehoorde Wonderboy, maar ook onder andere dus See My Friend uit 65, See My Friend, en ook I'm Not Like Everybody Else, enzovoort. Niet te vergeten de hitsingle Lola uit 1970 over een travestie, waar hij naar het schijnt openlijk mee stond te smossen datzelfde jaar. Ray Davies. Dit nummer zojuist, Wonderboy, komt uit 68 op het Pi-label verschenen.
1: Zijn al die zinnen uit de tekst geschreven door dezelfde persoon? Want ik merk toch wel verschillen in taalgebruik tussen verschillende zinnen.
2: Ja, dat maakt niet veel uit. Ja,
0: maar van mij mogen ze gerust gewoon dat ik in Antwerpen naar Ben Daniel.
1: Ja, maar nee. Ik heb geen antwoord op mijn vraag gekregen.
0: Nee, ik snap eigenlijk uw vraag niet gewoon.
2: Laten we deze discussies voor straks houden, want er is tijd tekort.
0: Tijd tekort, ja. Ja. Dan kunnen we misschien beter voortgaan met de nummer 28 lever. 28A tenminste.

0: Op 28, dus in de roze E40, die je trouwens ook kunt meevolgen als je over een internetaansluiting beschikt. Dat is dan, moet u maar stemmen op http://bewoner.dma.be/webgang. U hoorde DAF met Der Räuber und der Prinz, officieel die Deutsche-Amerikanische Freundschaft, een Duits uit Düsseldorf afkomstig homokoppel dat aanvankelijke electronic body music avant lettre brengt, gemaakt door slagwerker Annex synthesizer-speler Robert Girl en de in Spanje geboren zanger Gabi Delgado López. De avant-garde disco van het duo leverde enkele cult-hits op, zoals het zojuist gehoorde Der Räuber und der Prinz uit 81 van de LP Alles ist gut op Virgin Records verschenen. En nu over naar de glitter. Dat is ook iets plezant.
1: Wacht, er is bericht uit Brussel.
0: We moeten op antenne.
2: Nee. Ah,
0: de café of wat?
1: Ja, het café. Ja.
3: Hallo.
2: Ja, hallo. Ja. Hallo, Brussel.
0: Je bent op aan het doen, ja? Hallo?
3: Ik weet niet, zeker dat je mij hoort?
2: Jazeker.
3: Ik heb nogal wat achtergrondgeluid, maar goed, het zal wel oké zijn, zeker.
2: Het is oké.
3: We staan hier op het ogenblik, sta ik op het terrasje van een van de leuke cafeetjes aan het Vossenplein, dat ondertussen vol aan het lopen is met de optocht die aankomt. Het Vossenplein, een zeer groot plein in het oude Brussel, en net door de Rue Blaas gekomen, straat die bekend is om als een antiqueur, dus al die nichten hun hart hebben kunnen ophalen aan al de antiekzaken die er langs de kant lopen. Het plein is ondertussen aan het vollopen, het is altijd stralend weer, het is een heerlijk schouwspel om dat hier te zien. De praalwagens die rijden langs de achterkant van het plein, stilgen dan door, die moeten waarschijnlijk de boel ontruimen. En ondertussen, ja, het plein zelf vult zich met iedereen die in de opmars heeft meegelopen. Ik heb altijd geen idee van de opkomst, ik heb echt geen idee van over hoeveel mensen het gaat, maar ik heb heel stellig de indruk dat er veel meer volk was dan vorig jaar. Ik weet niet wat de organisatoren zullen melden als officieel aantal van deelnemers, maar goed, het zijn er alleszins verschillende duizenden. En zoals ik al eerder gezegd heb, bijzonder fleurig en kleurrijk, een zeer grote diversiteit, l'encyclopédie des homosexualités is hier toch wel gevisualiseerd, als je dat zo even mag zeggen.
2: Mm-hmm.
3: Wat zien we hier op het ogenblik nog? Eigenlijk niet veel. De podium is opgesteld, de grote slogans die in de betoging werden meegedragen worden langs de kant van het plein opgesteld, en ik denk dat het wachten dan is op de optredens. Wat ons betreft, we gaan nu een paar mensen zoeken waarmee we korte interviewtjes kunnen doen. Maar dat zal allicht nog enkele minuten duren, want op dit ogenblik op dit cafeetje is niemand van personaliteit nog weet ik wel wat aanwezig. Dus daarvoor nog even geduld en dan komen we terug in de eten.
2: Neem rustige tijd, hè? Ja, oké, okay, dag. Dan toch nog even ook eraan herinneren dat de Elitaire 40 door de interviews en zo ook nog wel iets verder zal uitlopen dan we dachten. Dat zal wel zeker 6:30 worden of zo. Of misschien nog iets later. Maar ik wil er toch nog eens aandacht op trekken dat de interviews die er straks zijn aangekondigd met Lily, met Wilfried Martens en met Svennen en nog iemand die ben nu even kwijt, dat die straks zeker nog worden uitgezonden na de Elitaire 40. Dus zeker afgestemd blijven.
0: Ja, we komen er wel door, Roger, want ondertussen beland bij de nummer 29 te halen. Dus dat begint te vlotten, hè?
2: Ja, maar het zijn toch nog 12 of 13 nummers met A's erbij geteld. Hè?
0: Dus, ja, zoveel A's komen er nu wel niet meer. Ik heb nog 1, 2, 3 A's komen
2: Ja, 3 van de 10. Ja, oké. Okay.

0: Nummer 29 in de roze elite, de suite met de ballroom blitz. De eerste protégés van de componisten Chin en Chapman. Een Londenaar en Australier die Europese roem vergaren in de 70s als songwriters en producers van bubblegum glamrock idolen als Muds, Susie Quattro, maar ook de nichtigere Sweet die voor een massa hysterie zorgde begin jaren 70, ook in homomiddels met rockkrakers als Blockbuster, Teenage Rampage en het zojuist gehoorde The Ballroom Blitz uit 73. Zanger Brian Connolly is dit jaar nog overleden. Ik weet niet juist aan wat, want hij was nog vrij jong toch, of niet Daniel?
1: Oh, die mensen die in de vroege jaren 70 zongen, dan zijn die nu toch al wel iets
2: aan. Ja, niet meer piepjong.
0: Was hem zijn misschien tegen de 40 of zoiets. Die mocht trouwens in België niet meer binnen, geloof ik.
2: Of ik wil nu weten, ik begin moeilijkheden te krijgen met mijn stem, maar ook met mijn concentratie. Catalogeer jij mij misschien ook bij de oude zakken waarvan het hoog tijd is dat ze... Het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. Zeg het maar rechtuit, Daniel.
0: Daniel, die was 10 jaar ouder dan ik. En ik ben 34, dus hij was er ongeveer 4,45. Mocht trouwens in België niet meer binnen, wegens zedenfeiten, met minderjarigen.
2: Bah, vies mannetje.
0: Ja, maar het waren wel meisjes, de zanger.
2: Wel, dat is zeker vies.
1: Ik vind het allemaal heel grappig dat jullie zelf uitnoemen, want ik heb dat helemaal niet gezegd.
0: Nee, amai.
2: Nee, ik noem mezelf niet.
0: Je hebt niet gezegd, maar wat is er nu weer?
2: Je hebt gezegd, iemand die in de jaren 70 op de planken stond, dat hij nu toch niet meer als jong kan beschouwd worden of iets dergelijks.
1: Heel jong.
2: Nee, dat klopt aan. Ah. Allee, goed,
0: ik had het niet over heel jong, ik zei dat hem niet oud was. Dat kon toch niet, maar ik weet dus niet omdat hem eigenlijk overleden is, maar dat hebben ze niet gezegd ook niet, dus op het nieuws, enkele maanden geleden. Dus,
2: ja.
0: Maar zie, kom op, we wijken af, Roger.
2: Ja, inderdaad, en daar hebben we de tijd niet voor.
0: Daniel leidt ons altijd af. Dat had hem ook vroeger in Radio Centraal, hè, de PLT'er, hè, weet je dat nog allemaal wel.
1: Oh, is dat dan nu heel, heel beter geworden?
0: Nee, juist niet.
2: Juist dat niet doorgaan.
0: Juist niet, je moet terugkomen.
2: Doorgaan, dat niet doorgaan.
0: We gaan voort met de nummer 30 nu, dat is ook een klassieker.
3: Hey Janet.
4: Yes, Brad.
3: I've got something to say.
4: Uh-huh.
3: I really love the skillful way you beat the other girls to the bride's bouquet.

0: Ja. Ja. Amai.
1: Ja. Komt uit een film. En om iets te weten over film ben ik te raden gegaan bij Michel Apers. Iemand die ook af en toe wel eens aan het homoprogramma deelneemt. Die af en toe wel eens besprekingen geeft op ons verzoek dan, omdat wij zelf niet zo'n kennis zijn.
0: Ik heb hem wel gezien, maar dat is heel lang geleden. Ik heb wel de soundtrack, maar echt zo lang geleden.
1: Ja, het is bij mij ook heel erg lang geleden.
0: Toen we nog jong waren.
1: Ja. Daniel, steek hem op. Eigenlijk is dit die film is eigenlijk een pastiche van een hoop oude Hollywood-mythes. Het is een rockopera. Het genre werd mode in de vroeg jaren 70, maar meestal waren die gericht op een breed mainstream publiek. Mooi voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Jesus Christ Superstar. En daaruit, dat is een mooi slecht voorbeeld dan eigenlijk, een draak van een film.
2: Ja, dat zal wel, ja. Over een draak van een mens.
1: Dat heb jij gezegd.
2: Ja, maar dit neem ik wel voor me.
1: Ja, ja, oké.
0: Okay. Dat is toch iets, dan.
1: Het genre diende dus eigenlijk vooral de platen en de muziekbusiness. De film waar we het hier over hebben dan is Tegendraads. Het is een film die het genre gebruikt om te spelen met een aantal gegevens uit het Amerikaanse cinemaverleden. Typisch overigens voor het begin van de jaren 70, nadat de Amerikaanse cinema in de jaren 60 volledig was ineengestort. 10 jaar later dus, na die ineenstorting, krijgt men een golf van retro en nostalgie naar die cinema. Maar ook een golf naar kitsch en kamp. Eigenlijk recycleert men daarmee gegevens, iconen en gegevens uit oude Hollywood cinema. Godverdorie, het wordt echt wel moeilijk. Ik moet gaan slapen.
0: Ik doe niet anders, je. Dat moet kunnen.
1: Ik weet het. Ik moet er even bij zeggen, ik ben om 5 uur vanmorgen al opgestaan.
0: Ik kan 6 uur.
1: Nu, wat Rocky doet hij...
3: Hij is om half uur om 1 uur van.
1: Het doet overigens niks te zeggen.
0: Ik ga hem helpen.
1: Wat de Rocky Horror Picture Show betreft... Dus...
2: En dan mag ik niks zeggen.
1: Ja, wel, natuurlijk wel.
0: Ja, maar is het al genoeg?
1: Het belangrijkste element dat in deze film gebruikt wordt is Frankenstein, hier Frankenfurter genaamd. Een waanzinnige professor die leven wil creëren, die dode weefsels leven wil geven. Frankenfurter is een soort nichterige travestie of omgekeerd een travestie.
0: Schitterend
1: rol van Tim Curry.
0: Ja,
1: en die wil dus de ideale jongen creëren. En dat is het subversieve tegenover het oorspronkelijk materiaal van Frankenstein dan. En die ideale jongen, dat moet dan Rocky worden.
0: Ja.
1: Het is dus geconcentreerd rond de obsessie van een nichtig type om zijn ideale boy voor zichzelf te creëren.
0: Bodybuilder en zo. Ja. Maar het beste nummer van de CD vind ik wel Sweet Transvestite, maar ook I Can Make You All. Door die Tim Curry dan gezongen is. Waanzinnig gewoon.
1: Voilà.
0: Ja, we gaan voort met iets anders nu.

0: op 31 in de lijst. De Smiths met This Charming Man uit 83 origineel en gereleased in 92. De Smiths misschien wel de belangrijkste Britse popgroep van de jaren 80, die volgens de elementaire formule gitaar, bas, drums, de zogenaamde terreur van de synthie-pop te lijf gaat, met als boegbeeld de Britse controversiële singer-songwriter Morrissey. Een man van uiterste en tegenstrijdigheden, met zowel realistische als poëtische en evenzeer zwartgallige als geestige teksten. Volgens eigen zeggen aseksueel, niet tegenstaande dat veel van de teksten van de Smiths gaan over jongens en mannen. De erotiek is nooit ver weg. De hoezen van hun platen liggen er ook niet om. Op deze cd-single, dus gereleased in 92 door Warner, staat een foto van Jean Marais, zelf homo en Frans acteur, uit Orfeu, een film van de Franse regisseur, acteur, dichter, schrijver, tekenaar Jean Cocteau uit 1950, die zelf gedurende een halve eeuw zijn stempel op het tijdsbeeld drukte met romans, tekeningen, homoerotisch zelfs, en filmen en zeker ook met zijn uitbundige levensstijl. Waarschijnlijk de meest gefotografeerde man van zijn tijd. Hij is overleden in 1963. En nu, Roger, iets uit het Franstalige genre waarschijnlijk.
1: En iets heel oud.
0: Ja.
2: Le ciel est plein de joie, la nuit est parfumée. Ah, quel parfum subtil

0: chemin où l'on marche à l'aventure. Hiver comme été, toujours la nature, la route enchantée, bonjour, le jour, la vie, la nuit, l'amour.
1: Ik weet heel weinig over Charles Trenet. Het is een, toch wel een bekende chansonnier. En,
2: heel bekend.
1: Ja, de informatie die ik erover gekregen heb, dit was een nummer uit 1938 overigens. De informatie die ik erover gekregen heb, is het volgende. Een der grootste hits van Jeannette stamvader Trenet, in het Antwerp vroegel Charles Jeannette genoemd. Er zijn mensen die betwijfelen of dat zo is, of dat die...
2: Ja, mijn stiefmoeder die betwijfelt dat wel, want die is een grote fan van.
1: Maar aan de manier van zingen te horen, en ook de foto hier op de dingen, is toch wel redelijk duidelijk, dacht ik. Plus dat er toch wel van geweten is dat hij op een bepaald moment moeilijkheden heeft gehad met het gerecht, met justitie, omwille van zaken met jongere personen. Mm. Maar niemand kan me eigenlijk zeggen of dat hij er ook voor veroordeeld is geweest. Mm. Dus iets is er alleszins mee geweest.
2: Ik
1: en Steven, jij weet ook nog?
2: Ik wist het helemaal niet in houden.
1: Steven weet er misschien ook nog iets meer over.
3: Ja, hij is geboren in...
2: Wacht even. Ja, nee.
3: Hallo.
1: Dag. Steven. Amai.
3: Goedemiddag.
2: Goedendag.
3: Hij is geboren in 1930.
2: Ik wou gewoon Daniel wegdoen, denk ik.
3: Ah, voilà. Daarmee. Maar dat begrijp ik. Ik heb alle begrip.
4: Is er,
3: ik
4: begin hier te vermoeden.
3: Ik ben hier dus bij.
5: Ze willen hier doen uitschijnen dat ze toen nog niet... Er nog niet bij waren. Daarom zeggen ze dat ze nog niks van weten.
1: Okay. Nu is het wel goed. Ja. Is er een correspondentie uit Brussel? Of ja, was een, ja. Ah, ja.
5: Dus na dit...
1: Ja, maak het snel af, ja. Steven. Dan.
3: Ja, hij is dus geboren in 1930. Vanaf zijn 20 jaar is hij beginnen zingen met zijn partner Johnny Hess. En hij was bekend als de Singing Madman. En ze hebben dat hier heel mooi. De laatste zin vind ik prachtig. Dat moet toch echt in het Engels gelezen worden. He embodies not only good taste, but also poetry, humor and sentimental touch, fantasy and emotions.
1: Charles Trenet, dames en heren.
2: Je moet gezingd gaan vertellen tegen mijn...
1: Ja.
2: Wij gaan over nu naar...
1: Naar Brussel.
2: Naar Brussel.
1: Hallo, Brussel.
6: Hallo, Antwerpen.
1: Ja.
6: Ja. We hebben hier Ivan Breins voor ons. Dat was de perswoordvoerder van het BLGP. En Ivan, hoe is het gelopen? Vertel het eens.
7: Het was lekker warm. Het was veel volk. Ongeveer evenveel als vorig jaar. Ik denk dat het eigenlijk toch wel een beetje een zonniger heruitgave van vorig jaar is geweest.
6: Ik heb gehoord dat er in plaats van verleden jaar een 4000, nu een 6000. Klopt dat cijfer ongeveer?
7: Wij hebben ongeveer 5000 geteld als vorig jaar. Het is niet zo makkelijk om daar exacte cijfer op te plakken. Maar als je iedereen meerekent, dat wil zeggen de mensen die en meeliepen en die langs de kant stonden, kan je toch aan een 5000 terugkomen.
6: Er stond inderdaad behoorlijk wat volk aan de kant. Hè? Ook in het centrum was heel veel gay volk te merken die niet in optocht liepen.
7: Ja, of een deel volk dat een stukje is. Je moet rekenen, heel veel mensen willen de stoet wel eens zien. Dus het is nogal misleidend van te denken dat iedereen die staat te kijken, dat die dan ook ineens niet meestapt. Maar er zijn er natuurlijk altijd die komen kijken. Dat wordt trouwens ook altijd gezegd in de promotiepraatjes die we doen. Kom kijken, dan heb je het gezien. En dan zijn er altijd wel een deel die een stuk van de weg mee afleggen.
6: Hoe zit het met de politieke aanwezigheid hier op deze stoet?
7: Wel, ik heb hier heel weinig politici gezien. En ik heb gehoord dat Gies Wennen hier heeft meegelopen. Zowel als Klein Grut van de SP, Klein Grut van de Volksunie, Chris Merks van de PvdA was hier, Lili was hier, de moeder van de vier kinderen. Willem Kolen niet gezien, dat is spijtig. Voor de rest, ja, het blok BB dat we gepland hadden is eigenlijk niet echt uit de verf gekomen. Die zijn er maar een beetje overal gaan lopen. Nu, ik denk dat is misschien ook wel een beetje teken des tijds. Hè. Je hebt het voorbije jaar toch wel een aantal anti-homoseksuele oprispingen gehad. En blijkbaar zijn er een aantal politici die zich niet zo graag te meer vertonen bij dit soortje ongeregeld. Wat er natuurlijk nog altijd blijft.
6: Het viel nog altijd erg mee. Hè. Ook de kleuren, het was natuurlijk kleurrijk, maar toch die extravagantie van verleden jaar was er niet echt bij.
7: Maar ik zie net iemand in het vaterschapbijt langskomen die er zonder waarschijnlijk mooier uitziet.
6: Maar het kan zijn origine nog wel.
7: Ja, die ziet er nogal bruin uit. Ook de huidskleur is nogal bruin. Ik heb mensen gezien in, ja, de ik denk dezelfde dansers als vorig jaar op de
6: Sjaar van La Demans, hè, ja.
7: Ik heb, ja, ook bijvoorbeeld van mij opviel de praalwagen van de AIDS-organisatie. Het was zeer luidruchtig, zeer kleurrijk. Er is een heleboel, de jongeren waren natuurlijk weer trouw aan zichzelf en aan hun reputatie, constant aan het roepen. Dimitri van der Hagen ben ik halfweg tegengekomen, die was al schor.
6: Behoorlijke ambiance, ja.
7: De enige kreet die hij er nog uitkreeg was get ready, get out. En dat was natuurlijk wel de hit van de dag, want ik heb gezien hoe de VTM-ploeg minutenlang de jochies, de schreeuwende jochies over Get Ready.
6: Dat is wel een klap op de vuurbel, die inderdaad.
1: Die is wel leuk.
6: Van Get Ready. Ja.
7: Ik ben heel benieuwd wat dat gaat geven morgen. Want dus, zoals jullie misschien al gezegd hebben, Mark Sergeant van Ziso moet het gaan uitleggen in de zevende dag morgen op de BRTN. Die gaat dus vroeg slapen vanavond, denk ik.
6: Weinig feest, plezier.
7: Ja, die gaat hier naar de vuur.
6: We hebben hier ook nog Peter Sioen bij ons, de schrijver van het boek Het Jongenskwartier. Peter, hoe vond jij dat, toch?
4: Ah, ik vond het heel plezant. Het is inderdaad wat Ivan daarnet zei. Het is een beetje een zonniger uitgave van vorig jaar. Het was heel gezellig. De sfeer was er wel in, niet over de ganse optocht, vond ik. Op bepaalde punten zat er echt sfeer erin. Ik denk dat dat de conclusie die we moeten trekken, dat er meer wagens moeten komen met muziek, dat brengt de sfeer er wel in. Ja.
6: Ik kan inderdaad, wij zijn wel stille mensen blijkbaar, hè? De Vlamingen stille optochtgangen.
7: Ja, het is zo dat de klassieke slogans op een vakbondsbetoging en de voetzoekers, dat is alle twee afwezig. Dus je moet het hebben van de hoeveel generatoren in de betoging gedraaid hebben. Ja, ik denk dat behoorlijk wat elektriciteit geproduceerd is. Maar inderdaad, er zijn stille stukken geweest. Dus ik heb ook gezien dat er nu en dan eens een beetje een gat viel. Ja, dat is allemaal niet zo erg. Dat is, het is zomer en het is
4: ik denk dat we er inderdaad zo weer een feest van moeten maken in plaats van gewoon de optocht aan de hand van enkele slogans die natuurlijk heel belangrijk zijn. Maar het blijft een feest natuurlijk. Het is geen betoging tegen of voor iets.
7: Ja. Maar natuurlijk moet ik dat als organisator een beetje aanvullen. Het was wel de bedoeling natuurlijk dat die eisen, dat die scherper naar voren kwamen. Vandaar ook die 10 grote plakaten, waarvan er eentje gesneuveld is, heb ik gezien, dat die helemaal rechtop niet meer gebleven is. Maar ik weet het niet meer van buiten.
4: Ja, ik heb de ontucht niet gezien, denk ik.
7: De ontucht, ja, dat liep er wel in hoor. Want de macho sauna die daar ooit voor vervolgd is geweest, die daar, was daarbij. Ja. Maar dus het naar voren schuiven van de eisen, ik denk dat is mijn grote vraag nu wat tv-journaals gaan doen.
4: Ja.
7: Dus tv-journaals, en dus ik heb daarnet de man, aller voorzitter, gesproken. En die heeft zowel de RTL als RTBF, journalisten, vrij autoritair gezegd van, en niet alleen leernicht te laten zien. En die twee, en de journalisten, wie misschien gewoon Kopri.
6: Ja, ik ben erg benieuwd dus inderdaad wat de pers ervan zal brouwen vanavond. Nu Peter, misschien nog een vraag voor jou. Heb jij al jongens gezien die jij beschreven hebt in je boek? Lopen die hier even op mee?
4: Er lopen er een aantal rond, maar natuurlijk heel voorspelbaar. Er zijn op straat jongens die prostitueren, zijn er een aantal die zich heel erg goed voelen in die homogemeenschap. Een aantal wilde je daar eigenlijk liever buiten houden. Dus je ziet dus diezelfde terug die zich heel erg identificeren met de homogemeenschap. Dus ook daarvoor willen opkomen en die echt wel komen mee betogen. En heel actief zijn erin. Ja, ja, ja.
6: Mooi natuurlijk, hè.
7: Ik heb trouwens, dat was gisteren op voorhand dat ze er ging zijn, de jongste betoger gezien. Dat is een jongen van 14 die bijna voor de gelegenheid zijn haar geschilderd had. Om er toch bij te horen. En die was, moet ik eerlijk zeggen, in het begin zo'n beetje onwennig. Maar op het eind van de betoging heb ik dan gezien en toen was hij al in heel mooi gezelschap, dus proefde zich waarschijnlijk nu al een stuk beter.
6: Die jeugdige opkomst inderdaad viel op, hè?
7: Ja, die jongere groepen is typisch, dat is een stuk van de ambiance die erbij hoort. En die hebben, dat is typisch, dat is de enige groep die geen geluidswagen nodig heeft. Ze hebben trouwens, Dimitri had geen megafoon te pakken gekregen. En dat is natuurlijk het enthousiasme van die gasten. Nou, daar heb je natuurlijk geen
6: generator. Er is ook nog een ploeg die momenteel inderdaad de jonge socialisten aan het ophalen is, hier aan de overkant van het plein. Maar ik weet niet of dat die hier gaan toekomen.
4: Nou, Gieswin is ook overal. Aan Van Asbroek komt er zo meteen aan.
6: Die komt er dus zo meteen aan.
4: Misschien nog een paar vragen aan Peter Sioen. Denk dat we het nog niet gaat over de belasting. Dus Peter Sioen, niet alleen bekend als schrijver van het boek Het Jongenskwartier, maar ook u werkt ook op het kabinet van Vicancio, geloof ik.
8: Ja, dat klopt. Ik heb daar de functie van attaché gezondheidszorg, dus ik sta in voor de gezondheidszorg van de Vlamingen in Brussel. Eigenlijk de Vlaamse gezondheidszorg in Brussel. En vanuit die bevoegdheid heeft Vicancio al 2 op 1 volgend jaar beslist om deze actie hier te steunen. Niet alleen financieel, maar ook moreel. Vicancio heeft een subsidie aan deze organisatie, 100.000 frank, vorig jaar ook 100.000 frank nu weer.
6: Aan de Belgian Lesbian and Gay Pride, de organisatie van die Rode Zaterdag
8: organisatie. Aan de organisatie. Wij vinden het eigenlijk heel fijn dat men Brussel uitkiest om eigenlijk een ontmoeting tussen de Vlaamse en de Franstalige homo's wat te stimuleren. Want vroeger was het eigenlijk een louter Vlaamse organisatie. Nu komen ze eigenlijk in Brussel samen, komen ze hier in Brussel om elkaar te ontmoeten. Wij vinden dat eigenlijk heel fijn.
6: Ja, het lijkt mij een beetje raar dat u zegt, het lijkt mij een beetje raar in de oren dat de volksunie niet blij is dat

0: strepen met die financiële steun. Vicantio en zijn zoon waren eerst aangekondigd om zelf te komen, maar dat is blijkbaar niet gebeurd. Ik weet niet van waar dat idee komt. Ik heb er zelf met de minister over gepraat. Wat Bertas zo betreft weet ik niet, maar de minister die kon niet vandaag, die had andere verplichtingen. Hij heeft dat ook laten weten aan het comité dat hij niet zelf kon komen, dat hij wel zou laten vertegenwoordigen door mij dan. Maar hij heeft wel dus, die morele steun betuigd door het steuncomité zich daarbij aan te sluiten.
1: Kan u ook min of meer namens de Volksunie iets zeggen over de recente wetsvoorstellen en de recente...
0: Ik denk dat de mensen van de Volksunie zelf moeten vragen. Die hebben daar toch wel een aantal opinies rond, maar ik zelf ben niet bij die partij, dus ik kan daar eigenlijk me niet over uitspreken.
1: Ja, misschien nog een vraag. Hoe bent u daar eigenlijk terechtgekomen bij het kabinet van Oostland?
0: Wel, toen ik nog bij Alston werkte, dus toen ik nog het werk deed bij de jonge prostituees aan het Pontenasplein, werkte ik daar ook vanuit de boekjes van Vicanso, het wetenschappelijk onderzoek. Het was hij die eigenlijk mijn loon betaalde. Ik deed bij Alston wetenschappelijk onderzoek. Het is zo dat Vicanso mij heeft leren kennen en bij de hersamenstelling van het kabinet na de laatste verkiezingen heeft hij mij gevraagd om vanuit mijn ervaring, vanuit dus de ervaring op straat in Brussel, om die te vertalen in het kabinetswerk.
1: Ja. Je hebt min of meer al wel gezegd wat u van de optocht vond. Was u hier vorig jaar ook, ja?
2: Ik was hier.
1: Meer sfeer, minder sfeer?
0: De sfeer is er duidelijk wel, vind ik iets beter in, omdat sfeer mee zit. Vorig jaar werd het eigenlijk gebroken in de middag, doordat er toen een hele zware bui kwam. Ik denk dat het feest nu gewoon doorloopt. Wat ik ook al zei in de optocht, er waren een aantal te kalme momenten in de optocht. De feeststemming zat er duidelijk in, rond een aantal wagens van discotheken voornamelijk, die er toch voor hadden gezocht om ook wat muziek in die optocht te brengen. En dat maakte het direct wel feest.
1: Ja. Ik zie hier nu meneer Guy Swinnen aankomen, dus die kan ons misschien verder helpen. Er zijn nog mensen van de Volksunie eventueel die iets kunnen zeggen over meer politieke standpunten?
0: Ik zal ze naar hier halen.
1: Ja, dat zou vriendelijk zijn. Meneer Swinnen? Ja. Kun je eerst van die komen? Ah, een brave handboek. Met wie begin ik? Wie heeft het meeste tijd?
3: Nee, de protocolaire volgorde.
1: Protocolaire volgorde, dus. Ja. Oké. Anders zit er te veel lawaai van het café. Mevrouw Van Asbroek, vorig jaar hebben we elkaar hier ook gezien. Dat zien ze nog eens, maar kom. Bijna aan het einde van uw termijn nu. Hebt u het gevoel dat u veel bereikt hebt op die 2 jaar?
4: Ik denk in elk geval dat ik een forum kunnen bieden heb wat de homo- en lesbiennebeweging betreft. Het is nog altijd niet echt wat ik er wou van maken, maar ik denk toch dat de opening er is om inderdaad een dialoog te kunnen hebben met de overheid. En ik denk ook dat dat ook begrepen geweest is binnen de beweging, zeker langs de kant van de vrouwen. De lesbotafel is daar het bewijs van, uiteraard.
1: Mm-hmm. Hebt u ook mee opgelopen in de optocht?
4: Nee, dat doe ik niet. Als minister loop je niet mee op in optochten, welke dan ook, maar ik ben nu wel aanwezig.
1: Ja, dat is duidelijk. De laatste tijd bent u en dan vooral de homobeweging ook nogal veel negatief in het nieuws geweest. U sprak daar vorig jaar al over dat u daar toen plannen over had. Op de vorige Rode Zaterdag om een adviesraad op te richten. Die plannen zijn duidelijk mislukt.
4: Die zijn nog niet echt tot een goed einde gekomen. Maar we hebben dus gans dat jaar het overleg georganiseerd. We hebben heel veel gesprekken gehad. Het is gelukt bij de vrouwen om afgevaardigden aan te duiden om eventueel mee te doen aan dat overlegorgaan dat we zouden oprichten. Dat lukt nog niet bij de mannen. Dat is waarschijnlijk een proces dat langzamer zal gaan, dat moeizamer is duidelijk, omdat er ook tegenstellingen zijn. Nu, het is ook de eerste keer dat die mogelijkheid geboden wordt, dus ik kan mij best voorstellen dat het niet evident is om aan zo'n gesprekken te gaan deelnemen, om gelijk ook tot een afvaardiging te komen. Dus ik zou zeker niet negatief in. We zijn nog niet waar we zouden willen zijn, dat is het feit. Maar ik denk wel dat we op de goede weg zijn en ik denk wel dat we binnen de WG ook wel begrepen hebben dat dit een unieke kans is.
1: Dus u gaat nog verder met gesprekken, of uw kabinet dan toch, met gesprekken over die adviesraad met mensen van de beweging zelf. Dat gaat nog verder.
4: We gaan verder met het uitdokteren van dat overlegorgaan. We willen dat overlegorgaan hebben. Maar als het niet gaat rechtstreeks met afgevaardigden van de beweging, wij gaan ze niet gaan aanduiden. Ik ga dat niet doen.
1: Nee.
4: Ik ga mij ook niet mengen met criteria wat dan ook, want wie ben ik om dat te doen? Dat is iets waarvoor de beweging zelf verantwoordelijk is. En ik ga mij daar niet mee moeien. Ik heb het al gezegd en ik blijf dat ook herhalen. Ik ga dat niet doen. Maar ik vind het te belangrijk om het daarop op te blazen. Dat ga ik ook niet doen. Dus ik ga mij richten tot de lesbotafel.

0: Kamerrechten, ook tot een aantal experten die ook kunnen in aanmerking komen om advies te geven, om op een degelijke manier de overheid mee beleidsondersteunend te begeleiden.
1: Maar u had ook gezegd op een bepaald moment dat u experts zou aanduiden, dus mensen dan buiten de beweging, omdat in de beweging zelf er geen consensus kwam en dat u daarom dan experts van buiten de beweging zou...
0: Ja, dat kunnen experts van buiten de beweging zijn, maar die zijn niet noodzakelijk buiten de beweging. Want de mensen die op een bepaald niveau al bezig zijn met een en ander kunnen even goed vanuit de beweging komen en daar heel goed contacten mee hebben en heel goed weten waarover ze praten. Dus ik denk dat we daar wel een weg kunnen vinden, dus dat is de bedoeling.
1: Dankjewel. Ja. Ja.
0: Dat hoort er nu eenmaal bij, denk ik. En zeker in deze buurt van Brussel.
1: Dat is de sfeer natuurlijk.
0: Ja, mensen tegen die een beetje op de rand van onze samenleving wonen. En ja, dat moet je erbij nemen. En...
1: ja, en die ondersteunen wij natuurlijk ook en u ook.
0: Uiteraard, maar dit is dus een heel ander gesprek.
1: Ja, maar die u gestuurd, dat helpt natuurlijk.
0: Dat is het feit dat we inderdaad ook opkomen voor zo'n mensen.
1: Ja. Maar om toch nog even terug te komen naar de visa gaan. Het gaat er ook voornamelijk in de pers naar buiten is gekomen, is de verdeeldheid van de beweging. Dat is eigenlijk zo meteen dat er tot hiertoe naar buiten is gekomen en heel dat visa gaan. Wat dus niet echt als zeer positief kan beschouwd worden. Nu, we gaan er niet echt zeer diep op ingaan. De beweging zelf beweert eigenlijk niet verdeeld te zijn, of een deel toch niet, enzovoort. Ik denk niet dat dat... Ik denk dat we daar...

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

Music is a better noise. Essential Logic. Zo dadelijk krijgt u dus het echte concert. Eerst gaan we twee nummers van de bongo's laten horen. Die volgens mij... Allee, ze hebben de moeite genomen om uit New York hier in de Almoze neer te komen spelen. En daarna dus de Bush Tetras, waar we ook een klein interview mee hadden. Meer een klein onderhoud. En ik zou zeggen een half uur Bush Tetras.

kunnen ook even zeggen dat Miss Isolation volgende week exclusief op Radio Centraal Public Image Tape. Een Public Image Tape zal presenteren van de nieuwe LP van Public Image, maar die door de platenmaatschappij niet op de markt gebracht wordt, omdat hij niet commercieel genoeg is.

Na Modern English Gathering Dust, de Bongos live in de Almozenier deze avond. Het is natuurlijk al voorbij.

Radio Centraal 101.6 met de Bongos Live. Zo dadelijk de Bush Tetras Live en ook een interview met de Bush Tetras. Beide groepen bedoel ik, speelden deze avond in de Almozenier in Antwerpen. We spelen eerst nog enkele plaatjes. Dit zijn gongs.

Dat was dus het bisnummer van de Bongos. Goodbye to Jane van Slade natuurlijk.

En de zoekgeraakte Mr. X had dan in die ene bungalow waarover we er strak hadden een onderhoud met de Bush Tedras. Drie meisjes en een drummer.

Het is bijna 1 uur op Radio Centraal en u luistert nog steeds naar de Bush Tetras live in Almozenier. Eerder deze avond. De Bush Tetras uit New York. Heel veel volk was er niet, maar het was gezellig. Dit zijn de Bush Tetras in jam session met de bongos.

0: Radio Centraal, 101.6 MHz. U hebt zojuist genoten van de Bush Tetras Live. Het is 4:12 en... Pardon, 4:01.
1: Classical joke.
0: Zo dadelijk het programma, het nachtprogramma van de donderdagavond.
1: Bij uitstek.
0: Drie puntjes tussen haakjes. Waarin natuurlijk ook nog enkele fragmenten zullen uitgezocht worden. De beste stukken dan. Van de Bush Tetras.
1: We hebben de beste stukken in de hand.

0: genadeloos. De micromotoren voor de nieuwe elektronische suikertang zijn niet meer voorradig.
1: En hoe komt het dat de nieuwe micromotoren niet besteld zijn? Nee maar, in godsnaam toch.
0: 11 uur. De boekhouder komt terug van bij de directeur-generaal.
2: Mevrouw, dit rekeningsuitreksel van de Van Doornwarenhuizen hier is niet bijster.
3: Oh, maar ik stond net op het punt eraan te beginnen, meneer. En het is middag.
0: De directeur-generaal heeft het administratief personeel in zijn geheel op zijn kantoor ontboden. Is iedereen hier?
4: Goed zo.
0: Maak de deur maar dicht, meneer Torens. Wel nu. Het staat hier nogal opstuitend op mij. En wat gaan we nu doen, alstublieft? Telkens als ik een inlichting wil, moet ik daar dagen op wachten.
2: Misschien een computer, meneer de directeur.
0: Een computer,
4: alsjeblieft. Wij zijn hier maar een middelgroot bedrijf, meneer Klaas. Wij zijn geen internationale groep. Een computer is voor ons te zwaar. Te duur. Er moet een groep programmateurs worden aangesteld. En onze kantoren moeten omgebouwd worden, meneer Klaas. En er moeten kamers geautomatiseerd worden. Nee hoor.
5: Drie puntjes tussen haakjes. En bungalow.
2: Een computer die de mensen niet zou afschrikken, die moet ermee werken. Integendeel. Wat een geschenk. Een computer die de mensen niet zou afschrikken, die moet ermee werken. Integendeel. Wat een geschenk. Een computer die tot uw dienst zou zijn. Om u...
6: Erg vriendelijk, op die manier mijn lof te zingen.
2: Wat zegt u?
6: Ik zeg dat u me vleit.
2: Maar wie bent u?
6: Molecular 18. De computer voor middelgrote bedrijven. Opgevat om samen met deze te groeien. Bij het maken van een factuur wijzig ik automatisch ook de voorraad. Ogenblikkelijk worden ook de rekeningsuittreksels van de klanten en de btw-lijsten bijgewerkt. Wil men om het even welke boekhoudkundige of statistische informatie? Heel eenvoudig. Enkele cijfers vormen op mijn toetsenbord. En het antwoord komt ogenblikkelijk op mijn drukeenheid of op mijn videoscherm.
0: Moleculair 18.
7: Ja, drie puntjes tussen haakjes. Een programma voor mens, dier en automaat.
0: Zijn logische structuur maakt multiprogrammatie zowel als toegangssimultaniteit mogelijk. Rond deze centrale eenheid komen de aanvullende eenheden te zitten die u aanvankelijk zult uitkiezen op grond van de juiste behoeften. Na de hand kan uw computer groeien met uw bedrijf. 63 componenten, ja niet minder dan 63, kunnen terzelfde tijd met deze centrale eenheid verbonden worden. Schrijvenkast, alfanumerieke of gewoon numerieke borden met of zonder digitalisering. In- en uitgangsterminals van het videotype. Diverse drukeenheden, band- of kaartenkasten enzovoort. En nu, voor de specialisten...
7: Drie puntjes tussen haakjes. Moleculair. Radiologie.
0: Kan in real
7: radio ketter.
0: Als in batch processing mode werken. Moleculair 18, ook een systeem. Een ontleding van uw probleem. De opleiding van uw personeel, heel eenvoudig zo te zien en bij later het niet bij worden. Dat krijgt u er nog bij voor de verwonderlijk lage prijs van Moleculair 18.
6: Moleculair 18, tot uw dienst.
8: Ik zou u graag ontmoeten.
6: Zeker meneer, ik zal u al mijn mogelijkheden tonen. Zeggen wij morgen om 10 uur?
8: Jawel, morgen 10 uur.
0: En wanneer komt u een kijkje nemen bij Moleculair 18? Voor u heeft zij beslist wel een uurtje vrij.
9: Creation.
7: U hoorde zo net de studio Radio Centraal.
5: Drie puntjes tussen haakjes. En bungalow.
7: Fun.

Dit was Mary van Martin Rev. U weet wel, de vriend van Alan Vega. En dit zijn de Eskimo's van Alaska. Swing your drum.

0: tussen haakjes. Blurred Live in Berlin. Cherry Blossom Polish.
1: Dat wordt gevolgd door James White, White Savages. En daarna zult u terug de Bush Tedras horen, maar daar kan minister X u wel meer over vertellen.

James White. En zo dadelijk dan. Dat was nog even blurred. Dit is James White. En daarna nog een stukje interview met de Bush Tetras. En sommige daarvan hun ervaringen met de contortions. Of andere koek.

Dit is nog steeds drie puntjes tussen haakjes op uw radio Centraal 101.6 Clubs. En zo dadelijk zult u nog een stukje van de live tape van de vanavond gehouden concert in de Almuzenier

Het is ongewoon dat een getalenteerde en succesvolle beeldhouwer ook interesse toont voor elektronische muziek. Tijdens een van mijn uiteenzettingen van mijn werk, midden jaren 90, tijdens een festival in Frankrijk, maakte de Zwitserse beeldhouwer Oscar Wigley zich bekend als een componist die veel sympathie had voor mijn parametrische benaderingswijze in de elektronische muziekcompositie. Nadien heb ik hem meermaals bezocht in het Zwitserse dorpje Murillo, waar hij zijn smissen had, een galerij en een studio met uitgebreide elektronische apparatuur.

Als beeldhouwer werkte hij zijn beeldmateriaal hoofdzakelijk in hoogovens uit en hamerde hij erop met onderdelen tussen de klauwen van een forklift. Zijn beelden zijn verspreid over verschillende universiteitsparken en tentoongesteld tijdens de Biennale van Venetië in 1980 en zijn uitgebreid gedocumentarieerd. Via Argol Records en Edition Iroise, waar zijn levensgezellin Janine haar werk van maakte.

Oscar Wiggly leefde van 1927 tot 2016 en was vanaf 1955 kunstenaar en natuurlijk ook poëet. Begin jaren 80 is hij begonnen met het componeren van elektronische muziek en werkt hij als begaafd tekenaar kunstig grafische afbeeldingen uit van zijn klankpercepties, die hij als partituur beschouwde. Een van zijn eerste cd-uitgaven is uit 1982 en heeft als titel Les Roseaux Violets, vertaald als De Paarse Rietstengels. Deze compositie ontvouwt zich op twee niveaus. Op het eerste niveau produceert een modulaire synthesizer continu geluiden. Deze draait constant, maar er vinden ook voortdurend verschuivingen plaats. Technisch betreft het de superpositie van twee tijdsgeneratoren die gelijktijdig aansturen. Deze worden vervolgens naar een filter en een voorversterker geleid. Dit vormt de sonische achtergrond. Het tweede, meer prominente niveau ontstaat spontaan. Hier improviseert de muziektoezichter van tijd tot tijd geluiden op het keyboard. Chromatische klanken die Oscar Wiggly er terloops in verweeft. Ook deze geluiden worden gefilterd. Ik heb geen idee of zijn uitleg nuttig is, maar volgens de componist wordt alles misschien duidelijk als je de muziek hoort. We luisteren nu verder naar de semi-geautomatiseerde klankverbeelding van de Paarse Rietstengels van Oscar Wiggly.

Hartmut von Trailer, directeur van SOCON, een wereldwijd bedrijf dat gespecialiseerd is in grotverkenningen en diepteboringen, maakte Oscar Wiegelings droom waar, van een geluidsexperiment in een grot. Op 5 oktober 1998 presenteert het bedrijf SOCON in Rome de geluidssuite Cascade, een geluidssimulatie van een akoestische sonde die afdaalt in de onbekende ruimte van een grot. Voor Oscar Wiegeli was Rome toen onbekend. Het was zijn eerste bezoek aan die stad en het was voor hem alsof hij een onbekende ruimte betrad met een akoestische sonde voor een nieuw klankexperiment in de diepe ondergrond. Hoe gedragen geluiden zich in zulke immense grotten? Welke invloed heeft druk op geluid? Welke invloed heeft gas op de geluidssnelheid? Hoe verandert het muzikale spectrum van een uitgezonden geluid? Een idee was geboren. Het project van geluidscomposities door Oscar Wiegeli in met gas gevulde grotten, bijna 1000 meter diep en onder hoge druk. Dit alles is op de een of andere manier vergelijkbaar met zijn ontdekking van de ondergrondse grot in Noord-Duitsland, waar hij met behulp van de opgeleverde geluiden de geluidssuite Cascade had samengesteld en die nu een dialoog aangingen met de grot in Rome. Vanaf die dag gingen de voorbereidingen onverminderd door. Het was noodzakelijk om een sonde te bouwen die Oscars geluidscomposities zou uitzenden in plaats van het ultrageluid dat voor de meting werd gebruikt en dat des te meer in een gasvormige atmosfeer. Woensdag 15 april 1998 was de grote dag. Alle voorbereidingen waren afgerond en de meester was ter plaatse. Er werden onmiskenbare nagalmeffecten verkregen die tot wel 18 seconden aanhielden, en dat wil zeggen met een geluidssnelheid van 441 meter per seconde maakte het geluid ongeveer 23 keer een rondreis tussen het oppervlak en de bodem van de grot. Tijdens zijn lange voorbereiding op dit geluidsexperiment in de grot selecteerde hij de geluiden die hij documenteerde. Hij analyseerde en beschreef ze in een zeer gedetailleerd verslag met zijn eigen geluidsdefinitie-vocabulaire. Voor elk geluid werd bron en bewerking vermeld. Tijdens het experiment werden ook aantekeningen gemaakt. Teruggekeerd in de studio vergeleek hij de brondocumentatie met het document dat uit het experiment voortkwam, in de hoop relatief eenvoudige antwoorden te vinden. De eenvoudige antwoorden die de mensen om hem heen, aan wie Oscar zo enthousiast over het experiment had verteld, verwachten te horen. Zijn compositie was zijn antwoord.

Zonder dit experiment zou hij er nooit aan gedacht hebben om een compositie op deze manier te organiseren. Hij zou er niet aan gedacht hebben om klankstructuren op deze manier voor een compositie te gebruiken. In zijn verbeelding bevonden zijn gedachten zich in de grot. Door naar de digitale opnames van de verkregen resultaten te luisteren, werd de componist zich bewust van hoe divers het materiaal was dat hij speciaal voor het experiment had samengesteld. Hij voerde dit experiment niet uit voor wetenschappelijke doeleinden, maar enkel in de hoop ongewone, interessante nagalmeffecten te verkrijgen. Wat hem achteraf, terug in zijn geluidsstudio, interesseerde, was de vergelijking van de nagalm in de grot met nagalmeffecten geproduceerd door veren of elektronische simulatie.

Het werk kreeg de titel van Gouarec en werd een compositie in drie delen. In het begin hoort men links de signalen zoals ze diep in de grot werden ingestuurd en rechts hetzelfde signaal getransformeerd door de nagalm van de grot. Nergens anders in de compositie kunnen het originele signaal en het nagalmsignaal met elkaar vergeleken worden. We horen nu een fragment.

Verderop horen we het akoestische instrument de grot inglijden. Dit wordt gevolgd door geluiden met een zeer uiteenlopend karakter, bedoeld om de nagalm te testen. Vervolgens ontvouwt de compositie zich steeds vrijer, gebaseerd op de geluidsresultaten van de experimenten. We horen een fragment.

Het tweede deel is getiteld Eglef en is evenwichtig en harmonieus. Het centrale motief is de klankopname die als een korte sequentie, als een thema gehanteerd wordt en dat al bekend is uit het eerste deel Goewerk. We horen nu een fragment uit dit tweede deel.

Het derde deel heet Tariel en is verhalend en mysterieus. Het heeft iets dromerigs. Met spreukenachtige klanken ergens horen we zingen. Dit geluidssprookje kunnen we nu integraal beluisteren. Tijdens de drie delen van deze compositie, Guarec, is geen externe galm gebruikt. Waar galm te horen is, is het die van de grot. Het werk is compositorisch georganiseerd met zeer weinig externe geluiden, dat wil zeggen zonder geluiden die niets met het experiment zelf te maken hebben.

Tot zover Goed Werk, een aandeel in de geluidskunst van Oscar Wigley. Onlangs kwam ik op het spoor via de website van Aguirre Records van Lilian Donskoy. De commentaar was merkwaardig en maar zeer herkenbaar. Eerst en vooral heeft zij de meeste van haar werken geproduceerd in het IPEM te Gent. Dit instituut van psycho-akoestiek en elektronische muziek is voor mij een zeer bekende werkplaats en was initieel voor mijn elektronische muziekstudie. De muziekresultaten van Lilian Donskoy dateren uit de jaren 70 en 80, toen IPEM nog een werkplaats was voor componisten die er producties van elektronische muziek realiseerden. Lilian Donskoy is een Franse, klassiek geschoolde pianiste, muziekdocente en componiste van zowel instrumentale als elektro-akoestische muziek. In de jaren 60 en 70 studeerde zij bij vooraanstaande figuren uit de 20e eeuwse muziek, waaronder Darius Milhaud, Olivier Messiaen, Pierre Schaeffer, Guy Rebelle, Caroline Stockhausen, Luciano Berio, Giorgi Ligeti en Yannis Xenakis. Ondanks deze uitgebreide en diverse opleiding ondervond Donskoy beperkte institutionele en professionele mogelijkheden om haar artistieke visie volledig te verwezenlijken. Een doorslaggevend keerpunt vond plaats in 1977 toen ze toegang kreeg tot de faciliteiten van het Instituut voor Psycho-Akoestiek en Elektronische Muziek te Gent. Donskoy's oeuvre wordt gekenmerkt door een hoge mate van structurele complexiteit, precisie en expressieve intensiteit. Haar werk weerspiegelt een uitgesproken en onderscheidend artistiek temperament, dat zich manifesteert door een rigoureuze verkenning van klankmateriaal en van vorm. Ondanks de artistieke betekenis ervan is haar muziek grotendeels onbekend gebleven, omdat haar composities niet op grote schaal werden verspreid of formeel werden uitgebracht. We kunnen nu luisteren naar een vroeger werk uit 1984. Het zijn 6 stukken voor viool en band en gespeeld door Anna-Marie Turion. De delen heten Étude, O, Feu, Balançoire, R, Finale. Het is een serie korte stukken met een educatief doel. Die zijn bedoeld om uitvoerders vertrouwd te maken met het spelen naast de elektro-akoestische partijen. Bij elk stuk hoort een partituur waarin zowel de vioolklanken als de elektro-akoestische grafische elementen op afzonderlijke lijnen werden afgebeeld. We kunnen nu luisteren naar 6 stukken voor viool en tape van Lilian Donskoy.

We hebben geluisterd naar 6 stukken voor viool en tape van Lilian Donskoy. Cheer et son voyage van Lilian Donskoy werd gerealiseerd in Montrouge in haar privéstudio gedurende de periode 2019 tot 2025. Het is een compositie voor elektronica en vooraf opgenomen fluit, gespeeld door Odile Renaud en met technische assistentie door Thomas Jousseau.

De Rosetta-sonde, na 10 jaar interplanetaire reis, zijn landingsplaats bereikte, stuiterde de lander Philae en kwam vast te zitten in een spleet. Het contact ging vervolgens verloren. Wat wetenschappers tijdens deze periode van stilte niet konden weten, was dat Philae in die spleet Tjir, de trekvogel, tegenkwam, die vastzat in het ijs. Philae bevrijdde hem en de vogel spreidde zijn vleugels en vloog richting de aarde. Hij was soms te zien wanneer een zwaartekrachtgolf voorbij trok. Tjir is de opstijgroep van deze trekvogel, vandaar de titel. Met dit stuk probeerden de componisten een fusie uit van elektro-akoestische, elektronische klanken en live instrumentatie, gebruikmakend van fragmenten van klank, spectra en kleuren en onderscheidende geluiden van de EMS Sinti 100 synthesizer, percussie en klokkenspel. Merkwaardig is wel dat de synthesizer-klanken meestal werden opgenomen met een microfoon in plaats van met een directe line-ingang, om een specifiek timbre en een gevoel van ruimtelijke diepte te bereiken. Alle vroegere muziek is gecomponeerd en opgenomen door Lilian Donskoy in het Instituut voor Psychoacoustiek en Elektronische Muziek te Gent, met uitzondering van het stuk dat we nu beluisteren, Tjir et son voyage, dat werd opgenomen in de studio van de componiste in Montrouge, Frankrijk.

Het volgende stuk heet Mosaïek en is voor piano en speelgoedpiano en live electronics. Het is Anna Claudia de Assy die de piano's bespeelt. Mosaïek van Jean Pedro Oliveira.

Het volgende werk is ook van deze componist en heet Angel Rock. Angel Rock is voor marimba, basklarinet en live electronics. De marimba wordt bespeeld door Pedro Carneiro en de basklarinet door Nuno Pinto. Angel Rock van João Pedro Oliveira.

0: Ah, youth. The restless breed. A tempest in a teapot. And the teapot is calling the kettle black. Rebelling, protesting, scattering vital forces because of the emotional maturity they lack. Young minds reaching far out in a hazy attempt, trying to grasp the unknown. That which is only made possible when the seed of experience has been sown. Nonconformists, they call themselves, these babes in the woods still fast asleep. Yet they fall in step, and with precision, one follows the other, like little lost sheep. Conventional society is a bane to their existence. In arrogance coupled with anger, they shout in unison, hypocrite. But young and unripe minds are indeed ignorant minds. They can't comprehend that with the establishment, they wallow in the same pit. They do not comprehend that while they are preaching love and expounding the words, love one another, they are practicing and peddling hate for society and for their father and mother. Seeking expression through the negatives of life, the tempest in the teapot brews with lust for body and mind. Society of the damned, they run in wild abandon and oblivion and unmindful of the human debris they're leaving behind. Their gypsy souls wander through the maze of their own creation, and like a cat chasing its tail, round and round in circles they go, never stopping for that brief moment of introspection that will reveal the answer to all they're seeking to know. In whose hands, then, can the future be entrusted when the moving finger writes precisely in despair? The seeds of tomorrow have been planted today. May God help the future for the fruit it will bear.
1: May God help the future for the fruits it will bear. Zo is dat. Het is weer tijd voor Petit Salon. Klinkt als een Frans scheldwoord, maar het is best gezellig. We gaan zo weer beginnen. Er staat iets groots te gebeuren. En dat is de grote vredesbetoging van zondag. Dus waar we zo meteen eerst mee gaan beginnen, is een gesprek met Ludo de Brabander van Vrede. Dat is voor Sir Piet. Ik heb hier natuurlijk ook allerlei fantastische muziek voor jullie klaarstaan. Zoals altijd. Jasper zal iets later zijn. Die komt pas... Ja, het is al later zijn. Zullen we het daarop houden? Maar u hebt mij al natuurlijk. Dus we gaan van start met A B-song van Panko Dagaya. Gaat u zeker van genieten. En als we dan zometeen terug zijn binnen een minuutje of vijf, dan hopen wij Ludo de Brabander al aan de lijn te hebben van Vrede. Tot zo.

0: Voilà, u hoort een B-song van Banco de Gaia. Van een prachtige album Trauma wordt er straks nog van. Maar ondertussen zijn we erin geslaagd om Ludo de Brabander aan de lijn te krijgen van Vrede VZ2. Dag Ludo.
1: Hallo.
0: Bedankt dat u nog even tijd van ons had gemaakt. We weten dat u het echt heel druk hebt, dus we gaan onmiddellijk met de deur in huis vallen. Wat staat er te gebeuren?
1: Ja, komende zondag 14 juni om 15 uur aan Brussel-Noord verzamelen we. En dat is een Europese manifestatie, dus niet enkel een Belgische, maar met ook grote groepen uit het buitenland, om onder de noemer voor welzijn tegen oorlog. Of in het Engels, welfare, not warfare. En dat is eigenlijk een manifestatie waarin eigenlijk een heleboel organisaties oproepen om hun bezorgdheid en verontwaardiging te uiten over de militarisering van onze samenleving. En het gaat meer bepaald over de enorm sterk stijgende militaire budgetten. Ja, er is het Europese project Rearm Europe dat 800 miljard voorziet om te investeren in militaire apparatuur, in wapens en dergelijke meer. Er is natuurlijk ook de nieuwe NAVO-norm. Hè. Dus op dit ogenblik is die 2%, maar die is nu sinds Den Haag, of dat was tot voor kort 2%, en is in Den Haag veranderd naar 5%. Dat wil zeggen een meer dan verdubbeling van de militaire uitgaven of defensie-gerelateerde uitgaven, zoals men dat dan heet. Ja, en dit gaat natuurlijk ten koste van middelen die worden ontrokken aan sociale voorzieningen, gezondheidszorg, onderwijs, vredesopbouw, internationale samenwerking, klimaatrechtvaardigheid en noem maar op. Allemaal sectoren waarvoor men zegt vandaag, deze regering bijvoorbeeld, in België, dat er geen geld voor is. En dus blijkbaar wel voor wapens. En dit is iets wat wij niet kunnen aanvaarden, vandaar dat we de straat op komen.
0: Nee, want het gaat over gigantisch veel geld. En dat geld dat kan inderdaad niet twee keer uitgegeven worden. Concreet, wat staat er ons aan te wachten? Waarop wordt dan bezuinigd? Wat moeten we dan in ruil leveren voor al die wapens?
1: Ja, kijk, sinds de huidige regering aangetreden is begin vorig jaar, heeft ze dus aangekondigd om een strikte begrotingspolitiek te volgen. Hè. Dat wil zeggen maatregelen te nemen die de begroting terug of het begrotingstekort kunnen terugdringen. En er zijn zo maatregelen aangekondigd aan inkomstenzijde, uitgavenzijde voor de komende legislatuur. Tot nu toe, als ik goed gerekend heb, in net over de 30 miljard. En op dit ogenblik zoekt men opnieuw een aantal miljard. Hè, omdat men maar elke keer vaststelt dat die begroting niet onder controle, hè, dat die uitgaven niet onder, of de inkomsten, hè, dat evenwicht maar niet te bereiken is. En tegelijkertijd stellen we vast dat diezelfde regering vorig jaar bijvoorbeeld wel 5 miljard, ongeveer een kleine 5 miljard vond, om extra budget aan het budget toe te voegen voor het militair departement van Franken. Ja, dus het militair budget van 2024 was 7,9 miljard, dat zijn de NAVO-cijfers, en is vorig jaar opgetrokken naar 12,7 miljard. En de bedoeling is dat dat niveau ook de komende jaren wordt aangehouden. Dus dat gaat, als je dat optelt, om meer uitgaven te waarde van 28 miljard. En dat is natuurlijk iets dat absurd is. Hè? Want wat eigenlijk, in plaats van te besparen, merk je dat eigenlijk vooral een overheveling van budgetten plaatsvindt. Dus dat het departement Defensie eigenlijk cannibaliserend werkt ten aanzien van andere departementen. Op ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld wordt 25% bespaard. Er wordt bespaard op asiel en migratie. Er wordt bespaard op vervoer bij de spoorwegen. Voilà, al die departementen moeten inleveren. En dus veel van dat geld moet dienen om de militaire slok op te vullen, zou ik maar zeggen.
0: Ja, wat zijn de ordewoorden, wat zijn de eisen van de betoging?
1: Wel, het is een beetje, ja, zoals ik zei, de hoofdslogan is voor welzijn en tegen oorlog. Hè. We willen die tegenstelling duidelijk in de verf zetten. En dus dat wij willen dus natuurlijk dat men investeert in wat wij noemen de menselijke veiligheid. Dus dan gaat het over gezondheidszorg, onderwijs. Want dat zijn allemaal zaken, sociale bescherming, zaken die echt voor veiligheid zorgen. Denk ik op microniveau. Maar we hebben natuurlijk ook eisen in het huidige klimaat dat wij het respect vragen en eisen voor het internationaal recht. Hè. Dus de naveleving van het internationaal recht, mensenrechten. We hebben gezien hoe dat men met twee maten twee gewichten meet. Hè. Wat Israël doet in Gaza en zo, dat allemaal strafloos kan gebeuren. Het is dus een trend om recht te vervangen door macht. En die stijgende militaire uitgaven, dat is trouwens een wereldwijde trend, is daar symptomatisch toe. En dat is, dus vragen we ook meer dialoog en diplomatie. In de plaats van elke keer naar de wapens te grijpen, denken we dat het een prioritair middel naar voren te schuiven om tot veiligheid te komen. Dat is internationale solidariteit. De huidige regering, zoals ik zei, doet omgekeerd door 25% te knippen in ontwikkelingssamenwerking, hoewel dat net ook een instrument is voor veiligheid in die betrokken landen waar wij actief zijn. En tot slot denk ik ook, is er een eis dat wij opnieuw naar ontwapeningsakkoorden moeten gaan. Zeker op vlak nucleaire ontwapening is het schrikbarend hoe dat alle kernwapenstaten opnieuw investeren in hun kernwapenarsenalen en hoe dat een aantal belangrijke ontwapeningsakkoorden, ik denk aan het nieuwe START-verdrag, maar ik denk ook aan het INF, dus rond korte en middellange afstandsraketten, die zijn allemaal stopgezet. Dus we hebben geen echte ontwapeningsakkoorden meer. En ook dat is symptomatisch voor de tijdsgeest, maar dat is natuurlijk ook een gevaarlijke situatie.
0: Ja, net als een hele hoop andere dingen die eigenlijk nog onder belief blijven, zoals de extra uitstoot aan broeikasgassen door de oorlog die nu bezig is, natuurlijk, dat soort dingen. En net zoals dat je economie afhankelijk gaat maken van oorlog, dat dat ook niet interessant is, want ofwel heb je dan oorlog, ofwel heb je een crisis, lijkt me.
1: Ja, ja, ja. Dus bijvoorbeeld, ja, wat je daarnet noemt, ik denk niet dat dat er een grote milieutoets bestaat, bijvoorbeeld bij de aankoop van militair materieel. Als je kijkt naar de F-35, die heeft een uitstoot die groter, 60% hoger is dan de oude F-16's. Ik heb het ooit eens uitgerekend, maar één vlieguur is gelijk aan 8 familiewagens die een jaar lang rondrijden, hè? Zoiets 15.000 kilometer doen per jaar. Dat is het equivalent, hè? Dus dat verbruikt dus 5.000 en zoveel liter kerosine of zoiets. Dus dat is een ontzettende verkwisting, hè? Dat militair apparaat. Als je dat allemaal opstelt, dat is dat goed voor 5% of zo van de totale broeikasgassen die in de lucht worden gestoten. Dus een oorlog is altijd slecht voor het milieu, hè? Dingen die je vernietigt, olieinstallaties die worden gebombardeerd, dan komt natuurlijk ontzettend veel vuiligheid vrij. Er komt verarmd uranium, dat zit in munitie. Ja, op alle vlakken, hè, is het een zowel sociaal als ecologisch is het iets dat wij moeten vermijden en willen vermijden. Hè. Vandaar dat wij denken dat we een halt moeten toeroepen aan die absurditeit, hè, van militarisering, denken dat je met wapens veiligheid koopt. Dus er is niks paradoxaler dan dat.
0: En dat doen we dan deze zondag, als ik het goed heb, is het om 2:00 aan Gare du Nord, is dat correct?
1: Nee, het is om 3:00. Hè. Ah, we hebben een tijdje geleden het uur moeten veranderen op vraag van de politie, omdat er nog iets anders aan de hand is, een ander evenement plaatsvindt in Brussel. Dus om 3:00 verzamelen we. Er zijn kort wat speeches, maar we gaan dat proberen echt kort te houden, 30 minuten. En dan trekken we, het is aan Brussel-Noord, dus vertrekken we vandaar naar het Jean Rayplein. Dat is in de Europawijk. Het is een traject van, ik weet niet, een uurtje stappen of zo, een uur en een kwartier stappen. En s'avonds om 18:00, maar dat is dan voor degene die, dat is ook vooral, het is ook een Europese betoging zoals ik al zei, verzamelen vooral de internationals, maar ook degene die daarvoor geïnteresseerd zijn, de Belgen dan, in de Koninklijke Bibliotheek voor een soort assemblée, waarin eigenlijk verder gediscussieerd zal worden, dus het is heel praktisch, het is geen gewoon congres, over de strategie van de vredesbeweging in Europa. Hè. Dus om ons op de kaart te zetten, omdat we merken dat op dit ogenblik het oorlogs- of het militair narratief overheerst en het vredesnarratief maar marginaal aanwezig is. En we willen dat dus in de komende maanden en jaren veranderen. Zodat we een volwaardige stem worden in het debat.
0: Ja, dat klopt. Dat slaat een beetje aan op mijn laatste vraag. Dat is dan voor zondag, wat na zondag, hoe gaat het dan verder? Hoe gaat de strijd voor vrede voort dan?
1: Ja, kijk, in België hebben we een platform Stop Militarisering. We hebben al een aantal activiteiten gehad. Hè. We hebben toen die fameuze wapenbeurs plaatsvond, BEDEX, in maart, midden maart ongeveer, hebben wij toen parallel een conferentie gehouden. Dat was in het centrum van Brussel. Dat was heel succesvol. Daar waren we met 350 mensen. Wat hoopgevend was, was dat er heel veel jonge mensen ook aanwezig waren. En voilà, er is dus een potentieel om verder te werken met dat platform. Nu is er die betoging en ik denk na de zomer gaan we ons bij nieuwe acties. We zullen uiteraard de nood blijven voelen om bijvoorbeeld conferenties samen te brengen, omdat wij de achterban ook moeten voeden met argumenten, met informatie. Maar ik denk dat het niet de laatste manifestatie zal zijn. Hè. Dus we zullen ook, als er vakbondsbetogingen zijn of op andere plaatsen, meer en meer dat thema ook proberen inbedden. En wat belangrijk is, is natuurlijk, dit is een breed platform. De vakbonden bijvoorbeeld roepen mee op. En voor ons is het als vredesbeweging ook belangrijk dat wij andere organisaties duidelijk maken dat bijvoorbeeld die anti-oorlogs- en antimilitaristische strijd, dat dat ook een vakbondsstrijd is. Hè. Zoals ik al zei, veel uitgaven voor militair apparaat gaan ten koste van sociale bescherming. En dat is nu bij uitstek het thema van de vakbonden. We merken wel dat dat meer en meer ook in die kringen ingang vindt, hè, dat men dat discours volgt en ziet.

0: Brabander van Vrede VZW, bedankt en tot zondag 3 uur Gare du Nord in Brussel.
1: Dank u wel. Ja.
0: Fijne dag. Bye. Bye.

uit het fantastische album Trauma van Banco de Gaia, uitgekomen in 2024 op Disco Gecko Recordings. Ik heb er nog eentje van dit album voor u meegenomen. Ik vind het zelf het beste, het noemt Endure en dat speel ik nu voor u.

Wonderbaarlijk. Warpend Lift, de Dr. Trippie remix. En er is natuurlijk nog iets wonderbaarlijk binnenkort. En dat is de kortste nacht van Radio Centraal. Dat is 19 juni in de Stormkop en het begint om 6 uur. Allen daar.

Monkey Mark met Sophie Dub van het album When the Market Crashed, uitgebracht op Omelette Recordings in 2009. Wonderbaarlijk, ja.

Yes, yes, David Axelrod, House of Mirrors. Dat is een tijdje geleden ook. En ik heb hier ook voor u de Hypnotic Brass Ensemble. Mijn album Book of Sound, de track heet Morning Prayer.

0: We hebben vandaag ook opnieuw Julia bij ons, deelnemer van de laatste Global Summit Flotilla. Bij de laatste keer dat je hier waart, 2 weken geleden, daar waren we eigenlijk 48 uur voor operatie La Estrella. Laat ons daar beginnen.
1: Ja, het is een hommage aan La Estrella, die een bewonder, die haar meest prachtige lied is, Onze Lieve Vrouwentoren natuurlijk. Hè. Er was inderdaad dat Zionistisch feest, dat eigenlijk heel degoutant een groot Israël bejubelt van de Nijl tot de Eufraat en die financiële subsidies krijgen van onze stad, terwijl dat er altijd dat er andere organisaties zoals die armoede bestrijden, dat closen op van onderwijs, daar is heel weinig geld voor. Maar ik denk dat het over een bedrag van 6.000 of 7.000 euro ging, geschonken aan een staat, organisatoren die een staat bejubelen, die mij ontvoerd hebben, beroofd hebben, mishandeld hebben, beledigd hebben. En een staat die eigenlijk veroordeeld is voor genocide. Dat kan natuurlijk niet. Hè.
0: Nee, en het contrast is heel groot. De luisteraars zullen zich nog wel herinneren. Vorig jaar de benefiet van Dennis Tiefus, collega radiomaker, die op zijn eigen kunstwerk in het Middelaan geen benefiet voor Gaza mocht doen, want dat was ongepast in stadsomgeving, vond de stad. Terwijl dat we nu natuurlijk net het omgekeerde zien, en zoals gezegd met 6.000 euro bedrijfssubsidies. Reden genoeg om daar iets tegen te doen. Dus.
1: We hebben dat gedaan en het is een geslaagde actie geweest. Hè. We hebben een Palestijnse vlag aan de kathedraal gekregen die heel zichtbaar was. Die eigenlijk een beetje het feestje overklaste. Ik stond daarboven, ik vond dat er weinig volk was op dat feest. Dat is misschien ook dankzij het feit dat we de actie hadden aangekondigd. Via onze kanalen eigenlijk aangekondigd. Met zeggen, we hebben niks aangevraagd natuurlijk, want we gingen toch geen toestemming krijgen. Maar we hadden wel onze eigen aanhang, onze eigen medestanders, onze kameraden opgeroepen om naar daar te komen. Dat zullen ze meegelezen hebben waarschijnlijk. Ik heb een telefoon gekregen vlak voor de actie eigenlijk, dat ze nultolerantie zouden toepassen. Ik denk dat ze vreesden dat we gewelddadig eigenlijk of agressief dat feestje gingen verstoren, wat dat we zeker niet wilden doen. We hebben het niet tegen personen of zo, maar we hebben het tegen hun ideeën en tegen hun organisaties. We hebben het heel vredig gehouden. Beneden zijn er liederen gezongen, ben ik toegejuicht geweest en die mensen zijn net zoals mij allemaal gearresteerd geweest. Hè. Terwijl dat we eigenlijk gewoon ons recht op vrije meningsuiting en eigenlijk een gerechtvaardigde actie doen tegen een ongerechtvaardigde zaak, met name een genocide in Israël.
0: Meer zelfs, ondanks het staakt het vuren, wordt de Gazastrook nog elke dag gebombardeerd. Ja. Is het oorlogsfront ook uitgebreid? Wat er in Zuid-Libanon gebeurt, is eigenlijk een herhaling. Het hebben we nog niet gesproken over de Westbank, laat staan Iran. Er zijn redenen genoeg. Nu, dit gezegd zijnde, we zijn vandaag opnieuw enkele dagen voor een ander belangrijk moment, denk ik.
1: Ja, want nu maandag, zoals ieder jaar, vlacht de stad
2: Bombs are weapons of war.

De onverbeterlijke half Belgisch, half Egyptisch, of een derde Libanees nog een beetje, Natasha Atlas van haar nieuw album uitgekomen, Air Fauna Zwaar. Geweldig, Natasha Atlas. Somut heet het nummer. Somut.

0: Berichten over oceaantemperatuuranomalieën volgen elkaar in hoog tempo op. De zee is te warm en dat met soms 5 graden. Dat zou kunnen leiden tot een El Niño. Dure en exotische woorden, dus wij belden een hulplijn. Meer bepaald Peter Siegmund, klimaatexpert van het KNMI. Welkom.
1: Met genoegen, ja.
0: Is een El Niño?
1: Een El Niño is een verschijnsel in de grote oceaan rondom de Evenaar. Het is feitelijk het grootste weersysteem op aarde. En normaal, als er geen El Niño is, dan komt de wind daar. Dan heb je een passaatwind die uit het oosten komt. En die doet het water naar het westen en dan is het in het westen warm. Het warmst. Maar ja, zo om de 3 tot 7 jaar keert het helemaal om. Dan komt de wind uit het westen en duwt het water naar het oosten. En dan wordt het daar veel warmer. En dat, ja, dat gaat om een paar graden. Dat horen veel dus. En daardoor zijn op allerlei plaatsen op aarde, dus niet alleen maar daar in dat gebied, is het weer warmer of juist kouder of natter of droger. Dus een groot verschijnsel. Het lijkt erop dat er weer een El Niño komt. Je hebt echt de oceaan en de atmosfeer beide nodig om het te snappen, zou ik maar zeggen. Het is best ingewikkeld, maar het is echt een kopie van die twee.
0: Ja, er wordt nu gesproken over een super El Niño. Wat is dat dan?
1: Ja, dat woord bestaat niet echt. Maar er wordt wel gekeken naar hoe warm het kan worden met een bepaalde kans in het El Niño gebied. Dat is een gebied rondom de Evenaar, ik weet niet precies, maar dat is wel gedefinieerd. En als dat dan meer dan 2 graden warmer is dan een neutrale temperatuur, ja, dan is dat de hoogste categorie. En dat zou je ook super El Niño kunnen noemen, maar goed, die term, dat is meer voor, ja, dat komt in de krant en zo. Dus de krachtigste categorie, de warmste.
0: En hoe komt dat dan?
1: Dat komt omdat die wind het taakje het water naar het oosten heeft geblazen. Dat is een natuurlijk verschijnsel. En op dit moment worden er kansen berekend. Er worden een groot aantal verwachtingen gemaakt van die El Niño. Dat kun je doen vanaf het einde van de lente. In de lente zelf is dat ingewikkeld, want dan is de voorspelbaarheid klein. Maar goed, de lente is voorbij. En nu zijn er dus een groot aantal verwachtingen gemaakt op basis van wat de temperatuur is van de oceaan en de wind en noem maar op. En ja, daar komt een hele bundel van El Niño-verwachtingen uit. En nou, de kans dat er eentje komt is groot, 80%, 90%. En hij wordt ook vanaf augustus wordt hij geleidelijk aan sterker. Er is een kleine kans, wat heet 1/3, dat het de sterkste categorie wordt. Maar goed, het is dus 2/3 dat nog niet zo is. Maar het wordt gedaan met het weersmodel. Dezelfde modellen, zeg maar, waar ook hier de weersverwachting in Nederland en in België wordt gemaakt. De natuurkundige modellen van de atmosfeer en van de oceaan, die twee.
0: Is er een link tussen de uitstoot, de menselijke uitstoot en de klimaatopwarming?
1: Nee. El Niño is iets wat van nature voorkomt. Het is wel zo, en ook al echt, al eeuwen terug is dat, zijn er El Niño's op allerlei manieren, is dat bekend. Het is wel zo, in een El Niño jaar is de temperatuur ook over de wereld gemiddeld wat hoger. Dus ja, er zijn nu 2 zaken die de aarde warmer maken tegelijkertijd. De El Niño en dan wat we hadden natuurlijk, de klimaatverandering door de broeikasgassen. Dus die klimaatverandering wordt tijdelijk versterkt door de El Niño.
0: Ja, nochtans hadden we met z'n allen in Parijs afgesproken om

0: daar iets aan te doen. Hè. We gingen het op 1,5 graad houden. Maar ondertussen lijken we dat punt gepasseerd en horen we vooral drill baby drill. En lijkt dat het met de oorlogsmachine, dat er toch een massa extra uitstoot bovenop komt, zitten we met een structureel existentieel probleem.
1: Nou ja, de uitstoot van broeikasgassen neemt nog steeds toe. Ik denk zelfs zonder de oorlog die we nu op dit moment hebben. De piek is nog steeds niet bereikt. En daardoor warmt de aarde ja, nog steeds op. Sterker nog, hij warmt versneld op. Als je kijkt naar de oceaan, die warmt versneld op. En de zeespiegel die gaat versneld omhoog. En daar komt nu dus ja, een jaar of een klein jaar zal die dat nu duren. Dat komt nog een tijdje iets bovenop. Die 1,5 graad van Parijs, ja, dat was inderdaad een streep, maar dat gaan we niet halen. We zijn daar nog niet doorheen. Wel individuele jaren, maar niet langdurig zijn we er doorheen. Maar dat gaat wel, dat houden we niet meer tegen. Het zal heel mooi zijn als we onder de 2 graden weten te blijven.
0: Wat moet er gebeuren?
1: Nou ja, uiteindelijk toch de uitstoot omlaag van broeikasgas. Dus meer groene energie, misschien meer kernenergie, in ieder geval minder fossiele brandstoffen. En ja, met z'n allen gewoon minder spullen kopen en iets minder ver op vakantie gaan en wat minder reizen. De huizen goed isoleren, noem maar op, besparen. Sowieso een goed idee, want olie wordt sowieso schaars. En ja, overgaan op groene energie zoveel mogelijk.
0: De consequenties die mogelijk zijn, zijn natuurlijk niet min. Hoe ver zitten we eigenlijk bij problematische crop failures of massale vluchtelingenstromen door climate change?
1: Ja, dat weet ik niet goed. Dat is niet echt mijn onderwerp. Ik ben echt van het klimaat zelf. Het is wel zo, kijk, in India is het in het geval van El Niño hoog. Dus is de temperatuur hoog. Dus ik verwacht, en daar is het natuurlijk al, niet natuurlijk, daar is het al warm. Dus dat komt er nog eens een keer bovenop. Dus ik verwacht daar wel problemen. En ja, tropische landbouwproducten, die lijden eronder. Hoeveel vluchtelingenstromen zitten, ik durf het niet te zeggen. Het is wel zo, wat ik al zei, het duurt ja, ongeveer 9 maanden zoiets. Dus ik weet niet of dat genoeg is om een vluchtelingenstroom op gang te brengen. Maar het komt nog eens bovenop ja, een gestage klimaatverandering.
0: De sociale ecologische transitie lijkt nog niet voor de deur te staan. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Ja, het voordeel was omdat we verslaafd zijn aan energie. En ook omdat het tijd kost om over te gaan. Ik denk dat het, dit is niet mijn directe onderwerp, maar het heeft denk ik te maken met ja, hoeveel energie het, nou ja, het menselijke inspanning heeft gekost om dit voor elkaar te krijgen. Er gebeurt al heel veel wel, maar we gebruiken vooral heel veel energie. Dus ja, het is misschien ook wel vrij goedkoop. Er gebeurt al heel veel. Groene energie is al goedkoper dan fossiele energie. Maar ja, er gebeurt niet genoeg. En zolang de uitstoot omhoog gaat, ben ik niet tevreden.
0: Dankjewel. Ik wil u bedanken voor uw tijd.
1: Nou, graag gedaan.

voilà, zalig. Bill Laswell, Sacred System, Book of Exit en Dub Chamber 4. Voilà, Jasper is hier ondertussen toegekomen. Het komt hier nog allemaal goed.

0: Voilà, voilà, Mishtanik, ook van Natasha Atlas, maar deze keer van het album Jedida uit 1999. Wat brengt ons bij de belangrijkste vraag van de dag natuurlijk, Jasper. Welke thee drinken we?
1: Een zwarte. Golden Tipi. Dat heb ik al eens uitgelegd, denk ik. Mm-hmm. Yin Yan Mei. Niet dat dat veel zegt voor ons, nog voor de luisteraar.
0: Wat moeten we verwachten? Wat is er speciaal aan?
1: Golden Tipi is altijd de top van de top, hè.
0: Voilà. En ondertussen zijn de koekjes hier uitgesteld. Dan komt de meest schattige koekenschaal ooit. Dus dat kan je weer niet meer stuk.
1: Ik kan wel eens laten ruiken.
0: Voilà. Nou, cool.

dat was het dan weer al met Petit Salon. Kijk, u weet dat het gaat, het uur slaat, de klok heeft geslagen. En dan moet ik eens kijken waar het hier allemaal staat. Even kijken. Het uur heeft geslagen en het is tijd voor de B-string. Toch? De B-string. Nou, dat is de fouten. Amai, precies of het is de eerste keer.

0: blablabla. En als een piestring komt, dan weet u dat het tijd is voor Pink Wave, die akoestiek zegt is voor de queers. Farnaz is er vandaag niet bij, die zit in Gent, die is daar heel goed werk aan het doen. Ze zal het met mij moeten stellen, maar gelukkig is Jasper hier nog in de thee. Wat we zeker gaan doen, want dat ben ik vorige keer vergeten, is dat filmpje van die opname van Yves Arts laten horen. Over de Nino Vieter en het bestuur daar, dat gaan we doen. En we gaan het ook zeker hebben over Biophony. Beats of Love is een expositie bekendigd in het Antwerp Queer Arts Festival. En we gaan daar met Pink Wave zelfs een uitzending op verplaatsing maken. Daar gaan we het ook over hebben vandaag.
1: Mm-hmm.
0: Voilà. Gaan we heel boeiend. En ik dacht, ik zal als eerste nummer opzetten, Exercise in Free Love.
1: Voilà.
0: Van Freddie Mercury en Montserrat Caballé.

U hoort Petit Noir, geboren in Brussel, maar op 6 jaar naar Zuid-Afrika geëmigreerd. 2023 uitgekomen op Royal News.

Bonita. Oh, bonita.

Tai. West, Sinaya. Put I and I know in there, no high.

Crosby.

Ja. Dat doen we in het gezelschap van Mark en Jason en Mr. Jessup. U hoorde vorige week al een fragmentje uit het verhaaltje Klussen in de tuin. Wel, Mark en Jason zijn twee tuinklussers en ze waren in de tuin van Mr. Jessup aan het werken. Nu vandaag het vervolg. In Hot Love, Klussen in de tuin van Charles Scott. Voort ook nog wat gezellige, lekkere punky music. En als er nog wat tijd over blijft, dan ook nog tijd voor een triootje. Dan draag je.

0: ήμουν με έναν Άγγλο φίλο και περπατούσαμε στους κεντρικούς δρόμους. Εκείνος δειξούσε και εγώ κινούσα. Με τραβούσε προς τα καφετέρια και ομολογώ ότι επιθυμούσα μια καλή παγωμένη πύρα όσο και εκεί.
1: Τόσο πολύ δειξούσε.
0: Πάρα πολύ.
2: Ναι, δεν έχεις ήδη κάνει το
3: τραβούσε. Δούχο, δούχο.
0: Το καφετέρια ζητούσαμε με
3: έδειξη. Ja, dat is wel voorgezegd hoor.
4: Ja, maar dat zeg ik
3: toch wel. Oké, maar is wel goed 1940 tot 19? Tot
4: 50. Tot
3: 50. Ja, maar je moet het niet voorzeggen allemaal. Oké, maar dat was wel goed. Sharon, hoeveel eieren zitten er in een dozijn?
4: Wat? Het ligt eraan of je een pakje van 6 koopt of een pakje van 12.
3: Had ik zeker niet verwacht, nee. Dus hoeveel zitten er in een dozijn? Het ligt eraan of je pakje van 6 of 12.
4: Ja, kijk, je hebt een pakje met 6 eieren, pakje van 10, maar je hebt ook nog zo'n groot met 20 of zo.
3: Ja.
4: Dus ja, ik weet niet welke
3: maar zij denkt natuurlijk dozijn. Denkt, ja, ik begrijp het. Nou, ik moet je, het goede antwoord is 12.
4: Ik heb helemaal geen doos.
3: Wat zeg je nou? Wat zei je nou?
4: Ik heb helemaal geen doos met 12 eieren.
3: Natuurlijk wel.
4: En 10. Dat is 10 hoor. Oh, dat is echt
3: blind.
4: Ja,
3: een dozijn
4: is waar. Au!
3: Wat is dat?
4: Twee kleintjes.
3: Ik heb al meer dan 500 gedaan, dit is ongelooflijk. Ik heb het nog niet meegemaakt. Ik ga snel voor. Hoe zijn die?

Jason en Mark kwamen naar me toe. Ik lag op mijn buik en deed net of ik wat dutte. Het lage, sexy stemgeluid van Mark joeg mijn al verhoogde polsslag nog meer op. We zijn helemaal klaar, meneer Jessop. Wil u ons nog spreken over iets anders? Ik kom er zo aan, jongens, mompelde ik, terwijl ik opstond van het rustbed. Bij het opstaan was mijn rug naar ze toegekeerd. Ik beefde zowat van opwinding bij de gedachte aan wat ik van plan was. Ik kon niet geloven dat ik de moed opbracht om hiermee door te gaan. Maar aan de andere kant kon ik een kans als deze onmogelijk laten voorbijgaan. Ik draaide me om en liep naar het uiteinde van de patio. Terwijl mijn erectie duidelijk zichtbaar was onder de dunne, rekbare stof van de zwembroek. De indringende aanwezigheid van mijn lul met zijn lengte van ruim 20 centimeter, zijn dikte als van een schuttingspaal en de veelbetekende natte plek in de broek ter hoogte van de eikel kon eenvoudigweg niet worden genegeerd. Mark en Jason namen me op en keken elkaar vervolgens aan, waarbij er tegelijkertijd op hun gezichten een brede, begrijpende grijns doorbrak. Ik liep op ze af en als was ik de regisseur en hoofdrolspeler van mijn eigen huisgemaakte pornofilm, vatten ze beide krachtig in het kruis, waarbij ik hun bobbels onmiddellijk onder mijn handen voelde zwellen. Ik heb wat extra klussen voor jullie te doen, jongens, zoals ik al zei. Zijn jullie er klaar voor? Jason kneep in mijn rechter tepel. Natuurlijk, we staan altijd klaar om meneer Jessop een plezier te doen. En omdat u onze lievelingsklant bent, zullen we wat extra ons best doen om het u naar de zin te maken. Niet waar, Mark? Zo is het, maat. Ten slotte zijn we een dienstverlenend bedrijf. Mark knoopte het koord van mijn zwembroek los en sloeg de voorflap naar beneden, waardoor mijn lul en ballen werden bevrijd uit hun omkwel. Hij nam mijn lans in zijn gespierde vuist en begon langzaam te pompen. Mijn toch al rood aangelopen eikel vlamde bij elke slag nog meer op.

viel letterlijk in de armen van een geile jonge krijgers. Twee puur ruwe werkhanden begonnen de verschillende erogene zones van hun lichaam te ontdekken met een jeugdig enthousiasme dat me deed geloven dat ik was doodgegaan en in de hemel terechtgekomen. Mijn zwembroek was in een flits uit en ik voelde Jason's hand op mijn achterste. Hij kneedde mijn harige heuvels voordat hij met een vinger mijn hol begon te onderzoeken. Monden stoten tegen elkaar en tongen schoven in en uit monden en van de ene mond in de andere en weer terug in een orgie van woeste uitgelatenheid. Mark was me nog aan het masturberen toen hij me een reeks hete kussen in mijn nek en op mijn schouders gaf, waarbij mijn huid zowat schroeide. Ondertussen tilde ik Jason's arm op, begon zijn oksel te besnuffelen en helemaal af te likken, zodat ik de pikante smaak van zijn zweet proefde. Ik slurpte en snoof en zocht toen mijn weg naar zijn rechtertepel die ik stimuleerde tot deze rechtop stond, terwijl ik er zachtjes inhapte en er met mijn lippen aan trok, onder een instemmend gekreun van Jason. Ik merkte dat Mark mijn lul nu met rust liet en zijn broek uittrok, waarop Jason snel hetzelfde deed. In een min van tijd stonden ze midden in de tuin, spiernaakt in de warme zon met hun keiharde, indrukwekkende werktuigen die dropen van het voorvocht. Ik viel in falische adoratie op mijn knieën en terwijl ik met elke hand een kloppende pik greep, richtte ik me eerst op die van Mark. Ik likte de schacht van zijn gezwollen penis in de richting van een enorme eikel, terwijl ik tegelijkertijd aan Jason's roede rukte alsof ik de familiekoe aan het melken was. Daarna draaide ik de rollen om, nam Jason's pik in mijn mond, maakte met mijn tong draaiende bewegingen over zijn grote roze eikel en stak mijn tong in zijn spleetje waarbij ik de zilt-zoete druppels voorvocht proefde die er continu uit lekte.

elegant wat ik vroeg. Door met één voet aan iedere kant van mijn hoofd tot op een paar centimeter boven mijn gezicht neer te hurken. Ik dreef mijn gezicht met kracht tegen zijn reet aan, waarbij ik de fijne geur inhaleerde en zijn hele roze rode hol aflikte. Hij reed op mijn gezicht terwijl ik mijn tong diep in hem duwde en deze er daarna herhaaldelijk vliegensvlug instak en weer uittrok, wat hem deed schreeuwen van genot. Oh ja, neuk me met die tong. Ik voelde Mark beneden tussen mijn benen op mijn ballen zuigen, waarbij zich zo veel spanning opbouwde dat ik dacht dat ze zouden exploderen. Hij spuwde ze echter uit en richtte zich op mijn lul die hij opslokte als een verhongerde man die al maanden geen worst had gezien. Zijn vacuumzuigkracht deed me kronkelen van verrukking. Zijn tong had zo'n magische uitwerking op mijn hypersensitieve pik dat ik weldra over de rand schoot en ik een kwak in zijn mond spoot. Hij zoog me af tot het eind en slokte iedere druppel van mijn naar binnen tot ik kurkdroog en totaal leeg was.

Onder het likken van Jason's kont was deze koortsachtig aan het geilpompen geslagen. Plotseling voelde ik hem verstrakken en ejaculeerde hij zijn kleverige zaad in grote, romige kwakken op mijn borst. Als een bediende in een kuuroord smeerde hij zijn vocht over mijn huid uit als een kostbare zalf. Het volgende dat ik nog weet is dat mijn voeten zich ter hoogte van mijn oren bevonden en dat Mark probeerde zijn reusachtige piek in mijn stortkoker te drijven. Jason stond hem daarbij terzijde en probeerde het ding er voor hem in te brengen, tot ik hieraan een eind maakte. Bij de handdoek ligt wat glijmiddel, zei ik, krimpend van de pijn. Ik denk niet dat het zonder zal lukken. Jason ging het KY halen en was in een mum van tijd terug. Zijn grote gekromde piek nog steeds hard en voor hem uitdansend terwijl hij naar een stoel liep. Knielend spoot hij wat glijmiddel op Mark's lul en toen, na deze grondig te hebben ingevet, deed hij ook wat op zijn hand. Hij begon behoedzaam zijn vingers één voor één in mijn hol te steken, tot er drie in zaten. En ik voldoende losgemaakt was om de frontale aanval van Mark's roede te kunnen doorstaan.

Mijn kont was op dat moment erg ontvankelijk, zodat hij me rustig duwend wonderbaarlijk gemakkelijk penetreerde. Steunend op mijn ellebogen zag ik zijn zwaard in me verdwijnen, centimeter na majestueuze centimeter, tot aan het gevest. Jason was inmiddels achter me in het gras gaan zitten, zijn gebruine gespierde dijen aan weerszijden van me, terwijl ik achteroverleunde met mijn hoofd tegen zijn borst. De harde ribbel van zijn erectie, die als het ware tussen ons in werd geplet, drukte tegen mijn rug terwijl hij me in zijn armen wiegde. Hij boog zich over me heen om me te kussen, streelde mijn borst en bewerkte mijn tepels, terwijl Mark in mijn hol begon te stoten. Er volgde een lange, ontspannen neuksessie die des te plezieriger verliep door de warme streling van de zon. Ik gaf me volledig over aan de twee knappe jonge mannen die bezig waren om mijn stimulerende fantasie werkelijkheid te doen worden. Ik was al gehypnotiseerd door de intensiteit van het gevoel dat werd opgewekt door de ritmische bewegingen van Mark's lul tegen mijn prostaat. Deze zintuiglijke gewaarwordingen voerden me tot een niveau van extase waarvan ik me daarvoor geen voorstelling had kunnen maken. Mijn hoofd rolde van links naar rechts en ik klauwde met mijn vingers in Jason's vlezige dijen. Tegen de tijd dat Mark op het punt stond om te spuiten, was ik bijna buiten zinnen van genot. Ik sloeg mijn benen rond zijn heupen om de kracht van zijn stoten te vermeerderen, terwijl hij lading na lading in mijn dankbare hol pompte.

In perfecte synchroniciteit met de bewegingen van zijn maat was Jason zijn erectie tegen mijn rug aan het wrijven en toen hij klaar kwam voelde ik zijn hete fut tussen mijn schouderbladen druipen. Uitgeput en krachteloos lieten we ons op het gras vallen, waar we in een wirwar van armen en benen bleven liggen, terwijl een plotseling opgestoken zwak briesje verkoeling bracht over onze met zweet en zaad bedekte lijven. Daarna maakte ik mezelf, zei het met tegenzin, los van mijn afgematte en zoezerige metgezellen en stelde ik voor, als hoffelijke gastheer die ik altijd probeer te zijn, om de verjongende genoegens te gaan smaken van een heerlijke warme douche. Daarbij subtiel implicerend dat een tweede ronde vol vrolijke seksuele capriolen me wel wat zou lijken. De rest van die zomer werden op dit thema steeds weer nieuwe variaties gespeeld. Gebaseerd op wat ik u heb verteld. Ik denk dat u nu kunt begrijpen waarom de zaterdag het hoogtepunt van mijn week vormt. Er zijn nu sinds die tijd verschillende jaren verstreken en Mark en Jason zijn allang afgestudeerd en een volwassen leven gaan leiden. Maar is het verwonderlijk dat ik praktisch alleen aan de geur van vers gemaaid gras genoeg heb om in mijn broek klaar te komen?

Ja, je hoorde Klussen in de tuin, een verhaaltje van Charles Scott. Over Mark en Jason, die in de tuin van Mr. Jessup gingen klussen.

0: this out.
1: Waar gebeurt Patrick in het stel? Patrick, een stoere man met twinkelende groene ogen, herinnert zich zijn eerste erotische ervaring met zijn vriend Rob en diens vriendin Vicky. Op een avond gingen ze samen uit. Patrick, die Vicky altijd al aantrekkelijk had gevonden, voelde dat de sfeer op een gegeven moment veranderde. De stemming was intiemer en losser dan gewoonlijk. We experimenteerden destijds volop en gebruikten ecstasy, maar die avond kwam er geen drugs aan te pas, vertelt Patrick. We hadden er zin in om los te gaan en onze fantasieën te verwezenlijken. Het begon toen Vicky een rugmassage aan beide mannen gaf en ze een excuus hadden om hun shirt uit te trekken. De temperatuur steeg en de toon was gezet. Vicky trok haar shirt ook uit en Patrick en Rob masseerden haar van top tot teen. Beginnend met onschuldige aanrakingen die langzaam overgingen in erotische strelingen. Ze kneden haar borsten, billen en benen tot ze bij haar natte poesje aankwamen. Als zij ermee instemt, ga je iets verder. En als ze daarop positief reageert, ga je nog verder, zegt Patrick. Op een gegeven moment was ik vreselijk opgewonden en vroeg ik haar: wees eens eerlijk tegen me. Wat wil je dat er gaat gebeuren? Patrick en Rob keken elkaar aan in afwachting van elkaars goedkeuring. Zij wisten wel wat ze wilden gaan doen, maar wat wilde Vicky? Hun verhouding was die van een stel en de beste vriend van de man van het stel. Er was altijd al onschuldig geflirt tussen Vicky en Patrick. Maar dat ze hun vriendschap een seksuele invulling zouden kunnen geven, dat was nooit ter sprake gekomen, zelfs niet als ze dronken waren. Ik ben ervan overtuigd dat je de vrouw de beslissing moet laten nemen, zegt Patrick. De vrouw moet zich op haar gemak voelen en ze moet weten dat er niets zal gebeuren zonder haar instemming. Toen dat eenmaal duidelijk was, gaf Vicky aan dat ze niet door beide mannen genomen wilde worden, maar zeker wel in was voor een stevige vrijpartij en orale seks. Ik was trots op mezelf en Rob omdat we in elkaars nabijheid poedelnaakt durfden te zijn, zegt Patrick. Geen van beiden voelde zich opgelaten. Het was geweldig, want de sfeer was zo vriendschappelijk en ontspannen. We waren dol op elkaar en gaven om elkaar. Dus was er niets raars aan de situatie. Patrick en Rob genoten van het overgrote deel van de nacht van Vicky's heerlijke lijf. Ze kuste haar overal, van top tot teen. Vicky pijpte Rob terwijl Patrick haar vagina likte. Nadat Vicky enkele malen klaargekomen was, wisselden ze van positie. Uiteindelijk trokken de mannen zich tegenover elkaar af en kwamen ze klaar in Vicky's gezicht en op haar borsten, als in een pornofilm. Patrick en Rob hielden van dezelfde soort porno en leenden al jaren elkaars films. Nu hadden ze hun gemeenschappelijke fantasieën in de praktijk kunnen brengen.

0: Na afloop zaten we op de bank. We waren alle drie nog naakt en lachten en praten wat. Het was heel gezellig en heel ontspannen. Rob zei zelfs tegen me: kerel, wat heb jij een grote pik. Er was niets homoseksueels aan de manier waarop hij dat zei. Als hij onder de indruk zou zijn van mijn nieuwe basketbal, zou hij dezelfde toon aanslaan. Door deze ervaring had de vriendschap tussen Patrick en Rob nog hechter kunnen worden. Dat was echter niet het geval. Ze bleven wel bevriend. Maar een trio deden ze nooit meer samen. Uiteindelijk kreeg Vicky een relatie met een andere man. Patrick merkt op: bij seks is het belangrijk dat je een goed gevoel over de situatie hebt. Mannen kunnen alleen zo'n trio aangaan als ze er open voor staan en zich kwetsbaar durven opstellen.
1: Άσκηση.
2: Αναρωτιέμαι πού είναι το αυτοκίνητό μου.
1: Φαίνομαι στο παράθυρό μου.
2: Βρισκόμουν στο ξενοδοχείο, στο δωμάτιό μου.
1: Φοβόμουν τη μεγάλη ζέστη.
0: Een gevoel, een goed gevoel geven. Of er nu een vriend of een onbekende bij het trio betrokken is, wees lief en teder voor je vriendin als de andere man vertrokken is. Kus haar, hou haar vast, liefkoos haar en laat haar weten dat ze zich nergens voor hoeft te schamen. Laat haar woordeloos merken dat je haar nog net zo mooi en speciaal vindt als tevoren. Maak kenbaar dat je genoten hebt van wat jullie hebben gedaan. En vooral van het toekijken hoe zij ervan genoot. Als jullie er nog energie voor hebben, kunnen jullie samen gaan douchen. Zeep haar in, was haar haren, verwen haar. Droog haar zorgzaam af. Breng haar naar het bed en bedrijf de liefde met haar. Vertel haar vlak voor jullie in slaap vallen dat je van haar houdt. Als jullie laat in de middag wakker worden, zul je merken dat het avontuur geen afbraak heeft gedaan aan jullie relatie. Sterker nog, je zult zien dat deze een nieuwe fase is ingegaan, die van een onvoorwaardelijk vertrouwen.

een triootje. Wees vooral lief en teder voor je vriendin als de andere man vertrokken is. Geef haar een goed gevoel.

Zo. Dit was Hot La voor deze keer. Volgende week, vrijdag, wederom, zelfde plaats, zelfde tijd. Agur, amigos.

0: één schaap over de dam is. Volgende.
1: Andere.
2: Meer. De rest. Meer.
3: Meer.
2: Yes.
3: Wow.
0: Oké, okay, maak ook dit spreekwoord af, Nancy. Wat de boer niet kent...
4: Dat lust hij niet. Dat eet hij niet.
0: Dat eet hij niet, inderdaad. Oké. Michella. Michella, hoeveel gram is een ons?
5: Duizend. Nee, ik zeg kilo, sorry.
1: Oh, ik zeg duizend. Ik zeg duizend.
5: Nee, ik kilo, duizend gram.
1: Duizend? Tien.
2: 100 gram.
0: 100
2: gram. Yes.
0: Oké. Oké, Sharon. Hoeveel manen cirkelen er om de aarde?
5: Eén.
0: Wat zeg je nou?
5: Eén. We hebben maar één maan.
6: Oh, wel, maar dat ken
0: heb je dan nooit die tweede maan gezien?
5: Ja. Ik probeer me nou in de zijk te nemen.
0: Maar... Nee. Ik zal een andere voor je kiezen. Ja. Noem twee oceanen.
5: Atlantische Oceaan. En draaiknop. Ja. Atlantische Oceaan en de Rode Zee.
0: Oceaan. Oceaan. Oceaan.
5: Atlantische Oceaan.
0: Ja.
5: En de Egische. En de.
2: Is er geen
5: Egische? En de Egische Oceaan.
0: Welke Oceaan?

U luisterde naar Hot en Laat op de Radio Centraal. Op de 106.7. Op de 106.7. Op de 106.7.

0: Proost, dank. Animal salami.
1: Ja, ja.

L'homme.

Vuurtoren.

car's waiting. Cars waiting.

Even 6 kilometer.

I'm

Oh!

und immer.

0: mevrouw, die muis hoort hier in dit gebouw. Ik zet geen val, ik neem geen kat. Die muis blijft hier en dat is dat.
1: Nu wordt de muis dus fijn verwend door ieder die hem beter kent, zodat die dik en mollig wordt en aan

Een echte oorworm, earworm, muis in de supermarkt. Van Hetty Blok. Ik heb het voor het eerst gehoord op de Nieuwe Feiten. En sinds vandaag weet ik wie de muziekman is achter Nieuwe Feiten. Jan de Mol of Johan de Mol. We zouden hem ooit op de studio moeten uitnodigen. Want hij heeft toch wel wat dingetjes gevonden, gezocht en gevonden. En het was vandaag de 3000ste aflevering van Nieuwe Feiten. Proficiat, lieve. Wij zijn ook nog maar 36 jaar bezig. En nog altijd op zoek naar de juiste kabels. En ik zal wel eens een speciale uitzending doen met allerlei muziekjes van Nieuwe Feiten. Ik heb er hier nu nog twee. Scandofielen of Scandinaviafielen, of hoe moet je ze noemen. Dat hebben wij ook wel wat. En zo heb ik Hilde Hetberg ontdekt met Screenet met de rare I, een heel raar nummer uit de jaren 80. En ook nog ontdekt dat Benny en Bjorn van ABBA ook nog bezig is op zijn oude dag. En ook nog wel een leuk nummer gemaakt heeft, Dit Ar Sa Dit Kan. Dat hebben we nog voor u tot 12 uur. En we hebben ook nog Etienne Jomé. En misschien nog een stukje Black Devil Disco. We zien wel. We hebben nog 11 minuten. Kan nog zoveel gebeuren. Tabasco TV. Tot 12 uur op Centraal. Blijf luisteren.

Middernacht gepasseerd op vrijdag, dan weet u het. It's a Family Affair op Radio Centraal. We begonnen deze week met tweemaal Angola. Eerst een track van de verzamelaar Angola op Angola Soundtrack op het Analog Africa label. En dat was het nummer Die Kansas do Brenda van Snipes of Snipes. En daarna hoorde je nog Dina Santos. Die komt van een iets oudere verzamelaar, Simba Tropical in Londen. En dat was het nummer ONL. Naar Mali nu, denk ik, met Moussa Doumbia, oud lid van Les Ambassadeurs Internationaux of Les Ambassadeurs d'Hôtel de Bamako.

locura.

0: Vorige track kwam uit Indonesië, de orkest Kelana Ria, met het nummer Pandangang Menkoba.
1: Lekker!
0: Ja. Yeah. En dit is een instrumental van René Costi, terug te vinden op de verzamelaar Funky Chicken, volume 1.

0: rey ahí.
1: Recente muziek uit Ghana van Lee Dodo en de Polyversal Souls. Een 7-inch uitgave op het Duitse Philophon label. Zo dadelijk naar Capo Verde met de band Bulimundo. Komende van de LP Batuco draaien we het nummer Democracia.

met deze track van de Africa Negra LP van de artiest Rie Mingas uit Angola. Ga ik er voor de eerste keer uit. 30 minuten zijn bijna voorbij. C3K neemt het zo dadelijk over.

Met dank aan de Stereotropical DJ voor zijn eerste 30 minuutjes. Discotheca. Elektronica wou ik zeggen, maar het is eerder exotica. Wij gaan naar een release van iemand die we recent te betreuren hebben, namelijk Steve Barrow. Dat was de man achter het legendarische Blood and Fire label. En een van de figuren die daar onder het voetlicht heeft geplaatst, was de volgende artiest. Ik heb het over Horace Sleepy Andy.

Dat was allemaal een iconische Horace Andy, geproduced door Ernest Da Silva. We hebben de maxi gedraaid van Give Up The Land. Dat was Horace Andy, gevolgd door ook nog een geweldige toast door Prince Mohammed. En die werd ook nog eens gevolgd door de dub. En die is dan weer terug te vinden op het album In The Light Dub. En dat is de dub counterpart van In The Light. Straks daaruit allicht nog meer. Want Horace Andy wordt sowieso de rode draad. Maar nu gaan we eventjes over de draad piepen bij een andere artiest.

En dan was nog zo'n grote naam uit de galerij van grootte van de late 70s, Roots. Jacob Killer Miller, zo heet het album en de track heette 8000 Careless Ethiopians. Hier nog in de dub-versie terug te vinden op de Killer Dub LP met de Fat Man Rhythm Section. En voor ik het roer opnieuw overgeef aan de Stereotropical DJ, nog een Jacob Miller.

En waar bij C3K Horace, Sleepy Andy de rode draad is deze avond, is bij mij die misschien wel Portugees-talige muziek uit Afrika, waaronder deze weliswaar instrumentale track uit Capo Verde van John Matthias samen met de Capo Verde Show Band. En ook de volgende track op het Analog Afrika Andermaal van die Angola-verzamelaar, maar dan de volume 2, denk ik. Het nummer Pachanga Maria van Os Bongos.

En ze gaat dan nog wel een tijdje door bij Orchestre Zaiko Langa Langa uit Congo en het nummer Bongo Bouger. Op het African label. Zo dadelijk Laro Aitken, een reggae-zanger met Cubaanse roots, als ik me niet vergis. Het volgende nummer is ook dan in het Spaans. Hey, señorita bonita, Laro Aitken, dus op het Belgische Hebra label.

Suhani raadt Electro Bollywood, Synth Bollywood van de LP Sugant met onlangs te betreuren Asha Bolse op de vocals in de productie van Bappi Lahiri. Zo dadelijk hedendaags Indonesische psychedelica van Nusantara Beat. Een 7-inch op het Bongo Joe label Sifat Manusia.

No Santara beat, dus ik sluit deze 30 minuten af met een Ethiopisch van Tilahun Kesese en het nummer Seu Manen Yemeslal. En met Ethiopië hebben we dan weer een bruggetje gelegd naar de volgende 30 minuten, het vervolg van de reggae set van C3K.

U verkeerde zo net tot 3 maal toe in het uitstekende Extended Version Disco Mix gezelschap van The Meditations. We waren begonnen met Fly Your Nutty Dread op het Scandal label en opnieuw weer uitgebracht door Only Roots uit Frankrijk. En daar ook nog deze achterkant Justice. En tussenin zat nog een JB Music Maxi uit 1980. En dat was Vanity Lover. Ik heb nog tijd voor eentje. En dat wordt zo'n ander vocaal trio. En minstens even legendarisch. Ik heb het over de Heptones, zo dadelijk nog met Deceivers. En daarna is het weer tijd voor de Stereotropical DJ.